0: Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek. Altijd bij Omroep Zeeland.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde vanaf 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swap noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 110 miljoen kinderen, 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. De grens tussen Gibraltar en Spanje is sinds middernacht na meer dan een eeuw open. Gibraltar is een Britse overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Na de Brexit werd het een officiële douanegrens, maar vorig jaar werd afgesproken dat Gibraltar bij de Schengenzone komt. Dagelijks steken zo'n 15.000 forensen de grenzen over. Vaak moesten ze lang wachten. Een door staalslakken vervuild terrein in Velzen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velzen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avrotros-serie Flikken Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikken Rotterdam enorm geschrokken is. Hij noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. In de Verenigde Staten is op dit moment een uitbraak van een darmparasiet die ernstige diarree kan veroorzaken. Meer dan 7000 mensen in 30 staten zijn al ziek geworden. Mensen kunnen de parasiet binnenkrijgen via vervuild water of besmet voedsel. Vooral in de staat Michigan zijn veel gevallen gemeld. Daar is besmette sla mogelijk de oorzaak. Gezondheidsorganisaties adviseren Amerikanen om hun groente en fruit eerst goed te wassen. Het weer is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak volgens de douane een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Ook begint de douane op Schiphol een proef met speciale scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid veel belastinggeld mis. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt 24 tot 30 graden en er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: 9.
1: Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.
1: You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. In de eerste helft van dit jaar heeft de douane ruim 100 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Daarover is in Nederland dus geen belasting betaald. Door de hoge Nederlandse accijns is tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden, zegt de douane. Daarom gaat de dienst actiever controleren op tabaksfraude, vooral in de Rotterdamse haven en op Schiphol. Vannacht waren er opnieuw over en weer aanvallen tussen de VS en Iran. In Kuwait en Bahrein zijn Amerikaanse wapenopslagplaatsen geraakt. De VS zegt dat het tientallen militaire doelen in Iran heeft aangevallen vlakbij de straat van Hormuz. President Trump dreigt met aanvallen op elektriciteitscentrales en bruggen als Iran niet aan de onderhandelingstafel komt. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. En Spanje heeft zich gisteravond overtuigend geplaatst voor de finale van het WK-voetbal. De Spanjaarden waren in de halve finale te sterk voor Frankrijk. Het werd 2-0. Vanavond is de tweede halve finale tussen Argentinië en Engeland. De winnaar daarvan neemt het zondag in de finale dus op tegen Spanje. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
0: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen, van harte welkom op deze woensdag. Maak je klaar voor een zonnige dag met een matige tot aan zee vrij krachtige noordoost tot noordenwind. 25 graden gaat het worden. Landinwaarts kan het wel eens 30 tot 31 graden gaan worden. Deze woensdag dus van harte welkom. Ja, de renners van de zomerloop in Oostburg die pasten zich aan gisteravond aan die warmte. Extra water, het ging allemaal wat langzamer, maar ze liepen wel. Het verslag hoor je straks. En verder in het nieuws. Een 33-jarige man uit Meleskerken is omgekomen bij een auto-ongeluk bij Leeuwendorp. Hij raakte van de weg en botste tegen een boom. Veren geeft mogelijk toch vergunningen aan verenigingen die vuurwerk willen afsteken, wel onder strikte voorwaarden, en breekt daarmee met het beleid van alle andere Zeeuwse gemeenten die sowieso geen vergunning geven. En boeren in een deel van onze provincie mogen geen slootwater meer gebruiken om hun land te besproeien. Door de droogte is het waterpeil te ver gezakt. Ga je allemaal nog veel meer over horen hier in Zeeland wordt wakker? Maar eerst gaan we beginnen, hè? Jij en ik, ook op woensdag,

0: The Fever Dream zou je toch hebben? Koorts op dit moment met deze warmte. Alex Warren was dit op woensdag 15 juli. Het is Europese herdenkingsdag voor slachtoffers van de klimaatcrisis. Die werd ingesteld deze dag na de overstromingen in Nederland, België en Duitsland 5 jaar geleden alweer, waarbij ook mensen omkwamen in België en Duitsland. Bij ons in Zeeland opent de Tafel van de Zwinstreek. Dat is een bezoekerscentrum in Retrangement waar het draait om eten en verhalen uit de eigen streek. Ga je vast nog meer over horen vandaag. En zie ik ook nog op het lijstje van Peter dat het is Werelddag van de Vaardigheden van Jongeren, of je mag ook zeggen Wereld Jonge Talenten. Talentendag en het is Zwarte Bessendag. Dan maar eens eventjes naar de atletiekvereniging De Wielingen in Oostburg. Ze hebben hun tweede zomerloop gehouden, waarbij zo'n 200 mensen meededen, afstanden van 3 tot 11 kilometer. En dat in die warmte van gisteravond. Maar er was extra water. Ze hadden lichte kleding en natuurlijk een aangepast tempo.
1: 5, 4, 3, 2, 1, en vertrokken zijn ze met ruim 220 deelnemers tijdens deze Aas Zomerloop van Aardenburg.
2: Nou, we zijn bezig met AV Wielingen zomerlopen. Wij lopen elke dinsdagavond in een andere kern. 7 dinsdagen achter elkaar en dit is de tweede in Aardenburg.
3: De oudste stad van Zeeland. Is dat een mooi rondje?
2: Ja, het is een prachtig rondje. Daarom heb ik hem net even voor mezelf meegelopen. Ik wil hem toch een keer ervaren. Aardenburg is vrij nieuw in onze lijst. Sinds nu het derde jaar doen we Aardenburg ook. Ja, het is een rondje buitenom. We lopen veel in de schaduw, veel in de wind. En ja, je ziet nog een stukje van Aardenburg ook.
3: Je hebt net een eindsprintje getrokken, hoe was dat? Warm. Je bent nog helemaal buiten adem. Was het wel een beetje te doen, deze ren in deze 28 graden? Het was te doen, we hebben veel schaduw gehad. En er stonden veel sproeiers onderweg. Dus het was te doen, net. Maar het had niet warmer moeten zijn volgens mij dan dit. Nee, klopt. U staat hier achter heel veel bekertjes water.
4: Jazeker, inderdaad. Er komen zo meteen 200 lopers langs. En die hebben allemaal dorst. En ja, wij geven die dan water.
3: En gaan jullie dan, mogen ze het zelf van de tafel pakken of gaan jullie allemaal staan en het uitdelen?
4: Degenen die finishen, die pakken zelf. En degenen die doorkomen, die bijvoorbeeld 2 of 3 rondjes lopen, die geven wij aan.
3: En is dat een eervolle taak?
4: Jazeker, hartstikke leuk.
3: En zeker met deze temperatuur, het is 28 graden, dus ze hebben het ook wel echt nodig.
4: Zeker inderdaad, ja. En ook voor ons is het eigenlijk het leukste baantje met deze temperatuur.
3: Ja, het is niet ongezellig, het is een drukte van jij welstier bij jullie.
4: Ja, leuk hè? Ja, echt hartstikke blij mee. Elk jaar komen er weer wat meer deelnemers bij. En ja, daar zijn we alleen maar blij mee. Ja,
3: 220 deelnemers hoorde ik net. Dat zijn aardig wat bekertjes water.
4: Dat zijn heel veel bekertjes water, dat klopt.
3: Ik denk dat mensen niet bij één bekertje water houden.
4: Nee hoor, sommigen willen het wel 2 of 3. Want, zeker als ze 10 kilometer lopen. Ja, dat is ver. En daar krijg je dorst van.
3: Dus naast dat het heel gezellig is, is het ook wel een beetje druk.
4: Zeker, maar dat is juist leuk.
3: Heeft u het een beetje overleefd met de hitte?
5: Ja, was heel goed mee. En vooral met veel water die gesproeid was, was het echt wel heel mooi van de bewoners hier dat ze dat gedaan hebben.
3: Hoe was het om met deze loop mee te doen?
5: Goed, hun. Chill.
3: Doet u vaker mee met deze loop? Want zij natuurlijk een reeks aan lopen. Gaat u met meer meedoen?
5: Normaal doe ik ze allemaal mee, al een paar jaar. En normaal met een paar loopmaatjes, maar die zijn allemaal gekwetst ondertussen of aan het werken. Dus ben deze keer alleen. Maar meestal zijn we met een groepje van België.
0: Wat aardig was dat. Mensen die daar wonen, buren, die gewoon water sproeien, zodat je het een beetje koel kunt houden. Hoorden we allemaal in dit verslag van Katie van Essen in Aardenburg.

Dua Lipa en Chris Stapleton en Think I'm In Love With You. Je kunt me natuurlijk weer appen. 0118-499-999. Ik kreeg al een berichtje van Theo Dekker. Hij laat weten, goeie uitzending Remco. Een mooie dag man. Hey, dankjewel Theo, jij ook. Ik wens jou een heel fijne dag. Waarin in het weer niet zo heel veel is veranderd. Dus opnieuw een zonnige en warme dag. Met een matige tot vrij krachtige noordoost tot noordenwind. Het wordt bij een aanlandige wind 25 graden tot stuk verderop landinwaarts 31. Morgen ook veel zon en dan wat meer bewolking. Dan naar het afgaand tij. Met het volgende laagwater in Vlissingen om 6:30. Hoogwater vanmiddag om 4:06. De zon gaat onder vanavond om 4:10. Dan de watertemperatuur. De zee bij Cadzand en Vlissingen is 23 graden warm. Westerschelde bij Kloosterzanden ook 23. De Oosterschelde bij Burgsluis 22 en bij de Oesterdam 24 graden. Grevelingenmeer is 24 en het Veersemeer 25 graden warm op dit moment op deze woensdag 15 juli. En wat zijn jouw plannen? Je mag ze appen. 0118-499-999.

0: Johnny H. Jazz en I Don't Wanna Be a Hero in de zomer in Zeeland. En wat gebeurt er toch weer een hoop in onze provincie? Waar ben jij zoal mee bezig? Misschien organiseer je ook wel iets? Of staat er iets in je agenda dat speciaal voor jou bedoeld is? Waar je ook over wil vertellen? Of mogen we er allemaal heen? Kan natuurlijk allemaal. En ik kreeg een berichtje van Gijs Katsman in Goes. Gijs, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Vroeg uit de veren, maar wel met een reden.
1: Jazeker, voor de Goese Dagen.
0: Ja, de Goese Dagen moet je even uitleggen. Eerst is vandaag, wat zijn die Goese Dagen?
1: Ja, de Goese Dagen zijn 3 dagen dat wij de binnenstad Goes op de kaart zetten. 3 woensdagen. Vandaag is de eerste woensdag van.
0: En wij, dat zijn dan de ondernemers. Het is van de ondernemersvereniging.
1: Ja, dat doen we vandaag.
0: Gijs, je valt af en toe even weg. Gijs, dit gaat niet helemaal lekker. Dan kunnen jij en ik allebei niks aan doen. Ik ga je heel eventjes terugbellen, want op deze manier blijft er bijna niks meer van je verhaal over. Gewoon doordat de verbinding wegvalt. Ik ga even Emma Heesters draaien, ben ik zo bij je terug, Gijs.

0: Nou ja, dat lijkt me duidelijk. Waar ga je heen? Naar Goes natuurlijk. Gijs Katsman, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, doe maar even via de traditionele telefoon. Je was bezig om te vertellen dat vandaag de Goese dag is. Er zijn er 3 van in totaal. Vandaag de eerste. Wat gaat er vandaag gebeuren in Goes, Gijs?
1: Ja, vandaag hebben we het thema Goes Moves. En we starten met een kleedjesmarkt voor de kinderen die hun overtollige spullen mogen verkopen. En vanaf 11 uur begint dan het echte programma. En dan hebben we een springkussen en een wipe-out sweeper. Dan komt Urban Sports komt een demo geven. De renningsbrigade is er. En we hebben een groot podium met een hele dag optreden.
0: Als het maar om bewegen gaat. En dat kan natuurlijk ook. Als je naar de muziek luistert, dan mag je een beetje dansen. Dat is ook bewegen.
1: Juist, dat is het allerbelangrijkste wat er is. Hè?
0: Ja, ondernemers doen dit, hè? 3 van die Goese dagen. Waarom eigenlijk?
1: Om de binnenstad van Goes op de kaart te zetten. Te zorgen dat er wat meer leefbaarheid en reuring is in de binnenstad. En natuurlijk extra bezoek.
0: Maar is die de onvoldoende reuring?
1: Nou, er mag wel wat meer reuring komen. De binnensteden hebben natuurlijk wel wat last van het internet. Dus ja, dan moet je daar als ondernemer met z'n allen samen wat aan gaan doen.
0: Ja, dat merk je echt. Dat mensen denken, oh, ik ga wel naar internet hoor. Ik kom niet meer bij jou.
1: Natuurlijk, het is makkelijker s'avonds van achter de laptop wat bestellen dan te shoppen in de winkelstraten. Kijk, in het weekend hebben we daar niet zoveel last van, want dan maken mensen er een dagje uit van. Maar door de week heb je wel wat meer moeite om de kassa te vullen.
0: Ja, en dus kun je met zo'n Goese dag jezelf een beetje tonen. Jullie kiezen heel duidelijk ook voor verschillende thema's, met nu dus bewegen. Dat doe je natuurlijk ook al met een reden dat je er echt een thema aan vastknoopt.
1: Ja, omdat we daarbij sportclubs, verenigingen en noem het allemaal op kunnen uitnodigen. Want volgende week hebben we de historische dag. Dan komen allemaal ambachten, doet het ambachtcentrum mee. Dus is eigenlijk een beetje het betrekken van de samenleving bij de binnenstad.
0: Ja, dat is leuk. Vandaag dus in de binnenstad van Goes de Goese dag. En rappapa, rappapa, om 12 uur. Wat gebeurt er dan, Gijs?
1: Goes krijgt een levensgrote mascotte. En die wordt om 12 uur onthuld op het podium op de Grote Markt.
0: Ja, een mascotte, dus een mens in een pak, zal ik maar zeggen, die rondloopt.
1: Ja, dat klopt.
0: Och man, met deze hitte.
1: Ja, voor de persoon is het even afzien. Maar voor de kinderen is het natuurlijk extra leuk, hè?
0: Ja, wat wordt het voor mascotte, mag je dat al zeggen?
1: Ja, dat is al ruim geraden op de socials. Dat wordt een gans. Want ja, Goes is ganzenstad, hè?
0: Ja, en wat voor gans? Of dat, mag je dat ook al zeggen? Of is dat nog even geheim?
1: Nee, dat is geheim. Dat zien we vanmiddag allemaal, hè?
0: Ja, dat is goed. Hoe heet de gans?
1: Daar gaat een naam voor bedacht worden. De wedstrijd voor. Vanaf vanmiddag kunnen alle kinderen daar een naam voor inleveren. En over 2 weken is daar de prijsuitreiking voor. Met de bekendmaking van de naam van de gans.
0: Ja, leuk. Ik heb nu al wel een beetje te doen met degene die in dat pak zit. Maar ja, je moet er ook wel wat voor over hebben om de mascotte van Goes te kunnen zijn, denk ik.
1: Ja, en er wat over voor hebben dat we reuring hebben in Goes zelf.
0: Zeker, want daar gaat het uiteindelijk om. Dat is steeds het woord dat terugkomt, hè, reuring. Dat mis jij echt, hè, Gijs?
1: Ja, tuurlijk. Als we terugkijken naar 15 jaar geleden, wat er in een stad liep. En dat gaat niet alleen over Goes, maar ook over Middelburg en Kneuzen. En als je kijkt wat er nu door de week door een stad loopt, dan hebben we wel echt zorgen.
0: Ja, de reuring moet terug. Op de Goese dag vandaag over bewegen. Er komen er nog 2 aan, maar dat is dan voor volgende keren. Gijs Katsman, dankjewel. Volgens mij ben je nu al heel druk bezig met opbouwen.
1: Ja, klopt. Het podium is gezet. En nou wordt de markt nog even schoon gepoetst. En dan kunnen we het kramen gaan zetten.
0: Succes, man. Om 8 uur begint het met de kleedjesmarkt. En daarna dus al die andere dingen bij de Goese dag. De eerste draait allemaal om beweging. Hey Gijs, leuk dat je belde. Naar Zeeland wordt wakker.

0: The Deep Blue Something and Breakfast at Tiffany's. Krijg gelijk een reactie van Jackie Vinken. Die laat weten, ja, via internet bestellen, dan kun je moeilijk kleding passen. En bovendien moet je altijd wachten, terwijl in de winkel kun je gelijk passen en de kleding mee naar huis nemen. Kijk, dat is het inderdaad. Dat is ook wat Gijs, denk ik, bedoelt. Jackie, dankjewel voor jouw reactie in elk geval. De plaat om 6:55. Een thema uit iets dat vandaag speelt. En jij zoekt er een plaatje bij. Laat me weten via de WhatsApp 0118499999. De zomerschool in Capelle en Rijmerswaal begint vandaag. Dus gaan kinderen in de vakantie toch de schoolbanken in. Het thema waar ik een plaatje bij zoek? School. En je mag associëren. Les, potloden, digibord, fozen in het fietsenhok. Allemaal heeft het met school te maken. School. Nou, denk er even over na. Niet te lang. En app daarna jouw suggestie voor de plaat naar 0118-499-999. Het moet te maken hebben op de een of andere manier met school.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 6:30. Bij een auto-ongeluk bij Leeuwendorp is een 33-jarige man uit Meleskerken omgekomen. Hij reed gisteravond tegen een boom langs de postweg. Waardoor hij van de weg raakte is nog niet bekend. De weg tussen Arnhem-Muiden en Leeuwendorp was een tijdje dicht voor politieonderzoek. Veren wijkt af van het vuurwerkbeleid van de andere Zeeuwse gemeenten. Verenigingen kunnen er toch een ontheffing aanvragen om met de jaarwisseling vuurwerk af te steken, maar er gelden wel strenge voorwaarden. De 12 andere Zeeuwse gemeenten geven geen ontheffingen. Vanaf de komende jaarwisseling is vuurwerk verboden, behalve voor verenigingen met een vergunning. Bij Oud-Vossermeer is een man gisteravond op een van de bogen van de Vossermeerse brug geklommen. Hulpdiensten hebben hem eraf gehaald en naar een zorgverlener gebracht. Het is onduidelijk waarom hij op de brug klom. Scheepvaart mocht tijdelijk niet onder de brug door en ook de weg over de brug was een tijdje dicht. Het Visserijmuseum in Breskens gaat 6 september weer open. De officiële start in het nieuwe gebouw was al 2 keer uitgesteld. De inrichting is in volle gang. Het nieuwe museum is een stuk moderner dan het oude pand. Er is wel minder plek voor spullen, maar meer ruimte voor verhalen over de visserij. En het weer. Opnieuw een zonnige dag met een matige tot vrij krachtige... Opnieuw een zonnige dag met een matige tot aan zee vrij krachtige noordoost tot noordenwind. 25 graden gaat het worden en landinwaarts kan het een graad of 31 gaan worden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Every little thing she does is magic van de Police. Ik krijg al een appje van Wim. Ik moet even de fietsbanden oppompen. Dus ik heb eventjes gemist welke plaat je zoekt vandaag. Voor de plaat om 6:55. Wim, dit is een school. Daar gaat het over. Want ja, verschillende zomerscholen zijn natuurlijk weer begonnen. Of staan op het punt van beginnen bij ons in Zeeland. Vandaag in elk geval gaat de zomerschool in Capelle en Rijmerswaal van start. Voor het eerst hebben ze daar zo'n zomerschool om kinderen in de vakantie nog een beetje bij te spijkeren. Dus school is vandaag het thema waar jij een plaatje bij kunt zoeken. Je mag ook associëren, hè?
1: Dit is Omroep Zeeland.

0: Fix What You Didn't Break. Dat is Nate Smith hier op Omroep Zeeland. Met elke dag natuurlijk
1: de Zeeuw van de dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: En het is heel bijzonder voor Paula de Nooijer. Op haar laatste werkdag voor de stichting Voor. Voorheen was dat de Ponter Scholengroep. Tegenwoordig Voor. En er vallen dan verschillende scholen onder in de Oosterschelde-regio. Paula, goedemorgen. Paula, ben je daar?
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, en werkelijk 1 minuut geleden wist jij pas dat je de Zeeuw van de dag bent vandaag.
2: Ja, inderdaad. Er werd gezegd van je moet op tijd op. Ik ben altijd op tijd op, maar nou, wel verrassing.
0: Wat vind je daar dan van?
2: Nou, een hele eer, zullen we maar zeggen.
0: Dat is het ook, want ja, laatste werkdag, leef je daar dan eigenlijk ook naartoe?
2: Ja, natuurlijk leef je daar wel naartoe. Maar ja, het is ondertussen ook iemand weer inwerken. Mijn fantastische opvolger Melinda Vermeulen. En we gaan tot het laatste door, zeg maar.
0: Ja. Want er is heel veel veranderd natuurlijk in het onderwijs. Ook bij de Ponter Scholengroep, hè, de Stichting Voor is het geworden. Wat was jouw taak dan? Wat heb je de laatste jaren gedaan?
2: Nou, mijn taak is dat ik daar directeur bedrijfsvoering ben. En ik ga over heel veel zaken, behalve het onderwijs, zeg ik altijd, om het makkelijk te maken. Dus ik heb een hele leuke baan met een hele brede portefeuille van ICT, financiën, HRM, kwaliteitszorg, de leerlingen volgsystemen inrichten. Dus we hebben genoeg te doen. En we hebben de afgelopen tijd natuurlijk een fusie gehad met Pontus en Ostrea samenvoegen. En die eer mocht ik ook hebben om dat proces te begeleiden.
0: Ja, dat is een eer, zo noem je dat echt bewust.
2: Ja, dat vind ik wel, want ik vind het echt heel fijn om te bouwen aan een organisatie en om samen met mensen te kijken van hoe kunnen we het nou het beste doen en wat halen we nou het beste eruit voor onze leerlingen. Dus daar gaat het allemaal om.
0: Precies, want uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat die leerlingen zich goed voelen en een diploma krijgen en een mooie start in het leven maken.
2: Ja, en daarvoor moeten alle andere processen zo goed mogelijk verlopen. En moeten we ons personeel zo goed mogelijk bedienen.
0: Paula,
2: dat is onze taak.
0: Ja, jouw familie zegt dat je sportief bent, nooit klaagt. Zit in haar dag misschien meer uren dan bij andere mensen. Kortom, je doet heel veel. En deze vond ik leuk. Mama weet van aanpakken.
2: Oh, kijk eens. Ja, stilzitten zit niet in mijn aard, zou ik dan maar zeggen.
0: Nee?
2: Nee.
0: Ik laat jou aan deze dag beginnen, deze rare dag voor jou, Paula de Nooijer. Dankjewel dat je hier vast in de uitzending kwam. Ik waarschuw je vast, aan het einde van de dag gaan we je nog een keertje bellen.
2: Okay.
0: Rond 7:15 doen we altijd bij de Zeeuw van de dag. Want dat ben jij vandaag. Hey, fijne dag, Paula.
2: Nou, dankjewel.

Save me, Fleetwood Mac in Zeeland wordt wakker. Laat ik even kijken naar een paar berichten die ik zo her en der voor jou bij elkaar gesprokkeld heb. Dan zie ik bijvoorbeeld bij 1 Vandaag dat tienduizenden Nederlanders slachtoffer zijn geworden van een hack bij een grote Franse bookingsite voor campings. Persoonlijke gegevens en de data ook waarop ze op vakantie zijn, die liggen op straat. Dat is niet handig, want dan weten ze wanneer je weg bent en wanneer ze moeten inbreken. Volgens 1 Vandaag is die site Secure Holiday eind februari gehackt. Werden gegevens van 41.000 Nederlanders, althans 41.000 Nederlandse boekingen gestolen. En dat kwam aan het licht nadat kampeerders verdachte mailtjes kregen. 3 hardrijders zijn aan de kant gezet door de politie in de buurt van IJzendijken. 2 van de automobilisten hebben hun rijbewijs ook moeten inleveren. Op de weg mag je 100. 2 van die hardrijders reden 160 km per uur. De derde reed ook veel te hard, maar net onder de grens waarop je je rijbewijs kwijt bent. Maar die kreeg ook wel een standje van de politie. En ik zag het bericht ook bij 2 verschillende dierenorganisaties. Zij doen de oproep om je kater te laten castreren en je poes te steriliseren. Scheldekat en Dierenwelzijn Zeeland posten allebei op Facebook dat er weer volop gedumpte tamme en wilde kittens zijn, waar de maden soms uitkruipen of de diertjes zijn ziek. Een scheldekat heeft ook een foto van een van de kittens geplaatst die zij vonden met dichtgeplakte oogjes midden op de weg. Op de foto zie je trouwens wat er daarna is gebeurd. Dus het diertje is weer een beetje opgelapt en zo. Dus dat dichtgeplakte oogje zie je niet. Maar ook bij Dierenwelzijn Zeeland zeggen ze, nou voorkom nou gewoon dat er allemaal kittens worden geboren die dan helemaal geen leven hebben. Laat je dier steriliseren of castreren. En Scheldekat heeft er ook nog een paar getallen bij. Elk jaar worden er 2 miljoen kittens geboren. En er is, volgens Scheldekat, toch echt maar plek voor 300.000. Want zo veel, zo weinig worden er dan geplaatst. Omroep Zeeland, 11 voor 7. Ik ga een plaatje zoeken.

0: Phil Collins en Can't Stop Loving You. De zomerschool in Remmerswaal en de gemeente Capelle begint vandaag. Dat doen ze allemaal op een school in Capelle. Ga ik het straks nog over hebben in Zeeland wordt wakker. Maar school is daarom het onderwerp waar jij een plaatje bij kon zoeken. Nou, er zijn heel veel. Sommige die komen bekend voor, andere denk ik, hé, die ken ik nog niet, dat plaatje. Dit is de lijst van vandaag. Jackie Vinken en Wim Waleboer die komen allebei met Boomtown Rats. I Don't Like Mondays. Gaat over school. Dat volgens mij een schietpartij op een school, dacht ik. Peter Koeman met Pink Floyd. School's Out for Summer. Arco den Oude die heeft het over Level 42 en Lessons in Love. Maar hij noemt ook het liedje dat Ralf Staap en Rob Bertijn noemen. Alice Cooper, School's Out, dat. Komen Gielsen heeft Crosby, Stills, Nash & Young, Teach Your Children. Dat is ook een mooie. Leni Bogaert zocht kapitein Winocchio. Dank u juf, dank u beesten. Grap op de dag, dankjewel Leni. Magda die heeft het liedje van het apenkot. Vuile Mong en zijn vieze gasten en heeft een stukje bij geschreven. De school, dat is een apenkot, parlez-vous. De apen zitten 2-2, parlez-vous. Was dat dan weer voor liedje, Magda? Wat grappig. Flip Reniersen, die heeft een Belgisch liedje gevonden uit de jaren 70-80. Ja, dat heb ik op school geleerd. Zo heet dat liedje kennelijk. Joke Josiasse komt met Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Marty Pape, die dacht dat ook, Another Brick in the Wall. En dan naar Thomas, ABBA, Gimme, Gimme, Gimme. Goed verzonnen. Evelien Wijnberg, The Beatles, Getting Better. Jaap van Klinken, Barry Badpak met Fietsenhok, waar je kunt fozen. Dan Ans van Dijk, Therese Steinmetz, tussen 8:30 en 8:30. Gaat over het schoolplein. En ja, ik vond het lastig, maar ik moest een keuze maken. José de Smit en Kees Otte. Goedemorgen, Kees.
1: Goedemorgen, Remco. Goedemorgen, Zeeland.
0: Jij kwam al heel snel met welk plaatje?
1: Emma Heesters. Het meisje uit de klas.
0: En ik weet dat dat liedje heel bijzonder voor jou is. Wat is het verhaal daarachter voor jou?
1: Ik vind het ten eerste vind ik al een hartstikke leuke meid om te zien en te horen zingen. Ik vind ze gewoon geweldig.
0: En de inhoud van het liedje? Want het gaat over een meisje uit de klas dat zich een beetje moet doorbuffelen.
1: Ja, dan moet ik toch aan mijn dochters denken. Heb ik ook meegemaakt.
0: Wat heb je meegemaakt?
1: Ja, dat ze wel eens klaar zijn. Dat heb je. Blijf je te lang in bed liggen bijvoorbeeld.
0: Ja. En dan?
1: Ja, en dan ben je te laat.
0: Wat doe jij dan?
1: Nou, kom opschieten. Haasten.
0: Ook wel eens gezegd van, sorry, kom je bed nou eens uit. Of is het altijd met de zwachte dwang van, lieverd, kom je bed eens uit.
1: Ja, inderdaad. Ik ben meer de softe. Voor kinderen dan.
0: Hey, dit is hem voor jou. Dankjewel, Kees.
1: Ja, bedankt hè.

0: uit de klas.
1: Voor de dochters van Kees. Meisje uit de klas, Emma Heesters bij het thema school. Hartelijk dank iedereen voor jullie suggesties. Het waren er zoveel, ik vond het lastig kiezen. Morgen natuurlijk weer een nieuw onderwerp bij de plaat om 6:55. Ik hoop dat je dan weer meedoet.
2: Omroep Zeeland.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
2: Omroep Zeeland.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van rollen in Baantje en Flikker Rotterdam. Hij brak in 2004 door met zijn hoofdrol in de film Simon, waar hij een gouden kalf voor won.
5: Nou, het is dat ik zo keihard ben, anders zou ik zo kunnen huilen.
4: Daarnaast was Kees Geel een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. De opvang komt in een leegstaand kantoorpand vlakbij het aanmeldcentrum. Er is water, stroom en wifi en er kunnen 80 tot 120 mensen terecht. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Ook is de omgeving van het aanmeldcentrum veiligheidsrisicogebied. De politie mag mensen dus preventief fouilleren. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Spanje heeft de finale van het WK voetbal bereikt. De Spanjaarden wonnen gisteren met 2-0 van Frankrijk... door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro.
6: Dit is een kans voor Pedro Porro, is het 2-0? Dit is 2-0! Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje... en viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.
4: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar... in de andere halve finale van dit WK. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dorien, dankjewel. ANWB komt met een melding voor de Omroep Zeeland verkeersinformatie over de N665. Dat is Middelburg richting Nisse. Tussen de aansluiting met de A58 en Leeuwerdorp is een ongeluk gebeurd. De weg is daar op dit moment dicht, meldt de ANWB.
7: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
8: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
9: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
10: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
11: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen... uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers.
0: Dus kom langs.
12: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
15: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
16: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op Veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
17: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Omroep Zeeland.
3: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
1: Goedemorgen, een zonnige dag gaat het worden. Met een matige tot een zeevrij krachtige noordoost tot noordenwind. En het wordt 25 tot landinwaarts 30 of 31 graden. Ja, in de vakantie toch naar school gebeurt bij de verschillende zomerscholen die weer beginnen of op het punt staan van beginnen. Zoals in Capelle en Rijmerswaal. Daar is die voor het eerst. Verder in het nieuws. Een 33-jarige man uit Meleskerken is omgekomen bij een auto-ongeluk bij Leeuwendorp. Hij raakte van de weg en botste tegen een boom. Veren geeft mogelijk toch vergunningen aan verenigingen die vuurwerk willen afsteken en breekt daarmee met het beleid van de andere Zeeuwse gemeenten. En de binnenstad van Goest krijgt een mascotte. Een mens in een ganzenpak. Winkeliers in Goest willen meer klanten. Daar hoor je over hier in Zeeland wordt wakker.

0: Irene Cara en Fame op deze woensdagochtend. Na Vlissingen, Middelburg, Terneuzen heeft nu ook de regio Capelle en Rijmerswaal een zomerschool. Eerste lesdag is vandaag. De leerlingen die nog wat extra steun kunnen gebruiken, kunnen dan na de zomer in elk geval weer goed meekomen met de rest van de leerlingen. Dat is het idee bij de zomerschool. Ja, zo'n eerste dag lijkt mij spannend, Carla Blankenstein. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nog druk met regelen zo op het laatste moment.
1: Het valt mee. Ik had één dingetje vanmorgen, tot nu toe dan. Dus het valt mee. We hebben er zin in.
0: Ja, waar heb je vooral zin in als directeur in dit geval van de zomerschool Capelle Rijmerswaal?
1: Ja, mooie vraag. Waar heb ik geen zin in? Dat is misschien nog een beetje de vraag. Maar er is heel veel. Kijk, je weet welk programma je hebt ontwikkeld. Je staat met een team. Dat is een soort pop-up school maak je. Alles is nieuw. Het was ongekend veel, want je hebt geen idee voor een eerste keer. En dan heb je gewoon zin om ze te ontmoeten. En om datgene te gaan doen waarvan je denkt, dit is het.
0: Want de school is net een tikje anders dan het gewone onderwijs, zal ik maar zeggen. Hoe ziet dat er bij jullie straks uit? Wat gaan de leerlingen straks doen dan?
1: Nou ja, het is sowieso spelenderwijs leren. We hebben natuurlijk ook te maken met veel anderstaligen. Wij steken vooral in op vertrouwen, op een stukje veiligheid. Wij werken niet vanuit methodes. Dus we werken vanuit het thema. En dat is niet voor, dat hebben we op meerdere scholen, dus dat is niet zo heel raar. Maar heel laagdrempelig. Het is gewoon eigenlijk heel leuk. Dus je ontdekt een heleboel en ondertussen leer je.
0: Maar merk je inderdaad, en ja, jullie dan nog niet omdat je nu begint, maar wat zijn de ervaringen, weet je dat, bij de andere zomerscholen? Kunnen leerlingen inderdaad aan het einde van de vakantie weer beter meekomen met de rest?
1: Nou ja, daar zijn gewoon onderzoeken naar gedaan en dat blijkt. Dus ik wil dat ook gewoon geloven. Kunnen ze beter mee? Eigenlijk zeg je van je voorkomt dat ze terugvallen. Omdat bewezen is dat na zoveel weken echt dingen wegzakken. Mm. Dus dat voorkom je. En voor een enkele leerling help je ze een stukje vooruit. En niet vergeten, het is niet alleen voor achterstanden. Maar deze school is ook voor een stukje veiligheid. Dat je hier ook mag zijn, zeg maar. In plaats van dat je op een andere locatie bent waar het misschien minder veilig is. En er zit een zeg maar tweeledig doel aan.
0: Nou, wat bedoel je met dat ze op een andere plek zijn waar het niet veilig is?
1: Ja, je gaat ook altijd kijken van, is het beter om een stuk structuur te bieden, om een plek te hebben waar je oké kan zijn. En helaas, dat geldt ook niet voor elk kind natuurlijk. Dus je mag ervan uitgaan dat als je zo'n school opricht, dat je dan een plek biedt waar je dus veilig bent en waar je oké mag zijn. En je kan je voorstellen als jij 6 weken lang ergens op een plek bent waar het misschien minder veilig is. En dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Hè?
0: En dan bedoel je misschien een thuissituatie waar het niet prettig is thuis. Kinderen anders worden geslagen, ik noem maar wat.
1: Nou, dat is wel een hele heftige, maar dat zal ongetwijfeld ook kunnen. De context, de omgeving voor kinderen is zo bepalend. Of misschien heb jij niet genoeg geld thuis, zit je gewoon 6 weken binnen. Ja, er zijn zoveel aspecten eigenlijk. En wat je nu kan bieden is 3 weken ook een stukje plezier. Ik hoop dat ze dat aan het einde ook kunnen zeggen. Ja. En dat ze niet denken, jammer, het is school. Maar het is gewoon, het was hartstikke leuk. Laten we het nog een keer doen.
0: Nou, mooi dat je dat inderdaad ook toevoegt. Want ik weet inderdaad dat het gaat om de kinderen bij te spijkeren. Maar die veilige plek, dat is ook een hele belangrijke. Dat kwartje, dat valt nu inderdaad ook wel eventjes bij me. Carla Blankenstein, dankjewel. Ik laat jou gaan nu. Want je moet gauw op pad ook om nog kinderen op te halen en zo. Want sommige kinderen, daar moeten jullie ook het vervoer nog voor regelen. Jij gaat nu gauw aan de slag. En straks om 9:00 voor het eerst de zomerschool Rijmerswaal Capelle. En dat gebeurt allemaal bij basisschool Het Saamdeel in Capelle.

0: Bruno Mars en Risk It All. En weer een mooie dag. Die schrijven er gewoon bij, Jules Gernaert.
1: Ja, het is flink doorturven, de Remco, deze
0: zeker.
1: Tijd.
0: 1, 2, 3, 4, 5, hup, ga maar.
1: Ja, inderdaad, nou volgens mij al 10 of 15 deze maand inderdaad. Soms is een keer half bewolkt, maar dat zal het er wel geweest zijn. De laatste 5, 6 dagen is inderdaad constant zonnig met een paar wolkenvelden. Nou, die zijn er ook vandaag helemaal, of bijna helemaal niet zo'n beetje. Met misschien een paar heel, heel kleine stapelwolken. Maar het is bijna wolkenloos, om het zo te zeggen, vandaag. Tot nog steeds het hoge drukgebied bij Schotland en bij IJsland. Met die uitloop, die uitbouwt tot over ons in ieder geval. En ook over België tot in Noord-Frankrijk. En de hitte zit dus in Midden-Frankrijk en verder in het zuiden. Met ook een paar onweersbuien trouwens vandaag in Midden-Frankrijk. Dat komt niet naar ons toe. Wij moeten nog naar het noordoosten kijken. Noordoosten tot noorden met de wind. Er staat windkracht 2 tot 4. Gaat allemaal wel. Vanmiddag komt er windkracht 3 tot 4. En buitengraads af en toe windkracht 5. Dezelfde windrichting en windsterkte dus als gisteren. En de temperatuur is ook vergelijkbaar. Nu is het een graad of 20. De minima kwamen uit op 17 tot 20 graden. En de maximumtemperaturen lopen vanmiddag uiteen van ja, graden 5, 26 aan het water in de wind uiteraard. En zo van 29 tot 31 graden elders.
0: En daarna?
1: Ja, morgen is een dag met een beetje een overgangsweerbeeld. Is niet al te negatief trouwens. De wind draait wel naar het noorden echt. Dus echt een pal noordenwind morgenmiddag. Windkracht 3 tot 5. Dat is ook het begin van een soort van afkoeling die dan vrijdag echt gaat beginnen. Maar het is morgen nog overwegend zonnig met een paar wolkenvelden. 24 tot 30 graden. Dat is een prima zomerdag nog. Goed ook voor de zeilers uiteraard. En vrijdag gaan we dan een matige noordenwind met meer bewolking ook. Af en toe nog wat zon. Wel overwegend droog. Misschien een enkele bui. Maar dan is het maar tussen aanhalingstekens 22 tot 26 graden. En in het weekend zakken we terug naar 20 tot 24 graden. Met iets meer kans op een paar kleine regenbuien.
0: Ja, want je zegt ook een soort van afkoeling. Dan denk ik, het voelt nog niet heel erg af.
1: Nee, dat is vanmorgen inderdaad 24 tot 30 graden. Een paar jaar geleden zouden we zeggen, prima, steek de vlag uit. We gaan naar het strand, maar dat gaat dus in stappen, die afkoeling tot aan het weekend.
0: Jules Helder, dankjewel. Afgaantij is het met laagwater in Vlissingen om 6 over. Over 9:30, hoogwater vanmiddag om 4:06. En de watertemperatuur 22 tot 25 graden. En je hoort de verkeerspingel al. Want de ANWB meldt dat de N665 tussen Arnhem-Muiden en Leeuwendorp nog steeds dicht is. Dat is de postweg. Ter hoogte van Leeuwendorp is daar gisteravond een dodelijk ongeluk gebeurd. En kennelijk zijn de politieagenten dan nog steeds bezig met sporenonderzoek. Dan naar de A16. Breda richting Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Klaverpolder. 10 minuten. En dat is het. Dat is de informatie die ik voor jou heb op dit moment.

0: Ilse de Lange en Something Good. 7 minuten voor 7:30 is het. Goedemorgen. De douane neemt extra maatregelen tegen de sigarettensmokkel. Dit jaar zijn er al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in ons land is de smokkel van tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen. En de overheid loopt dan ook veel belastinggeld mis.
1: Nou, het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
0: De meeste sigaretten komen uit het Midden-Oosten en Oost-Europa en komen via de Rotterdamse haven en Schiphol ons land in. Een proef in Arnhem om mensen met probleemschulden te helpen is een succes. Gemeente loste in de wijk Immerlo de schuld af van 40 gezinnen, althans grotendeels toch in elk geval. Daarna kregen ze intensieve begeleiding. En ook deze vrouw en haar moeder deden mee met die proef.
2: Er was gewoon heel veel gebeurd, ook met gezondheid en geen inkomen hebben. Toeslagen die werden stopgezet.
3: Nou, ik weet wel dat toen wij de eerste keer echt binnenkwamen, dat je moeder echt zei van ja, ik heb inderdaad al een hele stapel post liggen, maar die heb ik niet geopend.
2: Toen dacht ik wel bij mezelf zo, ik ben blij dat ik haar wel echt heb gezegd dat ze het moet gaan doen.
3: Je ziet gewoon mensen echt letterlijk gewoon lichter worden.
0: En het project wordt nu uitgebreid naar nog meer huishoudens in Arnhem. Acteur Kees Geel is plotseling overleden aan een hartstilstand. Hij brak door in 2004 met de film Simon, waarin hij een stoere drugsdealer speelde. Hij werd ervoor beloond met een gouden kalf voor beste acteur.
4: Nou, het is dat ik zo keihard ben, anders zou ik zo kunnen huilen. Ik wil Ron Schuitema bedanken, mijn gabbertje, zonder wie ik het heel moeilijk vind voor te stellen hoe ik deze rol ooit had moeten spelen. En mijn vriend Marcel. Ik had graag gezien dat Marcel ook genomineerd was, want dan had ik van hem kunnen winnen.
0: Ja. Kees Geel is 61 jaar geworden. En Frankrijk was dit WK misschien wel dé favoriet voor de titel, maar verloor gisteren in de halve finales voor de derde keer op rij belangrijke wedstrijd tegen Spanje. Het werd 2-0.
5: Frankrijk komt er niet vanaf. Fabian Ruiz en Rodri zorgen dat Spanje het balbezit heeft. Pedro Porro steekt dan naar binnen door de as. Dani Olmo, dit is een kans voor Pedro Porro. Is het 2-0? Dit is 2-0. Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje en viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.
0: Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale en neemt het op tegen Engeland of Argentinië. Dat weten we vanavond. En in het verlengde van dat WK-voetbal, de finale zondag, gaat niet alleen om de voetballers, maar ook om de show, met in de rust onder meer optredens van Madonna en Justin Bieber. En er zijn nieuwe namen bijgekomen voor de wedstrijd. Zie je Robbie Williams, Nicole Scherzinger en Laura Pausini. Tot aan het nieuws. Trani Amore.

0: Het Zeeuwse nieuws op je telefoon? Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland komt dichtbij.
1: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: 22 juli, demodag, scootmobielen.
1: Comfort en More, Pagotweg 2F, Middelburg.
5: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
6: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
8: Goedemorgen, de binnenstad van Goes heeft vanaf vandaag een eigen mascotte. Een man in een pak in elk geval, ga ik straks over praten. Nu eerst een overzicht van het nieuws. Een 33-jarige man uit Meliskerke is omgekomen bij een auto-ongeluk bij Leeuwendorp. Hij raakte gisteravond van de weg, botste tegen een boom. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. De postweg tussen Arnemuiden en Leeuwendorp is nog steeds dicht. Vieren wijkt af van het vuurwerkbeleid van de andere Zeeuwse gemeenten. Verenigingen kunnen daar toch een ontheffing aanvragen om met de jaarwisseling vuurwerk af te steken. Er gelden wel strenge voorwaarden. De 12 andere Zeeuwse gemeenten geven geen ontheffingen. Vanaf de komende jaarwisseling is vuurwerk verboden, behalve voor verenigingen met een vergunning. Bij Oud-Vossenmeer is een man gisteravond op een van de bogen van de Vossenmeerse brug geklommen. Hulpdiensten hebben hem eraf gehaald en naar een zorgverlener gebracht. Het is onduidelijk waarom hij op de brug klom. Scheepvaart mocht tijdelijk niet onder de brug door en ook de weg over de brug was een tijdje dicht. Het Visserijmuseum in Breskens gaat half september open. De officiële start in het nieuwe gebouw was al een paar keer uitgesteld. De inrichting is in volle gang en het nieuwe museum is een stuk moderner dan het oude pand. Er is minder plek voor spullen, maar meer ruimte voor verhalen over visserij. En dan het weer, zonnige dag met een matige tot een zee vrij krachtige noordoost tot noordenwind. En het wordt 25 tot 31 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
7: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: John Mayer en de Heartbreak Warfare. 7 minuten over 7:30. Nog een klein half uurtje, 8 uur. Dan begint in Goes de eerste van maar liefst 3 Goese dagen. Vandaag, volgende week en de week daarna. In het centrum van Goes is dan van alles te doen. Daar wordt straks ook de nieuwe mascotte van de binnenstad van Goes onthuld. Nou, voldoende om over te praten met Marco van der Weijden. Hij is betrokken bij dit hele project. Goedemorgen, Marco.
1: Goedemorgen.
0: En de eerste kinderen zitten al klaar met hun kleedjes?
1: Ja, onvoorstelbaar. 8 uur mocht je beginnen, maar je zit er al 10.
0: Dus, doen ze ook al zaken op dit moment?
1: Nou, er lopen nog niet heel veel mensen in de stad. Maar ik denk dat er af en toe nog wel wat verkocht wordt, ja.
0: Ja, 3 Goese dagen vandaag, dus de eerste. Wat is de aanleiding?
1: De aanleiding is eigenlijk gewoon weer wat vertier in Goes te krijgen in de zomer. Want het was een beetje stilletjes. En met dit hopen wij een begin te maken met een feest wat heel lang bestaat.
0: En waardoor is het dan stilletjes?
1: Ja, waardoor. Kijk, we hebben heel veel organisatoren, heel veel verschillende mensen die dat willen in Goes. Maar er moet iets bekend zijn waardoor mensen weer naar Goes komen. We willen Goes op de kaart zetten en we hopen met dit evenement, weer de Goese dagen, dat mensen die van her en ver hier weer komen een leuke dag daar hebben.
0: Ja, het draait vandaag om beweging, geloof ik. Of bewegen en sport en dat soort dingen?
1: Ja, vandaag gaat het elke dag even thema. Vandaag is Goes Moves. Dus alles wat beweegt, en hebben wij wat voor. Er komen een paar sportverenigingen. De reddingsbrigade is er om een demo te geven. Dus er is genoeg vertier voor jong en oud. En straks de onthulling.
0: Ja, precies. Want daar moeten we het ook eens even over hebben. Een van de ideeën is een mascotte voor de binnenstad van Goes. Ja. Zeg maar, hoe ziet die eruit?
1: Ja, dat is een kleine verrassing hoe die eruit ziet natuurlijk. Maar op internet, op social media, van Hart van Goes. Ja, de gunst wel van wat zal het zijn? 90% heeft al geraden wat het is. Maar we proberen het nog een beetje geheim te houden natuurlijk. Maar om 12 uur wordt hij onthuld. En dan mag iedereen langs komen. En wie langs komt op de markt, op het podium, die krijgt een gratis ijsje van ons.
0: Ja, we kunnen al wel zeggen, het is een gans. Hè? Want dat is al geraden. Ja, is hier in de uitzending ook al verteld. Het is in elk geval een gans. Maar wat voor gans, dat weten we dan straks pas. Waarom vond jij het nodig om een mascotte te hebben die echt een manshoge mascotte, dus een grote gans, mens in een pak, maar een grote gans die rondloopt in de stad?
1: Ja, je miste in Goes mist je gewoon iets herkenbaars. En Goes loopt vol met ganzen. Ja, en dan is een ganzenpak, een gans, ja, dat is de voorhand liggend. En we dachten van, dat moet het zijn. En die moet nog een naam krijgen natuurlijk straks. Maar dat is wel een dingetje voor een herkenbaar punt.
0: Ja, de echte ganzen poepen en daar hebben mensen last van, dat weet je.
1: Ja, maar hier loopt iemand achteraan met een emmertje, dus dat moet goed komen.
0: Oh, goed. Een grote gans dus in elk geval. En je zoekt ook nog een naam, dat zei je. Mensen kunnen zelf een naam verzinnen.
1: En, de mensen mogen een naam verzinnen en dat zit een prijsje aan. Welke naam het meest genoemd wordt, die zullen, zo zal die gaan heten in de toekomst. En het is nu nog een GZN, een gans zonder naam.
0: Een gans zonder naam, maar niet lang meer, denk ik. Straks om 12 uur is de onthulling, daar kun je bij zijn. Ga vooral even naar de Goese dag, de eerste van 3. Goes Moves, ga dit keer allemaal overbewegen. Marco van der Weijden, dankjewel. Jij gauw weer aan de slag. Om 8 uur dan begint die Goese dag.

Bob Marley en de Wailers en Iron Lion Zion. Het is woensdag, dat betekent Radiotuindag. Misschien heb je wel weer een van de bruidsvluchten gezien. Van die vliegende mieren die dan heel hoog de lucht in gaan, waar de vogels altijd een beetje dol van worden. Wat is het ook alweer? Nou, daar ga ik het straks over hebben in de Radiotuin. Op Omroep Zeeland, in Zeeland wordt wakker.

0: Later ben ik even bij mijn vaste natuurmaatje Erik langs geweest. En ik nam hem mee naar een mierennest bij mij in mijn eigen tuin.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Gaan we even kijken of we hier een mierenkoningin kunnen vinden? Of is dat een hele rare vraag van mij?
1: Nee, ja, mieren zullen we heel veel tegenkomen. Mierenkoninginnen die zie je niet zomaar, hoor. Wat er natuurlijk gebeurd is. Mierenkoninginnen moeten eigenlijk een beetje in sync zijn met andere koninginnen. Oftewel tegelijkertijd uitvliegen. En dan komen ze uit het nest en het eerste wat ze doen is wegwezen. Dus de kans dat je er eentje tegenkomt hier zo bij het nest, minimaal.
0: Wat gebeurt er eigenlijk tijdens die bruidsvlucht? Want dat gebeurt er dan, hè? Vliegende mieren, hebben die vleugels dan?
1: Ja. Nou ja, mieren dus normaal niet. Alleen koninginnen dus heel even wel. En eigenlijk komen er, zeg maar, jonge prinsessen uit het nest. Die vliegen de lucht in. Die hopen daar mannetjes tegen te komen. Die zijn ook gewoon grotere mieren. Dan worden ze bevrucht. En dan krijgen ze sperma in hun bank. En dan gaat dat mee naar beneden. En dan komen die koninginnen dus op de grond met die vleugels. Nou, die hebben ze niet nodig. Dus die knagen ze meteen af. En dan gaan ze eigenlijk zoeken naar een plekje waar ze een holletje kunnen maken, graven. En kunnen beginnen met de eitjes leggen, zodat er een volk gestart wordt.
0: Dus vanuit één nest heb je meerdere prinsessen. Die worden bevrucht in de lucht. En die gaan dan ergens anders een nestje beginnen.
1: In hun eentje, exact. En dan heb je dus één koningin die een nieuw nest start. Mits ze natuurlijk niet in de tussentijd opgegeten wordt door een meeuw of een zwaluw, of plat getrapt wordt op straat, of de stadsbus tegenkomt. Dan heb je geluk dat je een nieuw volk kunt starten.
0: Ja, want ik zag vorige week, toen hoorde ik opeens een heleboel meeuwen schreeuwen. En ik zag koutjes op het veld vlakbij de radiotuin die druk zaten te eten. Ik dacht, wat is er aan de hand? En dacht ik, oh, het is natuurlijk weer de tijd van de vliegende mieren.
1: Juist. Nou, en vorige week hebben we het inderdaad meegemaakt. En ik keek naar boven, ik denk ineens, wat vliegen al die meeuwen rond? En ik zat ook te kijken naar die koninginnen die ik gewoon zomaar daar links en rechts op straat tegenkom. Dat kunnen er tientallen, honderden zijn. En dat was de vlucht van de wegmierkoninginnen. En dat is super knap natuurlijk, want die doen dat allemaal tegelijkertijd. Dus dit nest is vorige week uitgevlogen. Daar 50 meter verderop ligt waarschijnlijk nog een nest. En die ook, zodat ze elkaar ergens een keer in het midden ontmoeten.
0: En die mannetjes die vliegen ook de lucht in?
1: Ja hoor, die gaan ook naar boven, die gaan op pad. Die gaan hopen dat ze van alles tegenkomen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, het zijn mannetjes, hè. Dus pakken wat je pakken kan. En hopen dat je zoveel mogelijk je genen kunt verspreiden. Want daar gaat het om.
0: Betekent dat dan nu ook dat we nu minder mieren gaan zien? Nu de daad gedaan is?
1: Nou, ja, het zou zomaar kunnen dat het wat rustiger wordt. Die nesten zie je sowieso minder activiteit mee. Het moest groeien tot dat toppunt. Nou, dat is nu geweest. Dus eigenlijk is het nu een beetje voorbereiden om die winter rustig in te gaan. Ja, dan is dat lang zo druk niet meer nodig als dat was.
0: Wat een verhaal eigenlijk met de vliegende mieren.
1: Mooi toch? Ja. En het zijn dus gewone mieren. En ja, het leukste om nog aan te vullen, we hebben de wegmier. Dat is één van die soorten, maar er zijn ook veel meer soorten. Ja, rode mieren, bosmieren, nou, noem maar op. En die hebben ook allemaal hun eigen moment. Dus de komende weken worden er nog een paar keer getrakteerd met andere soorten.
0: Dat is leuk voor de meeuwen, dan hebben ze weer hapjes.
1: Juist, lekker smikkelen en spelen toch.
0: Erik, tot volgende week.
1: Leuk, Remco, tot volgende week.
2: Goedemorgen. Omroep Zeeland.

Like a Virgin van Madonna. Appje van Claude, Remco, vergeet niet dat vandaag, 30 jaar geleden, bij Eindhoven de Hercules neerstortte, dat grote vliegtuig. 34 mensen omgekomen. Veel muzikanten van het fanfarekorps van de luchtmacht die waren daar ook bij. Dat mogen wij niet vergeten, Remco, laat die weten. Bij deze genoemd, Claude, dankjewel voor jouw appje. En wat zie ik dan verder nog in het nieuws? Bijvoorbeeld dat tienduizenden Nederlanders slachtoffer zijn van een hack bij een grote Franse boekingsite voor campings. Persoonlijke gegevens en de data waarop zij op vakantie zijn liggen nu op straat. Eén Vandaag heeft dat uitgezocht en zij melden dat het gaat om de website Secure Holiday. Eind februari gehackt, gegevens van 41.000 Nederlandse boekingen gestolen en dat kwam eigenlijk de afgelopen maanden pas aan het licht nadat kampeerders verdachte mailtjes kregen. En dan nog, de bouw van de nieuwe brandweerkazerne aan de rand van Kampeland is begonnen. Gemeente Noord-Beveland deelt een filmpje waarop je een kraan ziet die zand neerlegt en de grond gelijk maakt. Verkeersregelaars zorgen er tijdens de werkzaamheden voor dat auto's en fietsers daar veilig kunnen passeren. Straks de Baloise Tour. Start vandaag in Zeeland. Ga ik het over hebben na 8.

0: Zeeland.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel

0: dieren.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks Bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie Olifant.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
5: Oh, weer een muis.
4: En samen spelen.
5: Kom maar. Ja. Au.
4: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML doet het beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel met 9,3 miljard euro een stuk hoger uit. Vooral vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachting voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet niet tot 40, maar tot 45 miljard kan oplopen. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak aantrekkelijk voor criminelen. Dat leidt tot allerlei problemen, zegt de douane.
9: Nou, het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
8: Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Mensen schatten de inflatie hoger in dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Dat verschil tussen de gevoelsinflatie en de werkelijke inflatie is gegroeid, onder meer door de spanningen in het Midden-Oosten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor bijna 44 miljoen euro. Daarmee is het de duurste dino ooit. De T-Rex, genaamd Gus, is volgens het veilinghuis de grootste en meest complexe T-Rex ooit gevonden.
10: Gus is one of the biggest and most complete T-Rex ever found. It was first discovered about 5 years ago on a privately owned parcel of ranch land.
8: Het dinoskelet is 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Het weer, vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten is later kans op een enkele onweersbui. Morgen iets minder warm en vanaf vrijdag stijgt overal de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
11: Dorien, dankjewel. Omroep Zeeland om 8:02. Met de ANWB-meldingen A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 8 minuten vertraging. A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen knooppunt De Stok en Roosendaal Borgwerf. 2 kilometer, 20 minuten. En dat komt door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is daar dicht.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: 22 juli. Demodag Scootmobielen.
14: Comfort en more. Fagotweg 2F, Middelburg.
15: Dag Jaap.
16: Hi.
15: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
16: Ja, we hebben echt veel nodig.
15: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
16: Klopt.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
16: Hoppa.
17: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: Drie sterren slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
20: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
21: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
20: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
22: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
23: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
24: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
25: Omroep Zeeland.
7: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
11: Goedemorgen, het is zonnig en warm vandaag. Met een matige tot aan zee vrij krachtige noordoost tot noordenwind. 25 tot 31 graden zijn de maximumtemperaturen. Ja, dat zal dus betekenen extra water drinken voor de vrouwen bij de Baloise Ladies Wielentour. Proloog vanavond in IJsendijk, daar ga ik het zo over hebben. Verder in het nieuws is dat een 33-jarige man uit Melerskerk is omgekomen bij een auto-ongeluk bij Leeuwendorp. Hij raakte van de weg en botste tegen een boom. En Veren geeft mogelijk toch vergunningen aan verenigingen die vuurwerk willen afsteken en breekt daarmee dus met het beleid van de andere Zeeuwse gemeenten. Nou, dat mag de burgemeester van Veren over een half uur even uitleggen. Hier op Omroep Zeeland.

0: Robin and the Promise You Made. Goedemorgen op woensdagochtend. Wielerliefhebbers die moeten vanavond vooral naar IJsendijken om bij de start te zijn van de Baloise Ladies Tour. Dat is een etappewedstrijd voor vrouwen door Nederland en België. Met om 6:00 vanavond in IJsendijken een korte tijdrit van 3,8 kilometer. En er staan grote namen aan de start van die wedstrijd, die ondertussen al 12 jaar Zeeland aandoet. Organisator Geert Stevens, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat maakt Zeeland zo mooi voor jullie om toch elke keer weer terug te keren?
1: Ja, in deze periode van het jaar, het hoogseizoen in België, is eigenlijk de link met Zeeland voor het toerisme ook heel interessant. En dat matcht al een hele tijd, al die jaren zoals ik er net aangeef, 12 jaar. En wat goed is, moet je behouden. En we waren in het verleden al te gast in, Vlissingen, Hulst, Katzand, Breskens, Sluis, ook het centrum van Sluis. En nu is IJsendijk aan de beurt.
0: Ja, want het is een Belgische wielerrit, maar toch inderdaad steeds dat uitstapje naar Zeeland. Waarom eigenlijk maar 1 of soms 2 dagen en niet gelijk de hele koers, zou ik maar zeggen?
1: Ja, dat is een goede vraag. En wij hebben eigenlijk ook wel wat interesse uit Nederland van andere steden en gemeenten. Maar het is zo, als je in Nederland een wielerwedstrijd in lijn organiseert, bijvoorbeeld van stad naar stad, ja, dan heb je daar politiebegeleiding voor nodig. En die begeleiding in Nederland, dat draait op een laag pitje, als ik het zo mag zeggen.
0: Dat is een lastig onderwerp altijd, hè?
1: Ja, inderdaad. En dat genoodzaakt ons om de ritten in lijn eigenlijk enkel in België te organiseren, waar die begeleiding van politie er wel is.
0: Ja, maar blijf in elk geval maar wel gewoon naar Zeeland komen. Daar zijn we blij bij.
1: Doen we.
0: Heel graag. Kijken we even naar de proloog vanavond in IJsendijken. 3,8 kilometer. Hoe ziet die tijdrit eruit?
1: Ja, dat is zoals je zegt een proloog. Hè. Een proloog mag niet de 4 kilometer niet overschrijden, anders spreekt men van een tijdrit. Een proloog is eigenlijk een korte, krachtige krachtmeeting, als ik het zo moet zeggen, voor de rensters, waarbij ieder renster dus om beurten het parcours aflegt van die 3,8 kilometer. En ja, het is natuurlijk ook heel belangrijk wie dan als eerste in de paarse Baloise leiderstrui mag aantrekken.
0: Ja, en we kunnen ook wel even kijken naar de mooie namen, want er zijn echt wel toppers, hè, ook straks weer in IJsendijken.
1: Klopt. We hebben het grote voordeel dat wij goed gepositioneerd zitten op de kalender. Hè, een tiental dagen voor de Tour de France. En dat betekent dat nogal wat rensters zich een laatste keer willen meten, voorbereiden. Lotte Kopecky is natuurlijk wel de naam.
0: Ja.
1: Die aan de start komt, maar ook Zoë Bekstedt, Nienke Veenhoven, Linda Zanetti, Charlotte Kool ook, die er in de Tour ook zal bij zijn in de sprints. Dus ja, ik denk eigenlijk ook wel dat wij het mooiste deelnemersveld ooit hebben.
0: Echt waar? Ja. Dat bedoel ik dus. Wielerliefhebbers die moeten vanavond naar IJsendijken. Trouwens, de Baloise Ladies Tour, jullie blijven ook zo nog even heten, want nu net is bekendgemaakt, door jullie zelf trouwens, dat de sponsor, verzekeraar is dat, geloof ik, Baloise, voorlopig nog eventjes de naam blijft geven aan jullie tour. Dus de komende jaren is het nog steeds de Baloise Ladies Tour, met vanavond dus de proloog in IJsendijken. Zeg, hartelijk dank voor de uitleg, Geert Stevens.

0: Cloud en app en vloed. Tijd voor het weer met Jules Gernaert. En het lijstje met warme dagen groeit flink.
1: Ja, het is flink doorturven, de Remco. De
0: zeker, 1, 2, 3, 4, 5, hup, ga maar.
1: Ja, inderdaad, nou volgens mij al 10 of 15 deze maand inderdaad. Zon is een keer half bewolkt, maar dat zal het er wel geweest zijn. De laatste 5, 6 dagen is inderdaad constant zonnig met een paar wolkenvelden. Nou, die zitten ook vandaag helemaal, of bijna helemaal niet zo'n beetje. Met misschien een paar heel, heel kleine stapelwolken, maar het is bijna wolkenloos, om het zo te zeggen, vandaag. Tot nog steeds het hoge drukgebied bij Schotland en bij IJsland, met die uitloop, die uitbouw tot over ons in ieder geval, en ook over België tot in Noord-Frankrijk. En de hitte zit dus in Midden-Frankrijk en verder in het zuiden. Met ook een paar onweersbuien trouwens vandaag in Midden-Frankrijk. Dat komt niet naar ons toe. Wij moeten nog naar het noordoosten kijken. Noordoosten tot noorden met de wind. Er staat windkracht 2 tot 4. Gaat allemaal wel. Vanmiddag komt er windkracht 3 tot 4. En buitengaats af en toe windkracht 5. Dezelfde windrichting en windsterkte dus als gisteren. En de temperatuur is ook vergelijkbaar. Nu is het een graad of 20. De minima kwamen uit op 17 tot 20 graden. En de maximumtemperaturen lopen vanmiddag uiteen van ja, graad of 5, 26 aan het water in de wind uiteraard. En zo van 29 tot 31 graden elders.
0: Dankjewel, Jules Gernaert met Afrantij op dit moment. Laagwater in Vlissingen om 6 minuten over 9:30. Hoogwater vanmiddag om 6 over 4:30. En de watertemperatuur 22 tot 25 graden. Op de weg dan, de ANWB meldt Breda richting Rotterdam tussen Zonzeel en Dordrecht kwartiervertraging. En dat is het op dit moment. De verkeersinformatie op Omroep Zeeland.

0: Skyward, dat is Davina Michel. Goedemorgen, 8:08. De douane neemt extra maatregelen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn er al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in ons land is die smokkel van tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen. De overheid loopt daardoor ondertussen wel veel belastinggeld mis.
1: Nou, het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
0: De meeste sigaretten komen uit het Midden-Oosten en Oost-Europa en komen binnen via de Rotterdamse haven en Schiphol. Acteur Kees Geel is plotseling overleden aan een hartstilstand. Hij brak in 2004 door met de film Simon. Daarin speelde hij een stoere drugsdealer en werd ervoor beloond met een gouden kalf voor beste acteur. Verder speelde hij bijvoorbeeld in de scheepsjongens van Bontekoe, Baantjer, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Kees Geel is 61 jaar oud geworden. Vandaag, 30 jaar geleden, stortte op de vliegbasis Eindhoven het Hercules-vliegtuig neer. Aan boord 4 bemanningsleden, 37 leden van het fanfarekorps van de Koninklijke Luchtmacht. 34 inzittenden stierven bij die vliegtuigcrash. Deze fotograaf was vlak na de crash ter plekke. Hij herinnert zich nog een heleboel.
2: Ja, ik zie eigenlijk het hele plaatje weer op mijn netvlies. Het was wel heel bijzonder dat ik vorige week voor de eerste keer naar de herdenkingsplek zijn geweest. Dat is vlakbij de plek waar die lag. En dan moet ik zeggen, ik werd op enig moment wel door wat emoties overmand. Ook al was het 30 jaar geleden.
0: Vandaag dus 30 jaar na de Hercules-ramp. En je zou het niet denken misschien in de tijd dat we steeds naar het mobieltje kijken met de navigatie erop. Maar heel veel mensen gaan ook nog steeds met een papieren wegenkaart op vakantie. Deze mevrouw bijvoorbeeld in Den Haag.
3: Italië, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland Alpen.
0: Okay.
3: En ik vind het altijd heerlijke kaarten om mee voor te bereiden.
4: Kies toch echt wel voor een kaart die je in je hand kan houden, waar je aantekeningen op kan maken.
0: Okay.
4: En waar je alternatieve routes makkelijk kunt plannen.
0: Alsjeblieft, een kaart.
5: Hartstikke mooi.
0: Volgens je vader is dit heel handig.
5: Ja, zou ik hem openmaken? Het is wel een groot ding. Een hoop wegen.
0: Aha.
5: Plekjes. Veel namen. Ik zou niet weten waar ik moet beginnen.
0: De papieren wegenkaart, yes, ze bestaan nog. Yeah.

0: Shania Twain en You're Still the One op Omroep Zeeland. Met straks natuurlijk even bellen met de burgemeester van Veren. Waarom staat de gemeente Veren waarschijnlijk toch aan sommige verenigingen toe dat er vuurwerk wordt afgestoken? Terwijl de andere gemeenten in Zeeland gezamenlijk zeggen van wij gaan geen ontheffingen geven. Straks even uitleg van de burgemeester van Veren. En je krijgt het spelletje nog van mij. Goedemorgen Zeeland on tour. Straks vanaf 9 tot 12. Elke dag zijn Elsa en Veerle in een andere plek om elkaar uit te dagen. Maar aan welke plek zijn ze vandaag? Nou, ik heb een cryptogrammetje voor je gemaakt dit keer. En de vraag is, weet jij dan de plaatsnaam? Dan is de eeuwige roem op de woensdag voor jou. Het antwoord hoor je vlak voor 9 uur. Stuur je WhatsAppje naar 0118-499-999. En het gaat dan om deze. Gelovige dieren. Gelovige dieren. Nou, weggevertje toch? Niet heel moeilijk, denk ik. Misschien wel, mag jij bepalen. Gelovige dieren. Welke plaatsnaam hoort daarbij? Laat het me weten via de WhatsApp 0118-499-999. Gelovige dieren.
1: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
5: Is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 8:30. Veren wijkt af van het vuurwerkbeleid van de andere Zeeuwse gemeenten. Verenigingen kunnen er toch een ontheffing aanvragen om met de jaarwisseling vuurwerk af te steken. Gelden wel strenge voorwaarden. De 12 andere Zeeuwse gemeenten geven geen ontheffingen. Vanaf de komende jaarwisseling is vuurwerk verboden, behalve voor verenigingen met een vergunning. Er is grote hinder in de haven van Antwerpen door een lek aan boord van een schip gisteravond. Uit een container kwam fluorwaterstof. Meerdere mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Scheepvaart werd gelijk stilgelegd en nog steeds zijn meerdere kades in en om het deurgangdok dicht. Op de website van de haven van Antwerpen staat wat mensen die in de buurt waren kunnen doen als ze ergens last van hebben. Een 33-jarige man uit Meleskerken is omgekomen bij een auto-ongeluk bij Leeuwendorp. Hij raakte gisteravond van de weg en botste tegen een boom, waardoor is nog onbekend. Het Visserijmuseum in Breskens gaat half september open. De officiële start in het nieuwe gebouw was al 2 keer uitgesteld. De inrichting is nu in volle gang. Dat nieuwe museum in Breskens is een stuk moderner dan het oude pand. Er is minder plek voor spullen, maar meer ruimte voor de verhalen over de visserij klinkt het. En dan het weer. Zonnige dag met een matige tot aan zee vrij krachtige noordoost tot noordenwind. En het wordt 25 tot 31 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
5: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland.

Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. Waar is Goedemorgen Zeeland on tour zo dadelijk? Nou, je kunt nog appen als je het antwoord weet op dit cryptogrammetje. Is niet moeilijk, denk ik. Maar ja, dat moet je zelf maar bepalen. Gelovige dieren. Over welke plaatsnaam heb ik het bij gelovige dieren? Laat het weten via de WhatsApp 018-499-999.

0: Ja, het is toch wel opvallend, hè? De Zeeuwse gemeenten lieten weten dat alle Zeeuwse burgemeesters hebben besloten om geen ontheffing te verlenen voor het afsteken van vuurwerk bij de komende jaarwisseling. Voor het eerst geldt dan het vuurwerkverbod. Verenigingen mogen toch afsteken als ze daar ontheffing voor krijgen, maar in Zeeland komen er dus geen ontheffingen. En daarna vernamen we bij de gemeente Veren dat zij misschien toch ontheffingen geven, maar wel onder strikte voorwaarden. Burgemeester Frederik Schouwenaar, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Veren kiest voor een uitzonderingspositie.
1: Ja, nee, dat is dus niet zo. hoe ik dat ga vertellen. Veren loopt in die zin niet uit de pas, want we steunen de gezamenlijke Zeeuwse lijn. En in die Zeeuwse lijn hebben wij afgesproken met elkaar dat we allemaal geen voorstander zijn van het verlenen van ontheffingen. Want u zegt het recht, verenigingen met lokale binding, en dat kan zijn wijken, buurten, sportverenigingen, die hebben daar in de wet een ruimte voor om ontheffing aan te vragen. In Zeeland zeggen we nee. Wij hebben de bestuurlijke lijn om dat niet toe te staan, en dat uitgangspunt, dat delen wij. Veiligheid staat voorop en we gaan met name voor geen wildgroei van ontheffingen.
0: Ja.
1: En nu komt de maar.
0: Ja, precies. Wat is de maar?
1: De maar is dat het verschil is dat wij niet zeggen we kunnen hem niet gebruiken. Wij zeggen wel, wij hebben uitzonderingspraktijk willen we niet. Maar de hoofdregel is geen ontheffingen. We hebben tegelijkertijd wel sprake, ook in Veren, van het toepassen van de wet, waarbij een evenement met, laten we zeggen, een hele langdurige staat van dienst, aantoonbaar zorgvuldige organisatie en een hele bewezen veiligheidsaanpak, willen we onder zeer strenge voorwaarden wel bekijken.
0: Waarmee dus je toch een uitzondering maakt.
1: Waarmee ik toch een uitzondering maak, maar er is nu nog geen aanvraag binnen. Maar de wetgever heeft natuurlijk niet voor niks de burgemeesters de bevoegdheid gegeven om daar onder hele strikte voorwaarden naar te kijken.
0: Ja, maar toch snap ik het niet. Want ik citeer nu even de gemeente Goes, het bericht dat wij gisteren binnenkregen. De Zeeuwse burgemeesters hebben besloten om voor de komende jaarwisseling geen ontheffingen te verlenen voor het afsteken van vuurwerk. Met dit besluit kiezen zij voor een duidelijke aanpak die in heel Zeeland hetzelfde is. En Veren kiest nu voor iets anders, waarmee dus onduidelijk is.
1: Ja, ik vind de aanpak heel duidelijk. Dus er kan, als er nu een aanvraag komt van een vereniging die zich nu opricht, en die zegt wij willen graag een ontheffing vragen voor het vuurwerk. Ja, dat zijn nieuwe initiatieven. Daar kunnen wij als alle Zeeuwse gemeenten natuurlijk niet in meegaan. Daar gaat Veren ook absoluut niet in mee.
0: Dus de oude die al hele lange staat van dienst hebben, die kunnen dan misschien wel blijven. Dat is dan eigenlijk wat ik hoor.
1: Exact. En overigens is dat ook een bespreekpunt geweest tussen alle burgemeesters zelf. Dus daar hebben we het uitvoerig ook over gehad. En dat wordt ook gesteund. Dus andere burgemeesters hebben gezegd, nou, dat snappen we van Veren. En er waren ook wel andere gemeenten zeiden, nou, het kan zo zijn dat we in een uitzonderlijk geval daar toch naar moeten kijken. Maar de lijn blijft natuurlijk dat je wel de toko wil sluiten voor initiatieven die nu ontstaan. Want dan is het niet uitvoerbaar. Dus
0: maar gaan jullie dan nog praten binnenkort ook met die organisaties? Of zijn er inderdaad al aanvragen binnen? Want ik kan me voorstellen dat organisaties, vuurwerkverenigingen die er ook bijvoorbeeld zijn in de gemeente Veren, nu denken van maar nu gaan we inderdaad toch maar proberen om die ontheffing te krijgen.
1: Er zijn nog geen aanvragen binnen bij de gemeente Veren. En als er nu een nieuw initiatief ontstaat, dan is de kans heel klein dat we daar serieus naar kijken. Ja. Als er een vereniging is met een hele lange staat van dienst, die daarin bewezen professioneel zijn, zich bewezen hebben om duidelijke veiligheidsmaatregelen te treffen, dat soort zaken, dan gaan we daarmee in gesprek. Maar het zullen hele strenge kaders zijn.
0: Het draait bijvoorbeeld ook om de handhavers te ontlasten. Hè? De brandweer die niet steeds hoeft uit te rukken bij ieder telefoontje dat ze krijgen tijdens de jaarwisseling. Dat ligt ook aan de basis van dat vuurwerkverbod.
1: Klopt. Dus je kijkt naar veiligheid, je kijkt naar openbare orde, je kijkt naar de organisatiestructuur en de handhaafbaarheid. Dat is echt allemaal, moet heel streng worden bekeken. Dus het is ook niet gezegd dat het dan lukt. Dat moet aan hele strenge eisen voldoen om daar in die zin een uitzondering voor te kunnen mogen en willen maken. Daar ga ik natuurlijk zelf over.
0: Hartelijk dank, Frederik Schouwenaar, burgemeester van de gemeente Veren, over dat nieuwe vuurwerkbeleid waar nog heel veel kanten aan zitten. Hoor ik in elk geval in dit verhaal. Ik wens je in elk geval een goede dag vandaag op deze woensdag. 10 minuten over 8:30.

Arcade. Lawrence and Arcade. Maar mooi. Van het Songfestival. 13 minuten over half 9. Goedemorgen.

0: Teddy Swims en Mr. Know It All. Als je op dit moment de trein pakt bij ons in Zeeland, dan heb je nog wat vertraging op het traject Vlissingen-Roosendaal of de andere kant op. Was net een probleem met een voertuig op het spoor. Nou, volgens de NS is dat ondertussen opgelost. De dienstregeling is nu snel weer normaal. Even luisteren bij het nieuwe Visserijmuseum in Breskens, waar ze druk bezig zijn met de inrichting. Want in het complex De Zaten komt de collectie te staan en er is straks meer aandacht voor de verhalen achter die voorwerpen. De opening van het nieuwe Visserijmuseum werd steeds uitgesteld, maar is nu echt vastgesteld op half september. Dus gaat er echt aankomen. Omroep Zeeland's Katie van Essen hoorde dat in Breskens van bestuurslid Erik Martijn.
1: We lopen eventjes door het museum. Het is een museum, maar nog niet helemaal ingericht. Kunt u mij daar meer over vertellen?

0: krijgen om een vis te kopen. Ze krijgen een budget mee, ze krijgen een opdracht mee voor kabeljauw of garnalen of wijting. Je ziet het, staan hier ook honderden kisten, ook originele vismijnkisten. Het is ook de temperatuur van een vismijn, want waar de vis is, daar is het koel. Ja, de wimpels hangen, kijk deze wimpels, dat zijn allerlei kleuren. Maar het is de wimpel die elk jaar het schip kreeg, wat de meeste wijting of de meeste kabeljauw had aangevoerd. Dus dat was echt een, die hebben de vissers altijd bewaard. En gelukkig goed bewaard en geschonken aan dit museum. Dus we proberen zo origineel mogelijk de vismijn hier na te bootsen.
1: Wat zien we hier?
0: Ja, dit is iets wat je misschien niet meteen verwacht. Dit zijn grote vitrines en er staan allemaal rare woorden boven. Laat Pleistoceen, laat Miocene. Dit zijn allemaal botresten of zelfs volledige schedel hier. Van of mammoeten, wolgaardige neushoorns. En dit in geval van een walrus. Die komt van de Vlaamse Bank. Daar schijnen vroeger rond 40, 50.000 jaar geleden de walrussen naartoe komen. Ik wil nog niet durven niet te zeggen dat ze daar kwamen net als olifanten om te sterven. Maar dat was de plek waar je walrusschedels vond. En die vissers waren natuurlijk overal aan het vissen. En die hadden regelmatig niet alleen Duitse mijnen in hun net, maar ook allerlei botten en dingen. En die namen ze allemaal mee. En een groot deel is hier terecht gekomen. En met experts uit het land zijn we erachter gekomen dat een deel van deze botten en skeletten heel zeldzaam zijn en heel bijzonder zijn. Dus ook hier zijn we weer bijzonder trots op dat we dat hier kunnen tentoonstellen.
1: Een beetje tussen het bouwstof en nog wat tekeningen staat het eigenlijk zo goed als, is het zo goed als af hier. Ja. Maakt het u dan ook trots om dit zo te zien?
0: Ja, ik weet dat het eigenlijk niks voorstelt als het in zo'n bak ligt. Maar als het hier nu in een vitrine zit met het verhaal. En ik weet gewoon, ja, ik ben er nu aan het verdiepen als nieuw bestuurslid ook. Van hoe bijzonder is dat? Binnenkort komt ook de Nederlandse en Vlaamse specialist. Hier gaan we een podcast over die walrussen maken. En dat doen we hier natuurlijk met als achtergrond deze unieke schedel van een walrus. Dus ja, misschien heb ik het al 4 keer gezegd. Trots als een pauw.
2: Goed zo, dat mag hij ook zijn. De Breskens bij het Visserijmuseum. 30 september, dan gaat het gebeuren. Dan gaat dat Visserijmuseum open. Maar ja, waar zijn Elsa en Veerle met Goedemorgen Zeeland on tour straks? Ik heb een cryptogrammetje voor je. Gelovige dieren. Deze kwamen er allemaal binnen. Wim Jansen die kwam met vogelwaarden. Want ja, dat zijn tenslotte ook dieren, laat hij weten. En waarden, dat heeft misschien ook weer een beetje met geloven te maken. Wim, goed gedacht, maar het is niet goed. Dan naar Petra. Zij noemt kerkwerven en ze heeft er een hele gedachte bij. Gelovige is denk ik kerk en een oud-Nederlands woord voor een groep vee is dieren. Het is niet goed, kerkwerven. Maar dan, Jaap van Klinken, Arnoud Molenaar, Jacqueline Stroobos, Leni Bogaert, Marleen Murre, Kome Gielsen, El Jansen, Henk Keesje, Jan Jeronimus, Maddy Papen en Tineke Christ. Tineke Christ en Adrie. Goedemorgen, Adrie.
3: Goedemorgen, Remco.
2: Adrie van Prooijen. Ja, jullie moeten het allemaal delen, die eeuwige roem vandaag.
3: Oké. Doe ik graag, hoor.
2: Ja, gelovige dieren. Welke plaats hoort daarbij?
3: Bigge kerken.
2: Was het een weggevertje?
3: Nou, een beetje, maar ik moest toch wel even nadenken, hoor. Ik denk dieren en waarschijnlijk kerk. Nou ja, toen kwam ik op Bigge kerken.
2: Ja, dat is inderdaad heel erg goed gedacht. Ken je Bigge kerken zelf?
3: Nou, kennen. Volgens mij ben ik er wel eens doorheen gefietst. Als ik me goed herinner. Het ligt op Walcheren ergens, toch?
2: Of, ja, zeker. Ja, midden op Walcheren ligt het. Ja,
3: ja. Ja, inderdaad.
2: We hebben koude kerken rechtsaf.
3: Inderdaad, ja.
2: Of een medische kerken linksaf, kan ook.
3: Ik fietsen vanaf schouw, hoor. Maar,
2: ja, dat is waar. Ja. Maar Bigge kerken, dat is hem. Hé, hey, Adrie, ja, jij had het goed. Dank je wel.
3: Graag gedaan.
2: Fijne dag. Houd koel in elk geval, want ook vandaag is het nog steeds warm. Omroep Zeeland, met Zeeland tot wakker, is bijna voorbij. Straks hoor je natuurlijk Elsa en Veerle in Goedemorgen Zeeland, met ook de zomerspelen. Al heten we het tegenwoordig toch anders. Goedemorgen Zeeland, on tour.

0: Zeeland.
1: Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.
2: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
5: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
6: Wil jij jouw bedrijf laten groeien? Kijk op adverteringzeeland.nl.
7: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
8: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Mam, waar is mijn zwemband?
15: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
16: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
17: AllSafe. Geeft ruimte.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
18: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op AllSafe.nl.
19: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
20: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML heeft de verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. Afgelopen kwartaal maakte het bedrijf een omzet van 9,3 miljard euro. Dat was meer dan verwacht. ASML profiteert van de snelle ontwikkelingen van AI-toepassingen. Voor de vele datacenters die erbij komen is de apparatuur van ASML cruciaal. Ondertussen werkt de VS aan een wet die de verkoop van chipmachines aan China moet verbieden. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. Regisseur Martin Schwab zegt dat de cast en crew enorm geschrokken is en noemt Geel een talentvolle acteur.
21: Markant, eigenwijs en kon van niets iets maken. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee met kleine dingen wilde en kon doen.
20: Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen aangeschaft. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. Het werd 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro. Dat werd groots gevierd door de Spaanse commentatoren.
0: Pedro Porro, Dani Olmo, Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro!
20: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale. Het weer, vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
17: Dag Jaap.
22: Hi.
17: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
22: Ja, we hebben echt veel nodig.
17: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
22: Klopt.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
23: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
5: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van

0: Christopher Cross en All Right. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. We zijn er weer tot 12 uur op je radio. En je kunt natuurlijk meekijken online of via je tv. Nou, ik zeg wel we, maar Veerle zit eigenlijk gewoon thuis in de tarweoogst. Dus die heeft de druk vandaag. Nou ja, goed. Wij zijn wel met Goedemorgen Zeeland on tour. Veerle en ik gaan steeds samen op pad en geven elkaar daarbij opdrachten. Telkens in een ander Zeeuws dorp. En je hebt al bij Remco gehoord dat we in Biggekerke waren. Nou, wat we daar deden, dat hoor je later deze uitzending. En hoe het afliep en of de opdracht geslaagd is, ja, dat vertel ik natuurlijk nu nog niet. Nou, als je het altijd leuk vindt om mee te doen, dat kan nu ook. Je kunt appen naar 0118 499999. Ja, als je een idee hebt wat wij in Biggekerke gingen doen om 11:50 loten we elke dag de dagwinnaar. En die krijgt dan een prachtig shirt van Goedemorgen Zeeland. On tour. Dus 0118 499999. Maar ook als je iets anders kwijt wil of als je een foto wil sturen. Het is allemaal welkom.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: repeat it. Martin Garrix en Ed Sheeran en repeat it. En ondertussen kwam er een berichtje binnen van Wim. Eens even luisteren.
1: Lekker dan luisteren naar elkaar, vind ik leuk. Lachen man, bij jullie.
0: Nou Wim, hartstikke leuk en veel plezier natuurlijk. Als je ook iets wil sturen, een berichtje, een spraakberichtje. Nou, het is allemaal welkom via 0118 4999 99.

Alvaro Soler, een La Cintura. Laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op 15 juli, de dag van vandaag, maar dan in de geschiedenis. Nou, het is de geboortedag van Rembrandt van Rijn. Hij werd in 1606 of 1607 geboren. Dat is niet helemaal bekend. Het was in elk geval wel in Leiden. En zijn vader was een molenaar. En zijn moeder was de dochter van een welgestelde bakker. Hij was het negende kind dat uit dat huwelijk geboren werd. Ja, Rembrandt wordt nu gezien als een van de belangrijkste Hollandse meesters van de 17e eeuw. En omdat hij veel zelfportretten heeft gemaakt, weten we ook vrij goed hoe hij eruit heeft gezien. In Leiden wordt ieder jaar op de geboortedag van de kunstenaar een zogenaamde Nacht van Rembrandt gehouden. En er wordt dan onder meer een wandeling gemaakt door de stad, waarbij vooral stilgestaan wordt bij locaties die nog steeds aan de Rembrandt herinneren. Nou, verder op 15 juli was dit in 1965 de eerste uitzending op het tweede Nederlandse televisiekanaal, oftewel Nederland 2, zoals het toen genoemd werd. En ja, een droevige dag op 15 juli 1997, want seriemoordenaar Andrew Philip Cunningham schiet dan modeontwerper Gianni Versace neer buiten bij zijn huis in Miami in Florida.

Linda Ronstadt en You're No Good. Deze Amerikaanse zangeres die in de jaren 70 doorbrak met haar country rock. Ze is ook de ontdekker van de Eagles. Ja, ze is jarig vandaag. Ze wordt 80. 11 Grammys won ze. En ze is helaas gestopt met zingen. Toen bleek dat ze een zeldzame progressieve hersenziekte heeft. Die lijkt op de ziekte van Parkinson. Nog meerjarige, want Vivianne Miedema, de voetbalster, is 30 jaar oud. Joe Satriani, de Amerikaanse gitarist. Hij gaf onder andere gitaarles aan Steve Vai en Kirk Hammett. En hij wordt 70. Rob Geus, de Nederlandse kok en tv-presentator, die is ook jarig en die wordt 55.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Elvis Presley in Blue Suede Shoes. Dan wordt het 9:30, dus Remco is al aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws. Zometeen spelen we het spelletje Check de Plek. Maar eerst Remco.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa. Veren geeft mogelijk toch vergunningen aan verenigingen die vuurwerk willen afsteken. Maar alleen aan clubs die al langer bestaan en niet aan nieuwe verenigingen, zegt burgemeester Frederik Schouwenaar.
3: Als er een vereniging is met een hele lange staat van dienst, die daarin bewezen professioneel zijn, zich bewezen hebben om duidelijke veiligheidsmaatregelen te treffen, dat soort zaken, daar gaan we daarmee in gesprek, maar dat zullen hele strenge kaders zijn.
2: Veren breekt daarmee met het beleid dat net was afgesproken met de andere Zeeuwse gemeenten om nergens ontheffingen te verlenen. Komende jaarwisseling is de eerste waarbij particulieren geen vuurwerk meer mogen afsteken. Er is nog steeds hinder in de haven van Antwerpen door een lek op een container aan boord van een schip gisteravond. Rondom het deurgangdok zijn kaders dicht en mogen geen schepen varen. Een speciaal team haalt die container die fluorwaterstofzuur lekte zo dadelijk van boord. Zo'n 30 havenwerkers werden onwel door dat lek. 1 persoon is ernstig gewond. Het Visserijmuseum in Breskens gaat 9:30 open. De officiële start in het nieuwe gebouw was al 2 keer uitgesteld. De inrichting is nu in volle gang. Het nieuwe museum is een stuk moderner dan het oude pand. Er is wel minder plek voor spullen, maar meer ruimte voor verhalen over de visserij. In Goes is de eerste Goese dag begonnen. Die moet meer mensen naar de stad trekken. Zeker door de week zijn er namelijk minder bezoekers door de concurrentie met internet, zegt ondernemer Gijs Katsman.
4: Als we terugkijken naar 15 jaar geleden, wat er in een stad liep. En dat gaat niet alleen over Goes, maar ook over Middelburg en Terneuzen. En als je kijkt wat er nu door de week door een stad loopt, dan hebben we wel echt zorgen.
2: En als extra uithangbord krijgt de binnenstad van Goes een eigen mascotte. Zo dadelijk om 12 uur wordt die menshoge gans, die kan lopen, zit dus een mens in, voorgesteld aan het publiek. En het weer in Zeeland, zonnig en warm, met een matige tot vrij krachtige noordoost tot noordenwind. En het wordt 25 tot 31 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

3, 2, 1. Dit was Bente. Wij spelen ons spelletje Wat is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Dus als je mee wil doen, pak je telefoon erbij. Een korte vraag, want in Goes is de eerste Goese dag begonnen. Waarom is deze dag in het leven geroepen? 0118-4999-99. Win je vandaag, doe je zaterdag bij Elias mee in de verloting. Dus in Goes, de eerste Goese dag. Waarom is deze dag in het leven geroepen?

0: Kim Wilde en Cambodia. In Goes is de eerste Goesterdag begonnen. En ik wilde weten waarom deze dag in het leven geroepen is. Timon, goedemorgen.
1: Hallo, met Simon.
0: Simon, waar kom je zelf vandaan?
1: Het Goes, de zingende chauffeur, weet je wel.
0: Oh ja, natuurlijk. En Simon, blijf jij ook wel eens in Goes of rij jij altijd uit Goes weg met je vrachtauto?
1: Nee, ik rij uit Goes weg om naar de vrachtauto te gaan. Ik kom er net vandaan.
0: Oké. Maar waarom is de Goesse dag in het leven geroepen?
1: Nou, omdat men zich zorgen maakt over het weinig aantal publiek wat de stad bezoekt. En daarom is de dag in het leven geroepen. En wordt vanmiddag ook een levende gans gepresenteerd. En dat is alleen om wat meer mensen naar de binnenstad te krijgen.
0: Juist. Want er zijn minder bezoekers. Het is niet alleen in Goes, het is ook in Middelburg en Terneuzen. Eigenlijk hebben alle plaatsen er wel mee te maken.
1: Ja.
0: Maar het levert jou een plekje in de verloting op zee. En jij bent ondertussen alweer aan het werk.
1: Nou, ik kom net van mijn werk vandaan. Ik was om 5 uur begonnen vanochtend.
0: Simon!
1: En ik ben net klaar, dus we hebben de KG8 weer gelost. Want ik rijd dan s'nachts voor Seafarm, hè.
0: Oh, ja. En weet je, dan heb je ook niet zo last van de hitte.
1: Nee, het was lekker fris vanochtend.
0: Ja, maar dan kruip je zo meteen in je bed.
1: Ik ga zo even een borreltje pakken en dan duik ik mijn bed in tot 12:00.
0: Oh ja, nou, dan zou ik zeggen lekker slapen.
1: Dankjewel.
0: Simon is dus een van de winnaars die aankomende zaterdag meedoet in de verloting bij Elias.

0: Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Een waarschuwing van Marijke uit Veren, want ze werd bijna opgelicht. Maar Marijke, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elva.
0: Het liep net goed af, hè?
1: Nou, tot op zekere hoogte. Ik ben wel €100 kwijtgeraakt.

0: euro kost het. En het is nog te koop. En toen kreeg ik een berichtje terug van, dat gaat dan allemaal via dat prikbord. Dan moet je steeds inloggen en dan kan je weer een antwoord geven. Maar goed, daar heb ik geantwoord van, inderdaad, er staat nog te koop. En toen kreeg ik van haar het antwoord, ja, ik wil het kopen, maar dan wil ik met het courierbedrijf CoExpress afhandelen. Dus dat is een soort courierbedrijf, of het is een courierbedrijf.
1: Ja, en die zouden het dan bij jou thuis ophalen?
0: Die zou het bij mij thuis ophalen en dan zou zij het geld overmaken op mijn rekening.
1: Mm-hmm.
0: Zonder te vragen van welke rekening. Maar dat CoExpress, ik heb het nog even opgezocht, want ik dacht van, is dat wel betrouwbaar? Want ik vond dat heel vreemd.
1: Ja.
0: Ik had dan een onderbuikgevoel, maar ja, dan denk je van, altijd, want dit trap ik niet in. Goed, toen kreeg ik een paar keer een bericht. Toen kreeg ik op een gegeven moment een bericht van dat CoExpress. En die vroegen mij of ik dat bedrijf wilde toevoegen op mijn WhatsApp. Omdat dat makkelijker communiceert. Nou, dat heb ik dus gedaan.
1: Ja, ja, ja.
0: En een toestemming gegeven van of het goed is dat bedrijf dat artikel kwam. Het ging hier over een golftas. Of ze die golftas konden. Maar dat noemden ze dus niet, hè, die golftas. Maar het artikel. Ja. Het leeft dus bij het artikel. Dus dat is al, ja.
1: Ja, ze hebben natuurlijk gewoon één tekst voor alle dingen, hè. Ja.
0: Precies.
1: Ja.
0: Nou goed, toen kreeg ik daar contact mee via WhatsApp. En nou goed, dan werd er een berichtje gestuurd. Wij willen nog wat gegevens, het adres. Wanneer kunnen we het artikel komen ophalen? Heb ik allemaal ingevuld.
1: Ja, ja. Klinkt allemaal nog normaal, hè? Want
0: normaal,
1: een golftas is ook niet iets wat je even in een brievenbuspakketje stopt.
0: Precies. En ik, ja goed, of ik dat bedrijf ook kende, vroegen ze. Toen heb ik gezegd, nee, dat is me niet bekend. Maar toen moest ik mijn bevestiging van mijn identiteit geven. De synchronisatie van mijn gegevens. En toen begon het. Dus die synchronisatie van mijn gegevens kreeg ik een link. En die link is een soortje, toch een soort, ik denk een tikkie. Ik weet ook niet. Want eerst hadden ze nog gevraagd om mijn creditcardgegevens. En ik denk, dat ga ik niet invullen.
1: Nee.
0: Ik zoiets van, dat vind ik heel dom.
1: Ja, ja.
0: Doe ik niet. Altijd alert zijn. Maar goed, toch erin getrapt. En die synchronisatie, dat was een link waar ik op geklikt heb. En toen hadden ze al van tevoren gezegd, er wordt wel een bedrag afgeschreven, maar dat is de verificatie van je bank.
1: Ja, ja.
0: Ja, stom.
1: Ja, en toch, bij sommige dingen is dat 1 cent. Het is allemaal ingewikkeld, hè.
0: En er stond dan €103,99. Dus ik denk, ben veel te snel daarop gaan klikken. Klikte ook op betalen, want ik zou het dan weer terugkrijgen. Dan als heel achteraf ging dat zo dom van mezelf.
1: Ja, ja. Ze zeggen ook altijd, snelheid is altijd een hele grote factor in oprichtingen. Je moet gewoon sommige dingen even laten rusten. Want wat maakt het dan uit als het een dagje later gebeurt, hè?
0: Inderdaad. En eerst was het mevrouw en later werd ik meneer. En toen dacht ik van, ja, dat is niet goed. En toen gingen ze dwingen. Dus dan krijg je zo'n soort steeds een berichtje van, begrijp je het?
1: Ja.
0: Stond er dan. En ja, ik voelde dan een soort druk. Van, ik moet nog een keer op een link drukken. En dan stond er weer een, dan zou ik dat bedrag weer teruggestort krijgen. Toen was bij mij, ik dacht van, nu stop ik ermee.
1: Toen had je al afscheid genomen van je €103, ja.
0: Ja, precies. En dan, nou goed, ik heb daarna ook, kreeg nog een heleboel dwingende mailtjes of berichtjes op WhatsApp. Nou, ik heb gewoon niet meer gereageerd.
1: Ja. En de mevrouw die in eerste instantie jouw golftas wilde kopen, heb je natuurlijk ook nooit meer gehoord.
0: Nee, die bestaat gewoon niet.
1: Nee.
0: Die oplichten.
1: Ik denk dat ze gewoon zulke soort verkoopsites bekijken naar iets grotere artikelen.
0: Ja.
1: En dat ze gewoon allemaal dezelfde berichten daarna sturen.
0: Klopt, ja.
1: Maar goed, we moeten dus in de gaten houden. Ja, GoExpress, als je dat ergens leest, dan moeten alle alarmbellen afgaan.
0: Ja, en dan gaat natuurlijk ook dat geld, dat doen ze dan naar Code Direct. En dat is een cadeaubon of een cadeaufirma of weet ik wat. En dan gaat dat geld daar gelijk naartoe. Dus je kan het niet meer terughalen bij de bank.
1: Nee, maar het zal ook wel meteen doorgesluist worden, hoor. Dus
0: Ja, ja, dat zal.
1: Maar goed, Marijke, dank je wel voor jouw waarschuwing. Voor jou helpt het in elk geval. Niet meer voor je 103 euro, maar ook voor jou. Jij zal er een volgende keer niet mee.

0: intrappen.
1: Nee, ik ben heel alert nu.
0: Ja, ik snap het. Nou, ik ga het ook in mijn oren knopen, want Go Express, ik had er nog nooit van gehoord.
1: Nee.
0: Maar goed, Go Express. Ja. Niet doen, niet doen, niet
1: nee,
0: doen.
1: Niet doen. Daarom heb ik het ook op Facebook gezet.
0: Marijke, dankjewel.
1: Graag gedaan. En jullie ook bedankt, hè?

0: Robbie Williams en Come On Down om 3:10. Graag tot zo.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: 22 juli, demodag, scootmobielen.
1: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
4: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iraanse staatsmedia melden dat bij Amerikaanse aanvallen de afgelopen dagen burgerdoden zijn gevallen.
7: Met nu het nieuws van 10 uur.
8: Omroep Zeeland. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iraanse staatsmedia melden dat bij Amerikaanse aanvallen de afgelopen dagen burgerdoden zijn gevallen. Een Iraanse regeringswoordvoerder heeft het over 30 mensen. De VS zegt dat er militaire doelen zijn aangevallen. En ook vannacht waren er luchtaanvallen over en weer. Iran zegt dat het Amerikaanse opslagplaatsen heeft geraakt in Kuwait en Bahrein. President Trump dreigt dat hij volgende week elektriciteitscentrales en bruggen in Iran gaat aanvallen als Teheran niet aan de onderhandelingstafel komt. Bij een Nederlands-Duitse politieactie tegen drugslabs zijn meerdere mensen opgepakt. De politie doorzocht vanochtend 10 panden in Duitsland en 3 in Nederland. De verdachten zouden grondstoffen hebben gekocht voor de productie van amfetamine. Ook zouden ze verschillende labs hebben gerund. De politie doorzocht woningen en magazijnen. Daarbij zijn ook spullen in beslag genomen. Mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in. Maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Het komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen gekocht. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
9: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
10: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
11: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
12: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteren in Zeeland.nl.

eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.

0: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van de ander? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders. Omroep Zeeland.
6: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Raccoon en Bring Me My Horse. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur op je radio en meekijken kan natuurlijk online of via je tv. In Goedemorgen Zeeland on tour gaan Veerle en ik samen op pad. We geven elkaar daarbij steeds opdrachten, telkens in een andere Zeeuwse plaats. Nou, zometeen dan is het weer zover. We zijn dan in Biggekerken. En wat we daar deden, dat hoor je later, deze uitzending. En hoe het afliep en of de opdracht geslaagd is. Ja, daar doe ik natuurlijk nu nog geen uitspraken over.
1: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Whitney Houston en How Will I Know. In Goedemorgen Zeeland on Tour gaan Veerle en ik dus samen op pad. En we geven elkaar daarbij steeds opdrachten, telkens in een andere Zeeuwse plaats. Nou, vandaag zijn we dus in
1: Biggekerke. 875 inwoners, geen varken te zien in de wijde omtrek. De naam Biggekerke, men denkt dat die afkomstig is van Begga van Landen van Andenne. Hier in de omgeving twee vlietbergen. Dat zijn heuvels in het landschap van 5 tot 12 meter hoog. Voor mottenkastelen. En de mottenkasteel, dat is een soort middeleeuwse burcht. Want zo oud is het hier al. Wat gaan wij hier doen?
2: Ja, iets toch met varkens.
1: Ik heb iets meegenomen voor je.
2: Het is blauw. Er staat Omroep Zeeland op. Oh, het is een schort. Het is een Omroep Zeeland schort. Dus we gaan koken.
1: Hier bij Biggekerke is een kookboerderij waar je kunt koken met zeewier. Zeeuws zeewier. Ik dacht, dat is leuk. Ik ben een slechte kok. Dus jij mag koken.
2: Oh ja, dat is leuk. Ik kan dit niet, dus jij mag het doen.
1: Op de fiets.
2: Ik vind het wel leuk. We gaan op de fiets.

0: Olivia Dean was dit. En wij zitten in Goedemorgen Zeeland on tour. Veerle en ik gaan samen op pad. Geven elkaar daarbij steeds andere opdrachten in telkens weer een andere Zeeuwse plaats. We zijn dus in Biggekerke waar Veerle zeewier moet gaan koken. Maar hoe zit dat precies? Eigenlijk hadden we even naar het strand moeten gaan als het gaat over zeewier, hè?
1: Ja, ik zit hier ook wel lekker in de schaduw, moet
0: Want
1: ik zeggen.
0: Wat weet je over zeewier?
1: Ik heb het even opgezocht. Zeewier is de verzamelnaam van een aantal groepen algen die in de zee of in brak water leven. Doorgaans doelt men daarmee op meercellige, relatief grote algen die zich vastzetten in de bodem, onder en boven water. Zeewieren behoren tot de groenwieren, roodwieren en bruinwieren.
0: Zeewieren.
1: Wat zeg jij?
0: Klakkers.
1: Klakkers? Oh, die dingetjes die je zo kunt klappen.
0: Ja.
1: Oh ja. Zeewier wordt ook gebruikt als voedsel. Al is het in Europa veel minder bekend dan in landen als... Oh, er zit een spin op me. In landen als China, Japan en Korea. Het kan als groente worden gegeten, maar ook worden gebruikt als decoratie of als smaakmaker. Op zijn diepst leven zeewieren in Nederland op enkele meters. Dit heeft te maken met het feit dat het water niet helder genoeg is om op grotere diepte voldoende zonlicht door te laten. Zeewier heeft dus zonlicht nodig. Onder gunstige omstandigheden kan zeewier tot 60 meter lang worden.
0: En groeit 60 dan ook meter?
1: Op veel grotere diepte. Ja, 60 meter. Je zal er maar tegenaan zwemmen. Gert. Er wordt onderzocht of zeewier kan dienen als grondstof voor medicijnen tegen nu nog niet te genezen ziektes.
0: Nou, dat lijkt me heel mooi.
1: Dat lijkt me mooi. We gaan eerst koken.

0: Hi in Goedemorgen Zeeland on Tour. Moet Veerle koken met zeewier? Nou, of dat er goed afgaat, dat hoor je zo meteen. Maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Esme, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Veerle geeft mogelijk toch vergunningen aan verenigingen die vuurwerk willen afsteken. Maar alleen aan clubs die al langer bestaan en niet aan nieuwe verenigingen dus. Zegt burgemeester Frederik Schouwenaar.
3: Als er een vereniging is met een hele lange staat van dienst, die daarin bewezen professioneel zijn, zich bewezen hebben om duidelijke veiligheidsmaatregelen te treffen, dat soort zaken, dan gaan we daarmee in gesprek, maar het zullen hele strenge kaders zijn.
2: Veerle breekt daarmee met het beleid dat net was afgesproken met de andere Zeeuwse gemeenten om nergens ontheffingen te verlenen. Komende jaarwisseling is de eerste waarbij particulieren geen vuurwerk meer mogen afsteken. Het aantal winkeldiefstallen in Zeeland is in de eerste helft van dit jaar met 10% gestegen. In totaal werden 310 keer aangifte gedaan. Vooral in Vlissingen en Terneuzen nam het aantal flink toe. Middelburg blijft de gemeente met de meeste winkeldiefstallen, al is het aantal diefstallen wel licht gedaald. In de haven van Antwerpen is nog steeds hinder door een lek op een container aan boord van een schip gisteravond. Rondom het deurgangdok zijn kades dicht en mogen geen schepen varen. Een speciaal team haalt de container die fluorwaterstofzuur lekte van boord. Zo'n 30 havenwerkers werden onwel door het lek. 1 persoon is ernstig gewond. En in Goes is de eerste Goese dag begonnen. Die moet meer mensen naar de stad trekken. Zeker door de week zijn er minder bezoekers door de concurrentie van internet, zegt ondernemer Gijs Katsman.
4: Als we terugkijken naar 15 jaar geleden, wat er in een stad liep. En dat gaat niet alleen over Goes, maar ook over Middelburg en Terneuzen. En als je kijkt wat er nu door de week door een stad loopt, dan hebben we wel echt zorgen.
2: Als extra uithangbord krijgt de binnenstad van Goes een eigen mascotte. Straks om 12 uur wordt een menshoge gans die kan lopen voorgesteld aan het publiek. Het weer in Zeeland dan nog. Zonnig en warm is het vandaag. Een matige tot vrij krachtige noordoost tot noordenwind. En de temperatuur loopt uiteen van 25 graden aan zee tot 31 landinwaarts. Tot zover. Meer nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsie.

0: Take a Chance on Me. In Goedemorgen Zeeland on Tour gaan Veerle Sa en ik samen op pad. Geven elkaar daarbij steeds opdrachten, telkens in een andere Zeeuwse plaats. Nou, Veerle moest dus met zeewier koken in Biggekerke. Nou, ze krijgt hulp van Marieke. We hebben een afspraak bij Marieke. En zij kookt heel vaak met zeewier. Marieke, hallo.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Hoe is het?
0: Hoe heb jij zeewier ontdekt?
1: Ah, dat is een leuke vraag. Via een vriendin en een Japanse kookkunstenares.
0: Dat twee mensen?
1: Ja, dat zijn twee verschillende mensen. En die hebben mij op het spoor van zeewier gebracht. En ik heb inmiddels al bijna 20 jaar dat ik me daarmee bezighoud. En het liefst stop ik het dus in de pan en maak ik er een mooie gerecht van. Met gasten.
0: En haal je het zelf uit het strand of koop je het bij speciale kwekerijen?
1: Nou, er zijn heel weinig kwekerijen. Het lukt heel moeilijk om het te kweken. Het is eigenlijk alleen maar op zee of in zout water dat dat makkelijk kan. Maar ik doe het educatief. Dus er zijn mensen die weten dat je zeewier kan eten. En ja, als ze dan gaan plukken, dan wordt dat heel vaak op een verkeerde manier gedaan. En dat wil ik mensen bijbrengen.
0: Het plukken al?
1: Ja.
0: Dat is niet het bereiden, maar...
1: Nee, ook. Ja, met plukken ook. Omdat mensen heel vaak veel te veel meenemen. Of niet weten wat ze mee kunnen en mogen nemen.
0: Het is gratis, dus neem nog maar wat extra.
1: Ja, en dan maken ze de natuur eigenlijk kapot. Terwijl als je het op de juiste manier doet, dan kan dat zeewier kan gewoon doorgroeien. En hoe meer dat we daarvan overhouden, hoe beter voor de biodiversiteit.
0: En is zeewier over de hele wereld hetzelfde van smaak?
1: Nou,
0: is het dat het per soort een andere smaak heeft?
1: Ja, het heeft per soort een andere smaak. Er zijn duizenden soorten. Hier in Zeeland komen ongeveer zo'n 150 soorten voor.
0: Oh, ik ken alleen maar de klappers.
1: Ja, de klappers. Ja, ja, ja. Maar er zijn er heel veel meer. Ze smaken wel anders, afhankelijk van het soort wel.
0: En maar je eet ze nooit rauw?
1: Jawel.
0: Kan ook?
1: Ja, heerlijk. Sommige zijn heerlijk om rauw te eten. Sommige zijn niet, absoluut niet rauw te eten. Dat is gewoon taai. Dus die koken we dan bijvoorbeeld.
0: En hoe gezond is het?
1: Ja, heel gezond.
0: Maar
1: eigenlijk.
0: Maar dan moet je het wel een beetje afspoelen. Want in de zee is het niet altijd even schoon, toch?
1: Nou, de Oosterschelde is bijvoorbeeld een hele schone plek.
0: En ja, want dat is jouw plek waar je het haalt?
1: Ja, aan de randen van de Oosterschelde. En niet van het strand. Want dat ligt los.
0: Oh, ik dacht, daar is misschien op geplast.
1: Ja, precies. Dat denk ik dus ook. En de Oosterschelde is... Ja, overal is er vervuiling, hè. Ook in de Oosterschelde. Alleen heel veel minder in vergelijking met de Westerschelde. Want daar komt natuurlijk ook veel...
0: Daar komen grote schepen
1: langs. Ja. En alles. En dan PFAS en zo. Maar ja, dat zit overal, denk ik.
0: Wat heb je voor Veerle in gedachten? Veerle,
1: nou,
0: let op.
1: Ik dacht om Veerle eens een zeewierburger te laten maken.
0: Oh, en is de burger dan ook van zeewier? Of is het in plaats van een blaadje sla, een blaadje zeewier?
1: Nou, we gaan met zeesla werken. En dat gaan we er doorheen doen en eromheen. En nou ja, ik zou zeggen, laat je verrassen, kom maar kijken.
0: Oké. Aan de slag?
1: Ja, aan de slag.

0: Sienna Spyro en Material Lover. Ja, Marieke in Biggekerke vertelde net dat ze al 20 jaar met zeewier kookt. Want in Goedemorgen Zeeland on Tour gaan Veerle en ik samen op pad, geven elkaar daarbij steeds opdrachten. En Veerle kreeg dus de opdracht om met zeewier te koken. Nou, als je mee wil doen en kans wil maken op een t-shirt, dan mag je foto's appen naar 0118-499999. Iets wat met zeewier te maken heeft, maar we trekken het ietsje breder. Het mag ook met koken te maken hebben. Dus zeewier of koken, foto's, maar dan wel selfies, mag je sturen naar 0118-499999. Ja, en dan is het tijd voor Veerle om de keuken in te duiken.
1: Ik mijn schort aan. Mooie blauwe schort. En ik moet natuurlijk even mijn handen wassen, denk ik. Dus daar beginnen we maar mee. Hier ligt al op een bord.
2: Nou, dit zijn heel veel verschillende soorten. Die allemaal eigenlijk wel eetbaar zijn.
1: Ik zie klap. Dit zijn dus die bruine klappers.
2: Nee.
1: Vertel jij het maar.
2: Dit zijn de klappers.
1: Oh, dit zijn de klappers.
2: Het knotswier. Deze vier zijn allemaal bruinwieren.
1: Ja.
2: Deze twee zijn de groenwieren. En deze zijn allemaal roodwieren. En zo worden de zeewieren ingedeeld.
1: Ja, en groene wier is echt groen. En bruin is echt bruin. Ja.
2: En dat groenwier, dat is er eigenlijk alleen maar heel veel in de zomer. En het is een seizoenswier. En nou ja, nu begint het warm weer te worden. Dus nu begint dat heel veel te komen. En ik heb er hier ook al wat dingetjes van gemaakt.

0: gaat in zeesla. Was eerst het wier uitlekken en droog deppen.
1: Even wassen, zodat het zand eruit is.
2: Het voelt een beetje alsof ik door zeewier zwem. Het is wel heel... Het is ook een beetje...
1: Een beetje glibberig, hè?
2: Ja, ja.
1: Ja, het plakt heerlijk aan elkaar, want zeewier is ook een bindmiddel.
2: Een bindmiddel?
1: Ja, er worden in heel veel producten gebruikt. Als je chocolademelk drinkt,
2: zit zeewier in.
1: Nooit
2: geweten.
1: In tandpasta zit zeewier.
2: En waar komt dat zeewier vandaan dan?
1: Waarschijnlijk uit Japan. Ja. Of Vietnam, China.
2: En wel uit kwekerijen daar.
1: Ja, maar wel kwekerijen ook uit zee.
2: Ja.
1: Maar dus daar hebben ze een hele grote infrastructuur. En daar eten ze al 1000 jaren zeewier. En wij hier in Zeeland pas...
2: We zijn beginners.
1: We beginners, precies.

0: Sykes en Oceaan. En het is 11:03, dus graag tot zo.
1: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Dag Jaap.
4: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
3: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
8: Omroep Zeeland.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de haven van Antwerpen zijn medewerkers ziek geworden door een giftig lek op een vrachtschip. 28 mensen werden gisteren onwel en één persoon ligt op de intensive care. Het lek ontstond in een container met waterstoffluoride. Dat is een stof die bijtend is voor onder meer je ogen en slijmvliezen. En als je het aanraakt, ontstaat na een tijdje pas schade aan je huid. De burgemeester van Antwerpen vermoedt dat de stof vrij kon komen bij het laden van het schip, maar de exacte oorzaak wordt nog onderzocht. Oekraïne heeft afgelopen nacht een grote drone-aanval uitgevoerd op de Zwarte Zee. Daarbij zijn volgens het land 20 Russische schepen geraakt, waaronder 17 olietankers. Oekraïne valt de laatste tijd vaker Russische schepen aan, ook op de zee van Azov. Het land zou op die manier de Krim willen isoleren, die in handen is van Rusland. Vandaag is Europese commissievoorzitter von der Leyen in Kiev. Het is haar 11e bezoek aan Oekraïne in oorlogstijd. Bij een grote politieactie op de Wallen in Amsterdam zijn gisteren 4 mensen opgepakt. Het was een actie tegen mensenhandel. Tegelijkertijd zijn er 3 mensen gearresteerd in Roemenië. Bij de actie in Amsterdam liepen agenten gisteravond over de wallen met afgeschermde gezichten en speurhonden. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. En op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. De bibliotheek zou liever zien dat ze een uitzonderingspositie krijgen, net als scholen en ziekenhuizen. Want veel mensen komen bij warm weer naar de bieb om daar verkoeling te zoeken. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
11: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
10: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
11: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
12: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
13: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
16: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
17: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
18: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
17: Ja, werkt wel.
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
19: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Bruno Mars en I Just Might. Goedemorgen en welkom bij alweer het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. Met straks natuurlijk Check de Plek, ons spelletje waarbij we weer een plek in Zeeland zoeken aan de hand van één aanwijzing. En in Goedemorgen Zeeland on tour gaan Veerle en ik samen op pad, geven elkaar daarbij steeds opdrachten, telkens in een andere Zeeuwse plaats. Nou, vandaag is dat Biggekerke en Veerle kreeg daar de opdracht om een burger met zeewier te maken. Hoe dat afliep en of de opdracht geslaagd is, dat hoor je het komende half uur. En als je het leuk vindt om mee te doen, dat kan ook nu, want je kunt foto's appen naar 0118-499999. Selfies met zeewier, selfies met koken, het kan allemaal. En elke dag om 11:50, dus ook vandaag weer, loten we dan een dagwinnaar die een uniek t-shirt wint van Goedemorgen Zeeland. On tour.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Chapel Rowan in The Giver. In Goedemorgen Zeeland on tour gaan Veerle en ik steeds samen op pad. Geven elkaar daarbij opdrachten. En Veerle staat nu onder toeziend oog van kok Marieke in Biggekerke een echte zeewierburger te maken. Nou, dat zeewier, dat zit in de oven om te drogen. Maar zou de keuken ondertussen al vol rook staan?
1: En dan gaan we eens kijken of zeewier al goed
2: is. Klaar is.
1: Goed is. En dan gaan we dat, of het gedroogd is.
2: Ziet er goed krokant uit. Kijk aan.
1: Ah, mooi.
2: Prachtige krokante zeewier.
1: En dan gaan we het fijn wrijven. Heb je het vastgepakt en dan ga je het vastpakken en dan ga je het zo wrijven.
2: Gewoon
1: doe maar een heleboel.
2: Ook.
1: Ja, hierboven, boven het papier.
2: Heleboel tegelijk.
1: Ja. Ah, het mag lekker groen zijn, hè. We moeten zien. Oh, ja. Nou, en dan ga je zo meteen een paar burgertjes vormen.
2: Ja.
1: He, dus met je blote handen pak je een portie.
2: Zoveel?
1: Ja, iets meer misschien. En dan duw je hem plat. Eerst plat duwen, iets groter. Ja, zo. Ja, mooi. Kijk, je hebt schone handen, hè?
2: Ja, dan spettert het niet. Nou, heerlijk. Het begint al lekker te pruttelen in het vet. Lekker op een pita broodje met een blaadje sla uit eigen tuin, hoor ik net. We gaan het proberen.

0: The Beatles en Penny Lane. Ja, Veerle kreeg de opdracht in Goedemorgen Zeeland on tour om een te koken met zeewier. Nou, het werd uiteindelijk bakken, want ze moest een zeewierburger bakken in Biggekerke. Die burgers, ja, die lagen net in de pan en dan is het moment daar. We mogen proeven.
1: De burgers liggen op het bord. Lekker zeesla sausje erbij. Die heeft Marieke dan toch voor ons gemaakt. Beetje vals gespeeld.
2: Ik laat mij zijn vork liggen. Vind ik niet horen bij een burger.
1: Ja, eten.
2: Ik gebruik alleen dit lepeltje.
1: Wil je er ook een rozeetje bij?
2: Nee, ik ben niet van de rosé.
1: Ik ben heel benieuwd naar het moment suprême.
2: Dit had wel ietsje mooier gekund, hè?
1: Sorry, jij kunt volgens mij niet eens koken. En dan ga je nog kritiek leveren ook.
2: Dit had iets mooier gekund. Dankjewel.
1: Dankjewel, iets smakelijker, Elsa. Het is heel lekker.
2: Het is heel lekker.
1: Echt heel lekker. Oh, dit vind ik heel erg lekker.
2: Oké, opdracht geslaagd.
1: Ja, ik vond het leuk. Ik heb veel geleerd en misschien ga ik even op mezelf proosten. Vind je dat goed?
2: Ja, wil jij wel.

0: Mi Corazón van Pop Trash Inc. En ook dat is Zeeuws. Ja, Veerle moest dus vandaag een zeewierburger bakken in Goedemorgen Zeeland on Tour in Biggekerke. Nou, er zijn al verschillende foto's binnengekomen met zeewier. Koken mag ook, als het maar een selfie dan is. En die stuur je naar 0118-4999-99. Datzelfde nummer kun je ook gebruiken als je denkt van, nou, ik heb geen foto, maar ik wil wel het recept van die zeewierburger. Nou, 0118-4999-99.
1: Of je nou in Vlissingen bent, in Hulst, Goes of Zierikzee, Omroep Zeeland. Altijd

0: The Rolling Stones en Waiting on a Friend. En ondertussen is Esma aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Esma, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa. In een winkelpand aan de Lange Delft in Middelburg is brand uitgebroken. Meerdere blusvoertuigen zijn in de winkelstraat om het vuur te bestrijden. De veiligheidsregio Zeeland zegt dat iedereen die in het pand was veilig buiten staat en roept mensen op uit de rook te blijven die bij de brand vrijkomt. Het kantoor van het waterschap Scheldestromen in Terneuzen wordt definitief verkocht. Het pand aan de Kennedylaan staat vanaf vandaag in de verkoop. Vorig jaar besloot het waterschap al terug te gaan naar één hoofdkantoor in Middelburg. Sindsdien stond het pand in Terneuzen nagenoeg leeg. Delen ervan werden nog wel verhuurd aan andere organisaties. De gemeente Veren geeft mogelijk toch vergunningen aan verenigingen die vuurwerk willen afsteken. Maar alleen aan clubs die al langer bestaan, zegt burgemeester Frederik Schouwenaar.
3: Als er een vereniging is met een hele lange staat van dienst, die daarin bewezen professioneel zijn, zich bewezen hebben om duidelijke veiligheidsmaatregelen te treffen, dat soort zaken, dan gaan we daarmee in gesprek, maar dat zullen hele strenge kaders zijn.
2: Veren breekt daarmee met het beleid dat net was afgesproken met de andere Zeeuwse gemeenten om nergens ontheffingen te verlenen. Komende jaarwisseling is de eerste waarbij particulieren geen vuurwerk meer mogen afsteken. En het aantal winkeldiefstallen in Zeeland is in de eerste helft van dit jaar met 10% gestegen. In totaal werden 310 keer aangifte gedaan. Vooral in Vlissingen en Terneuzen nam het aantal toe. Middelburg blijft de gemeente waar de meeste winkeldiefstallen waren, maar daar is het aantal diefstallen wel licht gedaald. Het weer dan nog in Zeeland. Het is een zonnige en warme dag. Matige tot vrij krachtige noordoost tot noordenwind. En de temperatuur loopt uiteen van 25 graden aan zee tot 31 graden landinwaarts. Tot zover. Meer nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Omroep
1: Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

Sabrina Carpenter. En please, please, please. Wij spelen Check de Plek. Het spel waarbij we telkens weer een plek in Zeeland zoeken. Met maar één aanwijzing. Een stad of een dorp of een gehucht of een buurtschap of een plek waar helemaal niemand woont. Dat kan allemaal. En als je denkt te weten welke plek wij zoeken, dan bel je. Appen mag ook, maar de telefoon gaat altijd voor. Meer dan 10 tussen zoet en zout. 0118-499999. Meer dan 10 tussen zoet en zout. Volgens mij is die heel moeilijk.

0: punto.
1: Juanes was dit en La Camisa Negra. Meer dan 10 tussen zoet en zout. Ja, ik denk dat die heel moeilijk is. Maar we zullen zien. Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat denk je, welke plek in Zeeland zoeken wij?
2: Nou, ik dacht het eiland 10 Hermeten, maar ik weet niet of dat nog in Zeeland ligt.
1: Nou, volgens mij niet.
2: Dat zou niet goed wezen.
1: Nee. En het is meer dan 10, dus...
2: Oké.
1: Okay. Ja, dus denk nog eens even... Oh, weet je, er wordt meteen alle lijnen opgehangen. Dus ik denk dat er meer hetzelfde dachten als jij. Maar het is dus niet goed.
2: Nee, oké. Okay.
1: Nou, ik zal er een kleine tip meteen aan toevoegen. Meer dan 10 kilometer tussen zoet en zout. Misschien dat dat iets helpt. Dus meer dan 10 kilometer tussen zoet en zout. 0118 4999 99.

0: Kids Rock en All Summer Long. Meer dan 10 kilometer tussen Zoet en Zuid. Ko, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat denk je?
1: De Oesterdam.
0: Wist je het daarvoor al of kwam het door die kilometers?
1: Ja, toen we kilometers zijn, toen viel mijn kortje.
0: Ja, het is helemaal goed. En kun je het ook uitleggen?
1: Ja, wel een paar weken of... Toen hij die vrede waar ze staat op een vrijdag.
0: Oh.
1: Toen wist ik wat precies 11 kilometer was.
0: Ja, het is 10,5 kilometer.
1: Ja, ja.
0: Het is de langste dam van de Deltawerken. Verbindt Tolen met Zuid-Beveland. En dan tussen Zoet en Zuid. Het zoute water van de Oosterschelde. En het zoete water van het Schelde-Rijnkanaal.
1: Dat klopt, ja.
0: Ja, dus jij bent vrijdag weer finalist.
1: Oké, dat was mooi.
0: Blijf even aan de lijn.
1: Dat is goed, oké.

0: Hij is dan ja, ontglipt en niet meer teruggekomen.
1: Hij rook de vrijheid.
0: Nou ja, zo kon je het zeggen, maar ik kan hem niet meer vrijheid geven dan hij altijd zou krijgen. Ja. We gaan echt alle kanten. Maar ik denk ook dat hij bang is geworden, want hij komt altijd terug. Hij is wel vaker eens, een klein avontuurtje aan het doen. Dat is niet de bedoeling, maar ja. Yeah.
1: Ja, hij komt normaal wel altijd terug. Hoe ziet Hunter eruit?
0: Hunter is een fret. Ja, hoe leg je dat uit? Die, sommige mensen noemen het groot rat. Maar,
1: ja, grote rat, kleine kat. Zo die grote, ja. Hè?
0: Maar je moet meer denken aan een rat, want daar houden de meeste mensen niet van. Ja, het is een lang dia. Hij is 20 centimeter zonder staart, met staart 30. Hij heeft ja, hele mooie wit geverfde teentjes, zeg ik altijd. Hele witte teentjes. Kleine ronde oortjes die best wel plat tegen zijn kopje aan zitten. Met wit en een heel wit snoetje, alleen het spitskopje.
1: En zijn pootjes zijn bruin, hè, verder?
0: Ja, ja, behalve zijn witte teentjes dan. En hij heeft een witte ondervacht.
1: Ja. Zeg, Amber, hij kent jou natuurlijk. Maar stel nou dat je in Vlissingen of omgeving Oost-Soeburg hem ziet lopen. Wat moet je dan doen?
0: Nee, het liefst gelijk mij bellen. Ik probeer 24 uur per dag bereikbaar te zijn, maar ik slaap overdag dus in de warme uren als hij ook slaapt. En dan kom ik er zo snel mogelijk aan. En ja, het liefst als je hem kan vangen. Hunter is heel lief. Tenminste, dat is hij altijd geweest. Hij is nu al een hele tijd op straat natuurlijk.
1: Ja, misschien ook wel dus, een beetje bang, hè?
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Als hij honger heeft, ja, het blijft een roofdier natuurlijk.
1: Ja. Ja, en jij hebt echt al overal gezocht, hè?
0: Ja, ik ben echt heel hoger aan het afgaan, inderdaad. Want ik woon zelf in Middelburg, aan het Bolwerk. En daar heb ik de meeste sightings gezien. En echt met foto's. En daar lijkt hij zoveel op. Er lopen niet zo heel veel fretten rond. Dus ik ben bijna bang dat hij eigenlijk in onze auto mee naar mij aan huis is gegaan toen wij voor de katten gingen zorgen. Want dat is goed.
1: Dus dat zou ook nog kunnen, ja.
0: Ja, ik denk dat hij in Middelburg zit en niet in Vlissingen waar hij kwijt is geraakt, eerlijk gezegd. Maar okay, het is een apart verhaal. Ik weet niet waar ik het zoeken moet, vandaar deze oproep ook.
1: Als jij denkt, hey, ik heb hem gezien. Of als je denkt, oh, ik heb hem net gevangen. Dat is natuurlijk nog beter. Bel dan even of app even naar 0118-499-999. Geven wij het meteen door aan Amber. En dan is ondertussen collega Floris-Jan aangeschoven.
2: Elsa, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Floris-Jan, zegt u het maar.
2: Ja, dat gaat over het vuurwerk. Ja, je zou er misschien niet zo meteen over nadenken met deze temperaturen. Maar het gaat er toch over in het nieuws. Want nergens in onze provincie mag tijdens de komende jaarwisseling vuurwerk worden afgestoken.
1: Ik ga je even onderbreken. Is het alleen geldig voor de jaarwisseling? Als je nou volgende week.
2: Maar dat mag überhaupt niet. Dat heeft ook nooit gemogen.
1: Oh, dat heeft nooit gemogen.
2: Nee, dat heeft nooit gemogen.
1: Ik denk als je nou volgende week een groot feest hebt en je denkt, ik heb nog wat liggen.
2: Nee, zeker niet. Oeh. Je brengt mensen nog op illegale ideeën, Elsa. Nee, maar je mag altijd alleen maar vanaf oudjaarsavond, een uur of 9 volgens mij, 's avonds, tot de volgende ochtend. Maar goed, dat mag dus ook niet. 13 gemeenten hebben dat samen afgesproken. Ze dachten, we trekken één lijn. Niemand mag het doen. Tenminste, dan blijkt het toch nog weer een gek geitenpaadje te zijn. Want, begrijpen we nu van de gemeente Veren, als er al een lokale traditie was voordat deze regels werden opgesteld, dan zou die misschien toch een ontheffing kunnen krijgen. Nou, het brengt ons in ieder geval bij de volgende stelling voor, zegt u het maar voor vandaag. Verenigingen moeten in elk dorp een eigen vuurwerkshow kunnen organiseren. Ben je het daarmee eens of oneens? Laat het weten. Nu alvast kun je natuurlijk een appje sturen. Maar bel ook vooral vanavond even naar, zegt u het maar, vanaf 5:30.

0: The people, het is 3 minuten voor 12. Goedemorgen Zeeland, is er morgen weer, maar blijf natuurlijk lekker bij Omroep Zeeland. En zometeen is Floris Jander.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
4: 22 juli, demodag, scootmobielen.
2: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
5: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Ga naar Randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3 sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
15: Omroep Zeeland.
16: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in, dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De grote brand in een kringloopwinkel in Veldhoven maandagnacht is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie aan Omroep Brabant. Meerdere panden raakten beschadigd. Het gebouw waarin de brand begon is nog altijd instabiel. Daarom mag er nog steeds niemand naar binnen. Het pand was al een tijd niet meer in gebruik vanwege werkzaamheden. Bij Amerikaanse luchtaanvallen op Iran zijn volgens staatsmedia in dat land burgerdoden gevallen. Het zou gaan om zeker 30 doden en 260 gewonden. De VS zegt dat het alleen militaire doelen aanvalt. Afgelopen dagen, ook vannacht nog, zijn er veel aanvallen over en weer. Iran richt zich op Amerikaanse doelen in de regio. Chipmachinemaker ASML doet het een stuk beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel een stuk hoger uit vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachtingen voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet tot 45 miljard kan oplopen. En mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in, maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Het komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
15: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
17: Dag Jaap.
18: Hi.
17: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
18: Ja, we hebben echt veel nodig.
17: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
18: Klopt.
19: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
19: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
21: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
22: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
23: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
24: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
23: Verwen jij je maar.
24: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
23: Maar mij?
24: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
23: Ja, ik voel hem.
25: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
14: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema. Omroep
26: Zeeland. Hoe zit het nou toch met dat vuurwerkverbod bij de komende jaarwisseling? Is er nou wel of geen uitzondering voor verenigingen? Ik vraag het zo meteen aan verantwoordelijk burgemeester Frank Weerwind van Terneuzen. Hij spreekt namens alle Zeeuwse burgemeesters. Het is bijna 5:05. Dit heb ik verder voor je in deze uitzending. Op Schouwen-Duiveland is het aantal boetes voor zogenaamde buitenslapers in één jaar tijd spectaculair gestegen. Verslaggever Michael Komans ging 's nachts mee op patrouille. En even naar Halleveen gaat het over een Terneuzens bedrijf dat in de jaren 80 gifgas leverde aan Saddam Hussein. Hoe dat zit, bespreek ik zo meteen met de journalist die daarachter kwam. Wil je reageren op deze uitzending? Nou, stuur dan zeker even een appje naar de studio. Het nummer is 0118-499999. Een heel goedemiddag en wat goed dat je luistert naar Zeeland Nu. Het was opvallend nieuws gisteren. Tegen de landelijke lijn in mogen ook verenigingen en stichtingen met een ontheffing tijdens de komende jaarwisseling geen vuurwerk afsteken. Dat hebben bijna alle Zeeuwse gemeenten gezamenlijk besloten. Bijna allemaal, want het lijkt alsof Veren er een beetje anders in staat. Ik praat erover met burgemeester van Terneuzen, Frank Weerwind, de man die het woord voert namens de Zeeuwse gemeente. Meneer Weerwind, goedemiddag.
27: Goedemiddag.
26: En straks even naar die positie van Veren. Maar eerst even, waarom worden er geen ontheffingen verleend dit jaar?
27: Wat ik wil vooropstellen, het allerbelangrijkste is dat we streven naar een veiligere en een beter beheersbare jaarwisseling. En dan heb ik het met name over de extra druk die er al plaatsvindt op toezicht, handhaving, openbare orde van politie en andere ordehandhavers. En daarom is er een landelijk vuurwerkverbod.
26: Ja, en daarin is opgenomen door het kabinet dat verenigingen en stichtingen de mogelijkheid zouden moeten krijgen om een ontheffing aan te vragen, zodat we niet helemaal zonder vuurwerk zitten. Maar u gaat daar eigenlijk hier in Zeeland niet in mee.
27: Nee, dat klopt. Maar laten we even heel helder zijn. Er is een zekere ruimte die de wet biedt. En dat is een stukje couleur lokaal, wat ingevuld kan geven dat de burgemeester de bevoegdheid heeft voor het verlenen van ontheffingen. En dat is bewust bij de burgemeester neergelegd, die daartoe kan beslissen. En wij als Zeeuwse burgemeesters hebben bij elkaar gezeten, nagedacht, gekeken en gesteld van, en ik dacht dat vanochtend mijn collega van Veer dat ook heeft aangegeven, dat heel stringent en heel scherp wordt gekeken, geef je wel of geef je geen ontheffing, en zeker niet bij een nieuwe vergunningsaanvragen. Zijn er tradities uit het verre verleden met grote shows en dergelijke, dan is het een stukje couleur lokaal dat een burgemeester kan wegen. Maar nogmaals, de algemene lijn is dat wij het landelijk vuurwerkverbod als burgemeesters in Zeeland volgen.
0: Ja, maar u volgt dus eigenlijk niet het idee van het kabinet dat er door verenigingen en stichtingen, die ook nog dus opgericht kunnen worden, alsnog zo'n aanvraag kan worden gedaan. Daarvan zegt u, dat vinden we gewoon gezien de veiligheid en de capaciteit van de politie en dergelijke niet verantwoord.
27: Wij vinden duidelijkheid hoe we omgaan met de veilige jaarwisseling zeer belangrijk. En die duidelijkheid vinden wij heel erg belangrijk. En veiligheid. En daarom is deze Zeeuwse lijn uitgezet.
0: Ja, helder. Toch lijkt er dan iets, misschien in de communicatie hoor, niet helemaal lekker te zijn gegaan. Want het lijkt er nu op alsof Veren zegt, ja, we hebben afgesproken dat we het niet doen, maar wij willen toch specifiek kijken naar vragen die er zijn. Als ik u goed hoor, dan zegt u dat geldt eigenlijk voor alle Zeeuwse gemeenten, als er tradities zijn die al bestonden, dan wordt daar zeker door de burgemeester in alle 13 gemeenten toch naar gekeken of daar iets mogelijk is dus.
27: Dat hoort u mij niet zeggen. U hoort mij duidelijk zeggen dat een burgemeester de ruimte heeft om een vergunning wel of niet te verstrekken, dus het verlenen van ontheffing. Dat is echt door de wetgever bewust bij de burgemeesters neergelegd. Maar de burgemeester heeft wel de verantwoordelijkheid om toe te zien op de openbare orde en veiligheid in zijn of haar gemeente. Dus dat zal mee worden genomen in die brede afweging.
0: Okay.
27: Maar nogmaals, voor alle duidelijkheid, hebben we als burgemeester besloten dit jaar geen ontheffingen te verlenen voor nieuwe aanvragen.
0: Ja, tenzij er dus tradities zijn waarin bijvoorbeeld sprake is in de gemeente Veren.
27: Kijk, u spreekt over een traditie en eigenlijk is het vuurwerk afsteken een traditie. Maar in de jaarwisseling 2025-2026 heeft de wetgever ook nadrukkelijk aangegeven dat het de laatste keer was dat we vuurwerk afstaken met elkander.
0: Ja, maar goed, u was dus op de hoogte wel van de lijn van Veren, zeg maar, om het even goed te begrijpen.
27: Wij spreken met elkaar in alle openheid en luisteren ook naar elkaar en bieden elkaar ook de mogelijkheid om een stukje couleur lokaal in te vullen zoals mijn collega in Veren daarvoor kiest.
0: Helder. Laatste vraag dan nog even. Dit is nu de situatie voor dit jaar. Geen ontheffingen dus voor verenigingen die denken, goh, wij willen toch iets gaan organiseren in ons dorp. Wil dat ook zeggen dat dat in de toekomst ook zo is of bekijkt u dan de situatie opnieuw?
27: Kijk, de jaarwisseling die nu gaat plaatsvinden van 26 naar het jaar 27, dat moeten we goed evalueren. Daar moeten we lering uit trekken. Moeten we puur kijken wat voor effecten heeft dat landelijk vuurwerkverbod en het vuurwerkverbod in Zeeland nou betekend. Ik ga niet vooruitlopen op de toekomst. En dan moet je puur kijken van welk standpunt nemen we in voor toekomstige jaarwisselingen. Dus heel leren van deze jaarwisseling voor de toekomst.
0: Helder. Goed, dank voor dit moment, burgemeester Frank Weerwind van Terneuzen. En hou ons op de hoogte. Hartelijk dank voor de toelichting.
27: Dank u wel.

0: Het is 10:10. Op Schouwen-Duiveland is het aantal boetes voor zogenaamde buitenslapers in 1 jaar tijd spectaculair gestegen. Uit cijfers blijkt dat het aantal bekeuringen met maar liefst 663% is toegenomen. De buitenslapers variëren van Oost-Europeanen tot veelal toeristen. Verslaggever Michael Komans die liep een nachtje mee met de boa's van de gemeente Schouwen-Duiveland om te zien wie en waarom er dan toch allemaal zomaar buiten bivakkeert. Michael, hoe was dat eigenlijk om mee te gaan met die boa's op pad?
1: Ja, eigenlijk best ook wel een beetje spannend. Want je bent natuurlijk gewoon midden in de nacht ga je met ze mee. In dit geval met boa's Albert en Erwin. En we gingen echt met hem mee achter in de auto. En reden bijvoorbeeld vanaf het gemeentehuis richting de Brouwersdam. En dan op zoek dus eigenlijk naar auto's en busjes in het donker waar geen licht meer brandt. En dan met zo'n grote zaklamp naar binnen schijnen. En kijken of er dan iemand in ligt te slapen. Maar eerst krijgen ze een waarschuwing. En als ze dan nog niet weg zijn, dan krijgen ze later een boete. De meeste die we in ieder geval tegenkwamen waren toch wel toeristen. Buitenlanders die eigenlijk best wel heel aardig waren. Duitsers, oh ik wist dit niet. Nou, ik ga er vandoor, dankjewel. Ik ga naar de camping. Terwijl we ook Nederlanders tegenkwamen. En die werden echt gelijk chagrijnig. En dan kregen ze nog ineens een boete. Hè. Dan was het gewoon een waarschuwing. Dan was het, nou, moet ik hier nou weg? Ik ben hier met mijn kinderen. Nou ja, laten we even luisteren hoe dat gaat als je wordt wakker gemaakt midden de nacht door de boa's.
2: Hallo.
3: Ja, hij is echt heel...
2: Goedenavond.
4: Ze moet eerst even aankleden.
2: Ja, kijk, ik heb een probleem met Martin.
5: Ze zijn juist, geloof ik, ze worden hier overnachten, oder?
6: Eindelijk, ja. Ja.
5: Nee, dat is niet erlaubt.
6: Oh, ehrlich?
5: Ja. Oh, okay. Voor jetzt is het nur aan Warnung.
6: Ja.
5: Ik heb ook nog een flyer erbij.
6: Ja.
5: Daar zit ook een QR-code op. Dat is campingplaats in Minea. Maar ze zijn met auto's, of vielleicht een hotel is ook nog een mogelijkheid.
6: Ja.
5: Maar ze daarvan hier niet overnachten.
4: Wij voeren deze controles met grote regelmaat uit. Omdat mensen overnachten in de openbare ruimte, om het zo te zeggen. Mensen generen zich er dan ook niet voor om hun rommel achter te laten. Of doen hun behoefte in de openbare ruimte, om het zo te zeggen. Ja, dat brengt allemaal overlast met zich mee. Daar heeft de omgeving last van. En vandaar dat we deze controles uitvoeren.
2: Goedenavond.
4: Het is niet toegestaan om hier te overnachten.
0: Ja, zeg, Michael, lig je dan dus midden in de nacht daar en ineens dan wordt er geklopt op het raam? Ja, of er wordt geklopt tegen je tent. Geven mensen dan ook aan waarom ze eigenlijk illegaal dan daar overnachten?
1: Nou ja, de meesten zeggen eigenlijk dat ze helemaal niet wisten dat het niet mocht. Eigenlijk is het in heel Nederland zo dat je nergens buiten op straat mag slapen, tenzij het aangegeven is door de wetgever. Nou ja, op Schouwen-Duiveland is er nergens een plek, want Schouwen-Duiveland heeft gezegd, er zijn genoeg campings, dus daar kunnen jullie gewoon terecht. Zeker ook de laatste paar jaar zijn er ook meer kampeerplekken gecreëerd op het eiland, vooral voor campers dan. Dus ze zeggen, er staan duidelijk grote borden. Nou, ik heb ze ook gezien, bijvoorbeeld bij Transferium van Renesse. Nou, is nou echt niet een plek waar je dan wil overnachten. Het is gewoon een parkeerterrein. Ja. Maar een bord groter dan 1,5 meter, waar in 4 talen op staat dat je er niet mag slapen. Ja, en toch zien ze het kennelijk over het hoofd. Ik vroeg uiteraard ook naar verschillende mensen die wakker werden geschud, waarom ze dan toch daar sliepen.
7: Toen ik hier om 8 uur kwam, toen was het vol met campers. En toen we gingen slapen, was het hier nog druk, maar nu niet meer.
0: Ja. Ja, ze geven eerst gelukkige waarschuwing. Wat vindt ze daarvan?
7: Vriendelijk. Ja. Ja. Misschien stom, misschien had ik beter kunnen kijken, maar wist ik veel.
4: Ja. Dus u gaat er wel een bekeuring voor krijgen. Heeft u iets bij waar uw naam staat? In een tijdsbewijs, rijbewijs?
8: We zijn ook maar gewoon op doorreis. Dus het is van vandaag op morgen en morgen vroeg zijn we terug weg. Ja. En nu sta ik in één keer voor een boete van blijkbaar €170. En ik vind dat nogal fors, zonder eerst een waarschuwing of zo te krijgen. Want ik was er met mij absoluut van geen kwaad bewust. Dus ik vind het nogal pittig. En nu word ik onmiddellijk verzocht om hier de plaats te verlaten. Oké, als het niet is toegestaan, begrijp ik dat wel. Maar ik heb maar 2 slapende kinderen hier nu. Dus nu moet ik in 1 keer boef vertrekken. En ik vind dat wel een moeilijke.
0: Ja, Michael, een enorme stijging dus ten opzichte van vorig jaar. Valt daar iets over te zeggen hoe dat dan komt?
1: Ja, dat heb ik natuurlijk ook nagevraagd bij de gemeente. Want 663%, dat is best wel aardig. Maar ik denk dat het een beetje te maken heeft ook met gewoon de kosten. De stijging van alles, weet je. Alles wordt duurder. De camping. En het is eigenlijk een beetje het totaalpakket. Het is niet alleen de overnachtingskosten van een camping of hotel. Maar ook de horeca is natuurlijk duurder geworden. Parkeergeld is duurder geworden. En dat alles bij elkaar. Ja, mensen willen natuurlijk toch nog wel even een weekendje weg of op vakantie. En gaan zoeken natuurlijk dan alternatieven om te kunnen, nou ja, bezuinigen. En een van die dingen is dan bezuinigen op de overnachtingskosten. Ja, de burgemeester van Schouwen-Duiveland, die heb ik ook gesproken. Die horen we later vanmiddag. En die vermoedt ook dat het waarschijnlijk heeft te maken, ook toen de tijd met corona, toen ineens mensen heel veel zo'n camperbusje hebben aangeschaft. Maar ja, daar later vanmiddag meer over.
0: Michael, voor nu dankjewel.

0: De buck stops. En de letter. Dus al bijna 18 minuten over 12. Hoogste tijd om het over het weer te gaan hebben met onze weerman van dienst. En dat is Jules Gernaert. Jules, hoe ziet de woensdagmiddag eruit?
1: Ja, Florian, ziet er vrijwel onbewolkt uit. Het zal geen verrassing zijn natuurlijk de laatste dagen. Ook vandaag is er misschien een enkele stapelwolk of er is een streepje met sluierbewolking, maar de zon heeft het van het begin af aan al voor het zeggen. Met temperaturen die rond de 27 graden, het wil allemaal weer vandaag. Maar in de wind aan het water is het een graad of 25. Dus dat is het verschil. De maximumtemperatuur loopt ook uiteen van 5, 26 graden. Oh, dat is een like of niet? Dat is een e-mail. Sorry, even wat geluid erbij.
0: Geeft niks.
1: Met dus die 25 tot 31 graden, 31 graden landinwaarts. Met dus die matige wind uit noord tot noordoost. Windkracht 3 tot 4 en op het water af en toe windkracht 5. Het begint een beetje een gevoel van, ja, Groundhog Day te worden eigenlijk de laatste dagen.
0: Daar gaan we steeds weer.
1: Ja, daar gaan we weer inderdaad. Wordt het ooit nog eens anders.
0: Maar dat is wel het geval, toch?
1: Nou, morgen nog één dag in deze serie. Maar dan gaat het hoogdrukgebied bij Schotland toch wat wegglijden naar de oceaan. Ondertussen wordt de hitte in Frankrijk een beetje getemperd, in het noorden althans. Het midden van Frankrijk heeft er wel 35 graden. Morgen ook wat minder. Daar ontstaan een paar onweersbuien bij. Die komen wat naar het noorden, via Noordoost-Frankrijk, misschien Ardennen. Maar gaan toch de komende twee dagen naar Duitsland verplaatsen. Dus die treffen ons niet. Maar wel krijgen we dus een verandering. Met morgen overdag een matige tot vrij krachtige noordenwind in de middag en avond. Dus niet noordoost, maar noord. Dat betekent niet lagere temperatuur, hoor. Het wordt eerst nog 24 tot 30 graden. Maar morgenavond ga je de verandering een beetje merken. Ondertussen is het nog steeds morgen zonnig met een paar wolkenvelden. Iets meer ook dan vandaag. En vannacht is het dan nog steeds warm met minimumtemperaturen van zo'n 19 graden. Dus morgen nog een warme dag. Maar die noordenwind zorgt voor koelte. En dat gaan we vooral vrijdag merken. Dan is het nog maar tussen aanhalingstekens 22 tot 27 graden.
0: Goh, daar moeten we dan misschien weer aan gaan wennen zo langzamerhand.
1: Ja, het gaat gelukkig per dag, want in het weekend is het wel een ander verhaal. Dan zit je met 22 graden gemiddeld op zaterdag en met 20 graden gemiddeld tot de zondag. We snakken natuurlijk naar een paar buien. Al was het alleen maar voor de tuin. Er is wel kans op een paar buien in het weekend, maar dat zal zeker nog geen zoden aan het dijk zetten.
0: We zijn weer op de hoogte, Jules. Dankjewel, hè.
2: Op het strand, de camping of onderweg. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: De Belg Gabriel Rios en Broad Daylight. Om 1:07 gaat het over de duizenden mensen die nog altijd met een papieren wegenkaart op vakantie gaan. Straks meer daarover. Eerst ander nieuws van vandaag. Een groep van 20 Nederlandse brandweerlieden vertrekt naar Spanje. Ze gaan in Catalonië 2 weken helpen bij het bestrijden van de natuurbranden. En ze gaan ook leren van de Spaanse brandweer. Ook in Nederland worden natuurgebieden door klimaatverandering steeds droger. En dus is de kans op brand ook groter. Dus zijn die brandweermannen benieuwd hoe hun Spaanse collega's daarbij te werk gaan.
1: De Spanjaarden lopen al een aantal jaar op ons voor qua natuurbrandbestrijding.
2: Wat we hopen te gaan leren is om te kijken van ja, welke materialen gebruiken. En kijken wat voor opleiding is er nou nodig om de mensen die het veld het werk doen, om die te kunnen inzetten.
1: Dat is toch een beetje spanning ook, hè, natuurlijk. Van wat gaan we daar aantreffen? Hoe heftig zal het zijn? Ik kijk er ook heel erg naar uit om die kant op te gaan.
2: Prachtig avontuur. Ja. Once in a lifetime.
0: Absoluut. Een ander nieuws dan nog in de categorie natuurbrand. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs, die is onder controle. ASML heeft weer meer verdiend dan verwacht. De chipmachinebouwer uit Veldhoven haalde in het 2e kwartaal een omzet van 9,3 miljard euro. En dat is veel meer dan waar het bedrijf op rekende. Volgens tech-redacteur Stan Hulsen van de NOS komt dat vooral door AI.
3: Want als je kunstmatige intelligentie wil maken, dan heb je chips nodig. En als je chips wil maken, dan heb je de machines van ASML nodig. Vooral de verwachtingen op het gebied van onderhoud, die zijn overtroffen de afgelopen periode. Je moet je voorstellen, als er ergens een machine staat, dan kan die dus ook bijvoorbeeld verbeterd worden met een update. En de klanten van ASML, de makers van die chips, die zeggen dus ja, wij willen gewoon meer chips kunnen produceren. Dus we kloppen ze aan bij ASML voor een update.
0: En ASML denkt dat daardoor de omzet dit jaar niet op 40, maar op 45 miljard zal uitkomen. Vandaag is er een nieuwe opvang geopend bij het AML-centrum in Ter Apel. Het gaat om een leegstaand kantoorpand in de buurt. Mensen die nog geen opvangplek kunnen hebben, die kunnen daar dan terecht in de airco. Het Rode Kruis heeft het pand zo aangepast om mensen zo goed mogelijk te kunnen opvangen.
4: We zijn hier dus nu bezig om de laatste dingen weg te halen. We willen de bureaus en de monitors moeten natuurlijk de deur uit. En we zetten wat water- en wifi-punten neer. En we maken het hier zo aangenaam mogelijk. Het is een kantoor, het blijft een kantoor. Maar je kunt hier in ieder geval wel in alle rust de dag doorbrengen.
0: De dagopvang is bedoeld om het aanmeldcentrum veiliger te maken. Vanwege de vele opstootjes en vechtpartijen besloot het Rode Kruis en ook vluchtelingenwerk om te vertrekken. En nu zijn ze dus weer terug in Ter Apel onder andere omstandigheden. Ja, en je zou dus denken dat dat misschien wel verleden tijd is, maar nog altijd gaan duizenden mensen op pad met een papieren wegenkaart. Zo heeft deze mevrouw in de ANWB-winkel in Den Haag er al een heleboel in handen.
5: Italië, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland open.
4: Okay.
5: En ik vind het altijd heerlijke kaarten om mee voor te bereiden.
6: Kies toch echt wel voor een kaart die je in je hand kan houden, waar je aantekeningen op kan maken. Okay. En waar je alternatieve routes makkelijk kunt plannen.
4: Alsjeblieft, een kaart.
7: Hartstikke mooi.
4: Volgens je vader is dit heel handig.
7: Ja, zou ik hem openmaken? Zo, het is wel een groot ding. Een hoop wegen, plekjes, veel namen. Ik zou niet weten waar ik moet beginnen.
0: Een prachtige samenvatting van de jeugd van een wegenkaart. Ja, ik ben ook heel benieuwd of die papieren wegenkaart over de tientallen jaren nog altijd door zoveel mensen gebruikt wordt. In de ANWB-winkel liggen 10 vakantiebestemmingen op papier. En de oplage is nog altijd 2 miljoen.

0: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: 22 juli, demodag scootmobielen.
0: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Het is 12:30 geweest. Dit is Omroep Zeeland. Met nu een update van het Zeeuwse nieuws. We worden bijgepraat door Esma Beck. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Het aantal boetes voor buitenslapers op Schouwduiveland is in 1 jaar tijd met 663% gestegen. Volgens de gemeente komt dat onder meer doordat campers steeds populairder zijn en vakantiegangers vaker op zoek gaan naar een goedkope overnachtingsplek, terwijl campings duurder zijn geworden. Burgemeester Jack van der Hoek.
6: Nou, we zijn er meer op gaan letten, dus de controle is geïntensiveerd. En je ziet de trend ook na corona dat steeds meer mensen gaan kamperen en ook wild kamperen. En dat is de reden waarom we denken dat het zo'n toename heeft.
5: 'S Nachts wordt er eerst door BOA's gecontroleerd. Wie later nog slapend wordt aangetroffen in de openbare ruimte riskeert een boete van €170. In de winkelpand aan de Lange Delft in Middelburg heeft vanmorgen brand gewoed. Het vuur woedde aan de achterkant van het pand. De veiligheidsregio Zeeland zegt dat de brand ondertussen is geblust. Er blijven nog wel 2 blusvoertuigen voor nakontrole en om het pand te ventileren. Iedereen die tijdens de brand aanwezig was in het winkelpand kon veilig naar buiten komen. Het kantoor van Waterschap Scheldestromen in Terneuzen wordt definitief verkocht. Het pand aan de Kennedylaan staat vanaf vandaag in de verkoop. Vorig jaar besloot het waterschap al terug te gaan naar 1 hoofdkantoor in Middelburg. Sindsdien stond het pand in Terneuzen nagenoeg leeg. Delen ervan werden nog wel verhuurd aan andere organisaties. En de gemeente Veren wil mogelijk verenigingen toch een vergunning geven om tijdens de jaarwisseling vuurwerk af te steken. Die ruimte is er binnen het vuurwerkverbod ook, zegt burgemeester Frank Weerwind van Terneuzen, die namens de Zeeuwse gemeente spreekt.
7: Er is een zekere ruimte die de wet biedt. Zijn er tradities uit het verre verleden met grote shows en dergelijke, dan is het een stukje couleurlokaal dat een burgemeester kan wegen. Maar nogmaals, de algemene lijn is dat wij het landelijk vuurwerkverbod als burgemeesters in Zeeland volgen.
5: Toch heeft Veren zich nu als enige gemeente uitgesproken over het wel verlenen van eventuele ontheffingen aan verenigingen, al dan niet onder strikte voorwaarden. Komende jaarwisseling is de eerste waarbij particulieren geen vuurwerk meer mogen afsteken. Sluit ik af met het weer in Zeeland. Het is zonnig en warm. Een matige tot vrij krachtige noordoost tot noordenwind waait er vandaag. En de temperatuur loopt uiteen van 25 graden aan zee tot 31 landinwaarts. Tot zover. Meer nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
4: Omroep Zeeland verkeersinformatie dan met 2 meldingen van de ANWB op de A29 in de richting van Rotterdam. 10 minuten vertraging tussen knooppunt Sabina en Hellegatsplein. 3 kilometer file. En de andere kant op staat ook een file tussen Numansdorp en Willemstad. Daar 4 kilometer file. Daar heb je ook 10 minuten extra reistijd.
8: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland nu.

0: Het is 7:07. Hoe kon het toch gebeuren dat een bedrijf uit Terneuzen maandenlang chemicaliën leverde voor chemische wapens die Saddam Hussein gebruikte in Irak in de jaren 80? En dat toenmalig minister Frits Bolkestein dat allemaal maar goed leek te vinden. En hoe kan het dan dat toen er later vragen over werden gesteld in Politiek Den Haag er heel vaag gedaan werd over de kwestie? Allemaal vragen waar journalist Teun Dominicus samen met collega Harm Ede-Botje een antwoord op wilde hebben. Ze schreven er onlangs een uitgebreid stuk over op het platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money. Teun Dominicus, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Straks natuurlijk wil ik alles weten over dat Terneuzense bedrijf. Maar eerst even, het is een zaak die natuurlijk al lang geleden speelde. Jaren 80 hebben we het over. Waarom vonden jullie het belangrijk om daar dan toch nu in te duiken?
1: Omdat het een zaak is, nou ja, er staat nogal veel op het spel. Het gaat over oorlogsmisdaden, het gaat over betrokkenheid bij genocide op de Koerden eind jaren 80. En ik doe als journalist al ruim 3,5 jaar onderzoek mede in de archieven van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, de voorloop van de AIVD. Mm-hmm. En ik vond daar enige tijd terug enkele aanwijzingen dat Irakezen in Nederland in de jaren 80 en vooral vertegenwoordigers van de Iraakse staat vrij goed in de gaten werden gehouden. En dat wekte mijn nieuwsgierigheid. En toen dacht ik, als jullie die Irakezen zo goed in de gaten hebben gehouden, hebben jullie dan die verkoop van chemicaliën gemist aan Saddam Hussein? Dat lijkt mij onwaarschijnlijk.
0: Ja.
1: En toen ben ik door gaan zoeken en toen... Toen vond ik vrij veel documenten.
0: Ja, nou, we gaan het er uitgebreid over hebben. Hartelijk welkom in de Zeeuwse Kamer. Hey, eerst maar eens even naar het zogezegde strijdtoneel van toen, de jaren 80. Saddam Hussein, Irak, Iran. Wat was daar precies aan de hand? Wat was de situatie?
1: Even kijken. Saddam Hussein kwam officieel in 1979 aan de macht. En in 1980 valt Irak Iran binnen. Er waren al eerder geopolitieke spanningen. En je had natuurlijk recentelijk de Iraanse revolutie gehad. En het Westen wilde onder andere die Iraanse revolutie of Iran indammen. Irak wilde, of Saddam Hussein wilde dat wel doen. En op een gegeven moment begint het Westen Irak te bewapenen in die oorlog. En dat is dus de Irak-Iran oorlog. En dat is een extreem gewelddadige, een bloedige oorlog geweest. Mm-hmm. Kleine 1 miljoen slachtoffers. Dat...
0: Ja,
1: denk ik.
0: Ja, en daar werden dus door Saddam Hussein chemische wapens bij gebruikt. Wat waren dat voor spullen?
1: Even kijken, Irak probeerde vanaf minstens 1975 een chemisch wapenprogramma op te zetten. Begin jaren 80 door de Irak-Iran oorlog versneld dat. En die wapens waren in het begin vooral mosterdgas. Wat we kennen uit de Eerste Wereldoorlog. En later probeerde Irak ook geavanceerdere chemische wapens in te zetten, zoals zenuwgassen. En dan moet je denken aan sarin, taboen. En mosterdgas is heel vervelend en dodelijk. Mm-hmm. Maar dat kan je overleven. Zenuwgassen kan je niet overleven, bij wijze van spreken. Als je ermee met minder dan een druppel ben je dood. Mm. Dus ook van die mosterdgas, daar leven ook nog best veel slachtoffers van. En die lijden echt al decennia.
0: Ja, want wat doet het met je als je daar dan mee in aanraking komt?
1: Het veroorzaakt voor hele nare blaren. En voor de... Als het dodelijk wordt, is het als er blaren in de longen komen. En die blaren barsten open, waardoor je longen vollopen met vocht. En dan stik je.
0: Ja, en dat deed Saddam dus ook, het gebruiken van deze wapens op grote schaal.
1: Op grote schaal. Ja. We hebben dan echt over duizenden doden. Minstens. Ja. En een van de beruchte voorbeelden is natuurlijk ook nog tijdens de genocide op de Koerden. Dat in 88 plaatsvindt de aanvaloperatie. En misschien sommige luisteraars kennen nog het plaatsje Halabja. Dat is in maart 88 aangevallen met chemische wapens, waarin een dag of twee meer dan 5000 mensen zijn vergast. Een van de grootste aanvallen met chemische wapens in de geschiedenis van de 20e eeuw.
0: Ja, en dan zou je denken, dan is het een kolossale stap naar Terneuzen. Maar dat blijkt dan toch iets minder het geval te zijn. Maar even dan naar Terneuzen dus toe. Daar zit het bedrijf KBS Holland op dat moment. Wat is dat voor bedrijf?
1: Volledige naam Koninklijke Braafmoer en Scheers. Het is een ingenieursbureau dat ook handel dreef. Het produceerde geen chemicaliën, maar het kocht en verkocht. Hmm. Een handelshuis en een ingenieursbureau.
0: En wat voor chemicaliën waren dat dan? Waar handelden ze allemaal in?
1: Nu wordt hij altijd heel leuk. Ik heb geschiedenis gestudeerd, dus voor mij zijn deze stoffen ook altijd nieuw.
0: Ja.
1: Thiodoglycol, thionylchloride en dimethylamine. En dat zijn stoffen waarmee chemische wapens worden gemaakt. Ik denk dat de eerste beste luisteraar ook denkt, waar gaat dit over?
0: Ja.
1: Maar in het wereldje van scheikundigen is het vrij duidelijk. Als jij thiodoglycol op deze schaal gaat kopen, dat is nog maar een hele kleine stap naar mosterdgas bijvoorbeeld.
0: Maar zou het ook kunnen dat je er iets anders mee deed? Kon je deze chemicaliën ook voor iets anders gebruiken dan foute toepassingen zogezegd?
1: Bij sommigen wel, bij sommigen minder. En daarbij zou altijd benadrukt moeten worden is de hoeveelheid.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld bij thiodoglycol was gewoon heel duidelijk. Dit is een directe voorloper van mosterdgas. En er zijn ook vrij veel rapporten verschenen. Op dat moment ook meldingen bij ministeries, bij experts. Dat ze zeiden van ja, als je deze hoeveelheid koopt, is civiel gebruik bijna uit te sluiten.
0: Ja, want wat zou je er civiel mee kunnen? Ik hoorde mensen iets zeggen over een zwembad mee schoonmaken, dat soort dingen. Moet ik daar dan aan denken?
1: Dat was eentje. En eentje was heel specifiek voor landbouw.
0: Ja.
1: Zou ook voor landbouwpesticiden gebruikt kunnen worden. Maar bijvoorbeeld dat KBS Holland is bijvoorbeeld in april 84 ook echt gewaarschuwd door Buitenlandse Zaken van deze spullen worden gekocht onder het mom van landbouwbestrijdingsmiddelen. Maar is dat niet? Weet dat. En de inkoper is een dekmantelorganisatie. Dat heet officieel de State Enterprise for Pesticide Production.
0: Oh, ja.
1: SEP.
0: Ja.
1: SEP. Maar eigenlijk is dat de dekmantelorganisatie voor het chemisch wapensprogramma.
0: Goed, daar dan zo even meer over. Maar het gekke is dus, die chemicaliën die kwamen in Irak terecht. Met medeweten van de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken, Frits Bolkestein. Wist hij dan niet dat dat foute boel was, die spullen?
1: Ja, hij had het gewoon kunnen weten. We hebben genoeg documenten waaruit blijkt dat Economische Zaken, maar ook het ministerie van Buitenlandse Zaken, op de hoogte waren, van de inkoop, van het doel van deze chemicaliën.
0: Ja.
1: En Bolkestein heeft... Het is een beetje gissen naar zijn motivatie, want nou, de beste man is dood. Ja. Maar er moet gewoon handel gedreven worden. En dit zorgt voor papieren rompslomp als wij opeens deze spullen aan exportregeling gaan onderwerpen.
0: Dus het idee was gewoon, hij is de staatssecretaris van Economische Zaken. Het verhandelen van wat voor spullen dan ook is goed voor de economie. En we drijven nu gewoon handel met Irak. En dat het om en een dictator gaat en spullen die waarschijnlijk fout gebruikt worden, daar kijken we dan even niet naar.
1: Klopt. En hij was daar, nou ja, sceptisch, cynisch. Ja, hoe moet je het omschrijven? Dat hij zei, als we het niet 100% zeker kunnen maken dat het slecht gebruikt wordt, ja, wie zijn wij dan om daar beperkingen op te leggen?
0: Oké, interessant. En gek is natuurlijk ook wel dat, je zei dat net al even, maar er waren allerlei waarschuwingen vanuit buiten, vanuit Amerika en zo, die allemaal ook tegen Nederland hebben gezegd, let op, dit kan wel eens verkeerd zijn. Maar hadden wij daar dan geen boodschap aan, blijkbaar?
1: Nee, er was of gebrekkig te weinig. Er is te weinig ingegrepen om dit te voorkomen. En nou, ik heb voor dit onderzoek met vrij veel mensen gesproken en die zeggen ook van, luister, het gaat niet om middelen of een vrachtwagen die per ongeluk gebruikt wordt voor soldaten naar het front te brengen. Dat is vervelend. Ja. Dit gaat over chemische wapens. Inzet van chemische wapens is een oorlogsmisdaad. Per definitie.
0: Weet
1: en daar hadden echt alle alarmbellen over mogen afgaan. En soms zijn die alarmbellen ook afgegaan en heeft men op ministeries ervoor gekozen om dat te negeren.
0: Ja. Over hoeveel van die chemische spullen ging het eigenlijk? Hoeveel is er vanuit Terneuzen naar Irak gegaan?
1: Tonnen. Dan hebben we het echt over tonnen. Even kijken uit mijn hoofd. Even kijken. In 1982, 1983, 550 ton thiodoglycol, die directe voorloper van mosterdgas. 400 ton thionylchloride, ook waarmee je mosterdgas kan maken. En van dimethylamine, waarmee zenuwgas wordt gemaakt, had de Nederlandse Landmacht Inlichtingendienst, de voorloper van de MIVD, het over de periode 84 tot mei 85, over 10 tot 20 ton per maand.
0: Hoe lang ging dit door?
1: Even kijken. In april 84 gaan duidelijk de alarmbellen af in Den Haag. Onder andere omdat de Amerikanen en de Britten beginnen te drukken van, jongens, let op wat er bij jullie gebeurt. Dit is foute boel. Toen is er wel regelgeving gekomen, maar KBS Holland heeft ervoor gekozen om sommige spullen te blijven doorleveren. Sommige stukken spullen, de levering van thiodoglycol werd gestopt. Dus die directe voorloper van mosterdgas, dat werd gestopt. Maar andere spullen werden nog steeds doorgeleverd.
0: Ja, en ik las dan dat het bedrijf eigenlijk, ondanks al die waarschuwingen, dan zei van, oh, nu we het zelf hebben gehoord, dus niet vanuit het ministerie opgelegd hebben gekregen, maar nu we zelf een waarschuwing hebben gehad dat het mogelijk foute boel was, zijn we meteen gestopt met het leveren.
1: Van sommige stoffen. Sommige stoffen zijn ook doorgegaan. Maar bijvoorbeeld ook materiaal voor het productieproces, dus voor in de fabrieken die gifgasfabrieken draaien te houden, die zijn gewoon die kant op blijven gaan. En ja. KBS Holland was gewaarschuwd dat SEP, dat dekmantelbedrijf, een dekmantel was. Ja. En besloot dat te negeren.
0: Ja. Goed, dus voor de duidelijkheid. We hebben een bedrijf dat chemische spullen naar Irak stuurt. En zowel het bedrijf zelf als het kabinet is ervan op de hoogte dat, nou ja, eigenlijk zo goed als helemaal zeker is dat het foute boel is. Maar toch besluiten al die partijen in Nederland dus om dat gewoon door te zetten.
1: Correct.
0: Nou, dan blijft natuurlijk een zaak met een vreemd luchtje. Later zijn er ook meermaals vragen over gesteld. Echte antwoorden kwamen er eigenlijk helemaal niet van. Ook van nieuwe kabinetten niet. Hoe komt dat?
1: Ja, dat is eigenlijk een vraag voor die kabinetten. Rond 2005, 2006, na de arrestatie van de Nederlandse handelaar Frans van Anraat, die ook op grote schaal heeft geleverd,
0: ja.
1: Komen daar vragen naar. Want Van Anraat wordt uiteindelijk vervolgd. En hij is veroordeeld voor 16,5 jaar cel voor medeplichtigheid en oorlogsmisdaden. En toen heeft het toenmalige Kamerlid Chris van Velsen van de SP steeds gevraagd, maar wat over die twee andere bedrijven? Melchemie uit Arnhem en KBS Holland uit Terneuzen. En daar is steeds onjuist of onvolledig op geantwoord. En de grote vraag is, waarom? Ik heb het aan de ministers Bot en Donner gevraagd, maar die weigeren antwoord te geven. Ik heb het aan de huidige regering gevraagd, van goh, zijn die vragen toen de tijd correct en volledig beantwoord? En daar krijg ik weer geen antwoord op. En misschien nou eventjes goed om dat in perspectief te plaatsen. Ik heb op 1 juni, you know, vragen ingediend bij meerdere ministeries. En op 1 juli, een maand later, kreeg ik de eerste nietszeggende of feitelijk onjuiste antwoorden. En dat vind ik schrikbarend. Want nou, onder journalisten is het wel eens, nou, je kan een week de tijd geven om vragen te beantwoorden. Dat is ruim, dat is gul.
0: Ja.
1: Bij een maand en je krijgt geen antwoord, is dat opzienbarend.
0: Ja.
1: Vooral gezien het feit dat in die vragen heel duidelijk de woorden oorlogsmisdaden, genocide voorkomen. En je mag hopen dat de regering dan daar antwoord op geeft.
0: En vooral ook omdat we natuurlijk nu een hele tijd verder zijn. Je zou denken, de mensen die er toen verantwoordelijk waren, die zijn al lang niet meer daar aanwezig, daar aan het werk. Dus waarom zouden dan ook een nieuwe ploeg eigenlijk het zo moeilijk vinden om daar openheid van zaken over te geven?
1: Daar kan ik over speculeren. En ik zeg meteen, dit is speculatie.
0: Mm-hmm.
1: Is dat uit deze documenten blijkt, dit bedrijf, KBS Terneuzen, is fout geweest, was gewaarschuwd, is doorgegaan. En is daar aansprakelijk voor te stellen. Net als het bedrijf Melchemie. Maar de vraag is ook, heeft de Nederlandse staat hier voldoende opgetreden?
0: Mm.
1: En ik weet van bronnen dat juristen daarnaar kijken.
0: Mm.
1: Omdat ze zeggen, is de Nederlandse staat hier aansprakelijk te stellen voor de geleden schade? Omdat ze, in de woorden van Van Velsen, het voormalige SP-Kamerlid, oorlogsmisdaden hebben gefaciliteerd.
0: Ja. Ja. Interessant is natuurlijk wel dat de rechter heeft zich ook al een aantal jaar geleden over KBS Holland uit Terneuzen gebogen. Hè? Die hebben een schadevergoeding moeten betalen aan 5 slachtoffers een aantal jaar geleden.
1: Klopt, in november 2023 was dat een zaak. KBS Holland bestaat niet meer. Het is opgegaan in Forafina-beleggingen. En die staan onder bewindsvoering. Dus daar valt bijna niet zoveel meer te halen bij dat bedrijf.

0: En ik zou iedereen die er iets meer van weet graag oproepen om contact op te nemen.
1: Ja, en ik kan me wel voorstellen dat die mensen dan denken, ja, voor je het weten, word ik dan aan de schandpaal genageld door die journalist uit Amsterdam?
0: Nou, ik bescherm mijn bronnen.
1: Oké.
0: Okay. Ik bescherm altijd heel netjes mijn bronnen. En ik ben hier wel van, als jij in de haven hebt gewerkt en je werkt in de haven en je moet een schip inladen, dan ben jij hier niet aansprakelijk voor.
1: Nee.
0: Want jij bent ook in loondienst. Ik wil weten, hoe is dit aan de top gegaan?
1: Ja, en eigenlijk ben je dus op zoek naar mensen die op een of andere manier in de jaren 80 dan dus voor dat bedrijf KBS Holland in Terneuzen werkzaamheden hebben gedaan of hebben gehoord over die werkzaamheden die zich destijds hebben afgespeeld?
0: Bijvoorbeeld, ik wil gewoon iedere steen, iedere tegel hierover lichten, want nogmaals, en ik val daar steeds in herhaling, het gaat over oorlogsmisdaden.
1: Ja.
0: Het gaat over echt een hele serieuze zaak. En er blijft zoveel rook omheen hangen. Dus iedereen die erbij zou kunnen helpen om hier meer licht op te schijnen, is hartstikke welkom. Plus het feit daar eventjes bij benadrukken. Slachtoffers leven nog. Dit is niet het is een kwestie van 40 jaar geleden. Maar sommige slachtoffers leven nog. En dat was voor mij eventjes een eye-opener. Want deze mensen zitten ook nog steeds met vragen. En ik denk dat die mensen recht hebben op antwoorden.
1: Nou, het blijft een opmerkelijke kwestie waar het laatste woord dus zeker nog niet over gezegd is. Tuin Dominicus, hartelijk dank dat je dat met ons wilde ophelderen. En hou ons op de hoogte van de ontwikkelingen. En zodra er mensen zich bij ons melden, houden wij jou natuurlijk op de hoogte.
0: Hartelijk dank.
1: Tuin Dominicus was dat dus over die kwestie bij KBS Holland. Mocht je daar iets over weten, dan weet je ons natuurlijk altijd te vinden. 0118 49 99 99. Als je wil reageren.

0: and One. 1:03. Tot zover Zeeland Nu. Straks veel plezier bij Elias in de Muziekmiddag.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
2: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
5: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
6: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
12: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
13: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
15: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
14: Verwen jij je maar.
15: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
14: Bij mij?
15: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
14: Ja, ik voel hem.
16: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
13: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Omroep Zeeland.
18: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
17: Omroep Zeeland.
19: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht reed veel te hard en had gedronken. Dat maakte het Openbaar Ministerie vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 kilometer per uur door de bebouwde kom. En ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak. En die is waarschijnlijk in het najaar. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in, dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. Op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
20: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
21: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
20: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
22: 22 juli, demodag scootmobielen.
21: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
23: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
24: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
23: Nog niet helemaal dus.
24: Tja, die administratie. Toevallig tips?
23: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
24: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
23: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
25: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
26: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
27: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
28: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
29: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
18: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

Little Lies bij Omroep Zeeland. Het is zomer in Zeeland. Goedemiddag, Little Lies. Dat is echt zo'n typische romantische plaat van Christine McVie. En uitgebracht in 1987 van het geweldige album Tango in the Night. Hey, leuk dat je erbij bent. De muziekmiddag is begonnen. Het is het midden van de week. Misschien ben je al aan het nadenken over wat je gaat doen dit weekend. Nou, dan moet je toch wel eventjes wat geduld hebben. Want de komende dagen moet je nog doorkomen. Lekker blijf luisteren naar Omroep Zeeland, de muziekmiddag. Want straks Ilse de Lange, Nel Horan en ook Ed Sheeran is er weer bij.

Ik vind het een hele aparte plaat en ook apart gezongen door Nell Horan en Slow Hands in de muziekmiddag van Omroep Zeeland via DAB, FM, internet en de Omroep Zeeland app. Kun je luisteren naar deze uitzending met straks een mooie classic van Sam Cooke op de radio. En ook ga ik weer een fragmentje laten horen van een liedje dat zeker dit uur wordt gedraaid. En dan kan je tot die tijd meeraden.

Sam Cooke met Wonderful World uit 1960. En 4 jaar later zou hij helaas op een hele vervelende manier aan zijn einde komen. En dit liedje is ook nog eens een keer gebruikt in een commercial in de jaren 85, 86. En toen kwam het ook weer terug in de hitlijsten. Nou, even goed opletten. Welk liedje is dit? Ja, wat zou dit kunnen zijn? We doen hem nog een keer. Het is wel een bekende sound, hè? Dit liedje wordt gedraaid in deze uitzending. En tot die tijd zou je eens hardop kunnen nadenken welke song het zou moeten zijn.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: 1:30. Esme Beg met een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Goedemiddag. Een 74-jarige man is gisteren in Middelburg mishandeld en beroofd na een conflict over de isolatie van zijn dak. De man was het niet eens met het geleverde werk. Toen hij weigerde het resterende bedrag te betalen voor het gedane werk, zouden twee van de mannen hem daarna hebben mishandeld. Agenten troffen de gewonde bewoner aan bij zijn huis aan de Doornlaan. De verdachten waren er vandoor gegaan met kostbare spullen van de bewoner. Het aantal boetes voor buitenslapers op Schouwduiveland is in 1 jaar tijd met 663% gestegen. Volgens de gemeente komt dat onder meer doordat campers steeds populairder zijn en vakantiegangers vaker op zoek gaan naar een goedkope overnachtingsplek, terwijl campings duurder zijn geworden. Burgemeester Jack van der Hoek.
6: Nou, we zijn er meer op gaan letten, dus de controle is geïntensiveerd. En je ziet de trend ook na corona dat steeds meer mensen gaan kamperen en ook wild kamperen. En dat is de reden waarom we denken dat het zo'n toename heeft.
5: 'S Nachts wordt er door BOA's op het eiland eerst gecontroleerd. Wie later nog slapend wordt aangetroffen in de openbare ruimte, riskeert een boete van €170. Havenbedrijf North Seaport heeft een goed tweede kwartaal achter de rug. De haven sloeg ruim 16 miljoen ton goederen over via zeevaart. Bijna 1% meer dan een jaar eerder. Ook de binnenvaart groeide flink met bijna 5%. En over het hele eerste half jaar ligt de overslag nog wel wat lager dan vorig jaar. Dat komt vooral door een zwak eerste kwartaal. En de gemeente Veren wil mogelijk verenigingen toch een vergunning geven om tijdens de jaarwisseling vuurwerk af te steken. Die ruimte is er binnen het vuurwerkverbod ook, zegt burgemeester Frank Weerwind van Terneuzen, die namens de Zeeuwse gemeente spreekt.
7: Er is een zekere ruimte die de wet biedt. Zijn er tradities uit het verre verleden met grote shows en dergelijke, dan is het een stukje couleurlokaal dat een burgemeester kan wegen. Maar nogmaals, de algemene lijn is dat wij het landelijk vuurwerkverbod als burgemeesters in Zeeland volgen.
5: Veren heeft zich nu als enige gemeente uitgesproken over het wel verlenen van een eventuele ontheffing aan verenigingen onder strikte voorwaarden. Komende jaarwisseling is de eerste waarbij particulieren geen vuurwerk meer mogen afsteken. Het weer dan nog in Zeeland. Het is een onbewolkte, zonnige en warme dag. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit noordoost tot noord. Het is 25 graden aan zee tot 31 landinwaarts. Morgen is het ook nog zonnig, maar dan wel met iets meer bewolking dan vandaag. Tot zover. Meer nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Oh, ik heb nog zoveel te doen. Heel veel mooie muziek ga ik draaien. Nog tot 4 uur in de muziekmiddag. Gitarist van deze band is onlangs overleden. Toontje Lager en zoveel te doen. En daarvoor een van de Spice Girls, Melanie C. en I Turn To You in de muziekmiddag van Omroep Zeeland. Maar deze song nog steeds niet voorbij is gekomen. Maar het gaat zeker gebeuren in dit uur. Ja, en om welke plaat gaat het? Dat ga ik nog steeds niet vertellen. Shanna Spiro met haar doorbraak wereldhit Die on This Hill.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Nu bij Dirk, Loor Coffee Cups, €4,99. Dat is nou voordeel.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder en klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog en de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. Een man die dit jaar in Maastricht een jongen van 4 doodreed, had gedronken en reed minstens 100 kilometer per uur. Hij schepte een vrouw die overstak met een kinderwagen. Daar lag het jongetje in die later aan zijn verwondingen overleed. De rechtszaak tegen de man begint in het najaar. Tot die tijd blijft hij vastzitten. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. Duizenden mensen gaan nog altijd met een papieren wegenkaart op vakantie. Ze vinden het handiger dan een digitaal systeem. Ze maken bijvoorbeeld aantekeningen op een kaart of laten aan hun kinderen zien waar ze nu zijn. Bovendien is ruim 1/3 van de Nederlanders wel eens in een nare situatie beland door het volgen van een navigatiesysteem. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden dan wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
13: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
14: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
15: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
16: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
6: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
17: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
18: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
17: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
18: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
19: Mam, waar is mijn zwemband?
20: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
21: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
22: geeft ruimte.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

0: Nou, dit moet wel een van mijn eerste singeltjes zijn geweest in de jaren 80. Maar de eerste was One Love van Bob Marley, People Get Ready. Nou, dan was dit een goede tweede. Love is the Seventh Wave van Sting. Ben je haar vandaag van harte gefeliciteerd.
1: Congratulations and celebrations.
0: Dat doen we altijd, hè, in de muziekmiddag iets na tweeën. Dan zingen we even voor de jarigen in Zeeland en daarbuiten. En iemand die vandaag ook jarig is, is deze zangeres. Geweldige stemgeluid van Linda Ronstadt.
2: Where the fox have fun and the world is mine all by you.
0: Ze is 80 geworden vandaag. En Joe Satriani, de virtuoze gitarist, is vandaag 70 geworden. Bekend van het album Surfing with the Alien. En tot slot Trevor Horn, de fantastische producer van Frankie Goes to Hollywood, van Seal, van de band Yes, Owner of a Lonely Heart. Dat liedje heeft hij geproduceerd. En hij zat ook in de band The Buggles. Deze Trevor Horn viert vandaag zijn 77ste verjaardag.

Sixpence, None the Richer en Kiss Me. Eens even kijken wat er zoal gebeurde op deze datum in de muziekwereld. Het liedje November Rain van Guns N' Roses werd op 15 juli 2018 de eerste videoclip uit de jaren 90 die de grens van 1 miljard views op YouTube passeerde. Die videoclip die kwam uit in 1992. Pink Floyd gaf een legendarisch concert op een drijvend podium in Venetië. Daar kwamen meer dan 200.000 mensen op af en dat was 37 jaar geleden in 1989. En zanger Frankie Lyman bereikte op 15 juli 1956 met Why Do Fools Fall in Love de eerste plaats in Engeland. En Lyman werd daarmee de jongste artiest ooit met een Britse nummer 1, want hij was maar 13 jaar oud.

Look Through My Eyes uit de film Brother Bear uit 2003. Het gaat niet zo goed met zijn gezondheid de laatste jaren, Phil Collins. En dat is buitengewoon spijtig, want van zo'n artiest wil je toch ook wel weer eens een keertje een nieuw liedje of een nieuw album horen. Maar goed, dat gaat er allemaal niet meer van komen. Terug in de tijd met The Ronettes en Be My Baby.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Half drie, Esme Weg met een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Goedemiddag. In de haven van Vlissingen is het afgelopen half jaar minder cocaïne gevonden dan een jaar eerder. De douane trof dit jaar 400 kilo aan tegenover ruim 4000 kilo in dezelfde periode vorig jaar. De smokkel van cannabis nam wel toe, 18 keer werd een lading onderschept. De cijfers in Vlissingen wijken af van het landelijke beeld, want de douane heeft tot nu toe 20% meer cocaïne onderschept in vergelijking met een jaar eerder. Een 24-jarige man uit Tholen stond vandaag voor de rechtbank voor het vervalsen van identiteitsbewijzen. Hij heeft volgens het Openbaar Ministerie zeker 80 afbeeldingen van paspoorten en identiteitskaarten gemaakt die gebruikt konden worden voor fraude. Hij gebruikte daarvoor een website, zegt het OM, die vorig jaar door de Nederlandse politie in samenwerking met de Amerikaanse FBI opgerold werd. De zaak werd vandaag nog niet inhoudelijk behandeld. De rechtbank besloot wel dat de man voorlopig vrijkomt, maar de verdenking blijft. Een 74-jarige man is gisteren in Middelburg mishandeld en beroofd na een conflict over de isolatie van zijn dak. De man was het niet eens met het geleverde werk. Toen hij weigerde het resterende bedrag voor het uitgevoerde werk te betalen, zouden twee van de werkmannen hem daarna hebben mishandeld. Agenten troffen de gewonde bewoner aan bij zijn huis aan de Doornlaan. De verdachten waren er vandoor gegaan met kostbare spullen van de bewoner. En havenbedrijf North Seaport heeft een goed tweede kwartaal achter de rug. De haven sloeg bijna 17 miljoen ton goederen over via zeevaart. Bijna 1% meer dan een jaar eerder. Ook de binnenvaart groeide met bijna 5%. Over het hele eerste halfjaar ligt de overslag nog wel lager in vergelijking met een jaar eerder. Dat komt door een zwak eerste kwartaal. Het weer in Zeeland dan nog. Het is een onbewolkte zonnige warme dag. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit noordoost tot noord. Het is 25 graden aan zee tot 31 landinwaarts. Morgen dan is het ook nog zonnig, dan wel wat met wat meer bewolking dan vandaag. Tot zover. Meer nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elia.

0: Johnny H. Jazz en Turn Back the Clock. En wat een leuk feitje is dat zangeres Kim Wilde ook heeft meegezongen op deze hit van deze band. En Anastasia hoorde je daarvoor met I'm Out of Love. Lekkere muziek op de radio straks, Amy Winehouse. Back to Black, maar eerst in de muziekmiddag Morgan Wallen en Love Somebody.
1: Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah,

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

Daar was je weer eens een keertje. Amy Winehouse en Back to Black. Nile Rodgers en Chic hebben twee keer opgetreden op concertatie. Dat was in 2019 en 2024. En die Nile Rodgers die heeft een enorme goede plaat uitgebracht een tijdje geleden. Dat is ook een grote hit, Talk to Me.

0: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: 22 juli, demodag, scootmobielen.
0: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief

0: van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken. En van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
14: Omroep Zeeland.
15: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. Klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog, en de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had ook gedronken. Dat maakte het OM vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 kilometer per uur door de bebouwde kom en ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak, en die is waarschijnlijk in het najaar. De politie denkt dat de brand in een kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant is aangestoken. Het gebouw waar de brand maandagnacht uitbrak is nog steeds instabiel. Het was al een tijdje niet meer in gebruik. De oudste veerdienst van Nederland bestaat vandaag 140 jaar. In 1886 maakte de boot van Stavoren naar Enkhuizen zijn eerste overtocht over de toenmalige Zuiderzee. Het werd populair, het was veel sneller dan paard en wagen. 140 jaar later vaart de boot nog steeds. Inmiddels zijn er snellere opties om de reis over het IJsselmeer te maken. Maar het zijn vooral toeristen die nog graag gebruik maken van de veerdienst. Het weer, zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
16: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
17: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
1: Dag Jaap.
9: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
9: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
9: Klopt.
18: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
19: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
19: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
20: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
21: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: 10 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

Simply Red and Money's Too Tight to Mention. Het staat op hun debuutalbum uit 1985. Het is de enige cover op die plaat, want het is oorspronkelijk van de Valentine Brothers. Ja, het swingt allebei, hè? Money's too tight.

0: SOS. In de jaren 80 werd het Bring Me Edelweiss. Misschien kun je dat nog herinneren. Dit was ABBA natuurlijk bij Omroep Zeeland.
1: Muziek uit Zeeland.
0: De duet van Danny Vera met The Coming Man of Rock and Soul, Marlon Pichel. Hij komt uit Rotterdam en dit heet Try Again.

Stay the Night van James Blunt bij Omroep Zeeland. En een tijdje geleden heb ik speciaal voor deze show Mad Max 3 bekeken met erin Tina Turner. Ik heb wel genoten van haar spel. En er zat natuurlijk een fantastische soundtrack bij. We Don't Need Another Hero. Tina Turner.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Het is 3:30. Espe Beg met een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Goedemiddag. Het grootste deel van het scheepvaartverkeer in Antwerpen kan weer worden hervat. Na een lek van fluorwaterstofzuur gisteravond in een container aan boord van een schip waren kades dicht en mochten er geen schepen meer varen. 30 havenmedewerkers werden onwel door het lek. 1 iemand raakte ernstig gewond. Een deel van de haven blijft nog wel gesloten. Een 24-jarige man uit Tholen stond vandaag voor de rechtbank voor het vervalsen van identiteitsbewijzen. Hij heeft volgens het Openbaar Ministerie zeker 80 afbeeldingen van paspoorten en identiteitskaarten gemaakt die gebruikt konden worden voor fraude. Hij gebruikte daarvoor een website, zegt het OM, die vorig jaar door de Nederlandse politie in samenwerking met de FBI opgerold werd. De zaak is vandaag nog niet inhoudelijk behandeld. De rechtbank besloot wel dat de man voorlopig vrijkomt, maar de verdenking blijft. In de haven van Vlissingen is het afgelopen half jaar minder cocaïne gevonden dan een jaar eerder. De douane trof dit jaar 400 kilo aan, tegenover ruim 4000 kilo in dezelfde periode vorig jaar. De smokkel van cannabis nam wel toe. 18 keer werd een lading onderschept. De cijfers in Vlissingen wijken af van het landelijke beeld, want de douane heeft tot nu toe 20% meer cocaïne onderschept in vergelijking met vorig jaar. En een 74-jarige man is gisteren in Middelburg mishandeld en beroofd na een conflict over de isolatie van zijn dak. De man was het niet eens met het geleverde werk en toen hij weigerde het resterende bedrag voor het uitgevoerde werk te betalen, zouden 2 van de werkmannen hem daarna hebben mishandeld. Agenten troffen de gewonde bewoner aan bij zijn huis aan de Doornlaan. De verdachten waren er vandoor gegaan met kostbare spullen van de bewoner. Tot slot het weer in Zeeland. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit noordoost tot noord. Het is 25 graden aan zee tot 31 landinwaarts. Morgen ook dan is het nog vrij zonnig, wel iets meer bewolking dan vandaag. Tot zover. Meer nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elian.

Dan ben je een rockband en dan word je wereldberoemd met een ballad die iedereen kan meezingen. Ja, het overkwam Mr. Big en natuurlijk ook bijvoorbeeld een andere band in die periode, Extreme, met More Than Words. Was ook gewoon een knijterharde band, bekend geworden door de wat zachtere platen. Teddy Swims, laatst nog op Pinkpop. Hier is hij met Guilty.

Het officiële liedje van het WK voetbal van dit jaar. En nog maar een paar dagen en dan is het weer voorbij. Shakira samen met Burna Boy, Die Die. Zometeen na vieren kun je bij Omroep Zeeland luisteren naar Zeeland Komt Thuis. En dat betekent het Zeeuwse nieuws, de weerberichten en natuurlijk ook Zegt U Het Maar vanaf 5:30. Het programma duurt tot 7:00 vanavond.

0: naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee. Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
4: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
1: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle terug.

0: geven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
6: Omroep Zeeland.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
6: Omroep Zeeland.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgeving wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen hun blad nu al laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. In Nieuwegein staan meerdere woningen in brand. De huizen hebben een houtskelet en daardoor kan het vuur zich snel verspreiden, zegt de veiligheidsregio. Een aantal woningen is ontruimd. Bij de brand komt veel rook vrij. Het advies aan omwonenden is om ramen en deuren dicht te houden. In Marokko is journalist Ali Lamrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar Lamrabet mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch op het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie. Ook over het Koningshuis en ook over andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven zolang het onderzoek loopt. Zeker 900 meer mensen dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni. Volgens het RIVM is het aannemelijk dat het warme weer een rol heeft gespeeld in het overlijden van deze mensen. Personen met een zwakkere gezondheid, zoals ouderen en mensen met hartklachten, hebben meer last van hitte. Het weer zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
9: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
10: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
11: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
12: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteerinzeeland.nl.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
14: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
15: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
18: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
19: Omroep Zeeland.
20: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Floris-Jan Sietsema.
21: Omroep Zeeland. Groot feest in Goes vandaag, maar ineens iets minder groot feest. De grote springkussens op de markt moesten in allerijl worden afgebroken vanwege de veiligheid. Zometeen de details van de organisatie. Het is 4:05 en dit heb ik verder voor je in het komend half uur. De eerste dagen van de pindakaasvloer van Wim T. Schippers in Rotterdam zijn niet helemaal zonder kleine probleempjes verlopen. Dat en ander nieuws uit binnen- en buitenland. 9:50, dan praat Sjoe Gernaertje bij over de weersverwachting. Wil je reageren op deze uitzending? Stuur dan even een appje naar de studio 0118 499999. Zo, we zijn begonnen. Een heel goede middag en wat leuk dat je luistert naar Zeeland komt thuis.

0: Bruno Mars en On My Soul. Vandaag zijn de Goese Dagen gestart en de komende weken worden die geregeld gehouden in de plaats. En ja, er is bijvoorbeeld een verkeersplein en er waren springkussens. Ja, waren, want de organisatie kreeg vanmiddag te horen dat al die springkussens ineens weggehaald moesten worden, omdat ze volgens de gemeente niet aan de veiligheidseisen voldeden. Aan de telefoon van de ondernemersorganisatie Goes Gijs Katsman. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat is er aan de hand?
1: De kussens voldoen wel aan de veiligheidseisen, want het is een zeer professioneel bedrijf wat er is. Alleen de doorrijroute van de veiligheidsregio was niet breed genoeg. En daar waren twee oplossingen voor. Dat was een terras iets smaller neerzetten. Mm-hmm. Of een van de springkussens aan de andere kant weghalen, want het grootste springkussen kon niet weg. Mm-hmm. In verband met stabilisatie. Maar ja, het andere springkussen weghalen, dat was niet de veiligheidsregio. Dus er was uiteindelijk maar nog maar één optie en dat was afbreken.
0: Ja, en dan bedoelt u met dat de doorgangen niet goed genoeg waren? Stel dat er ergens in de binnenstad brand was geweest, dan kon een brandweerauto er niet goed door, denk ik dan.
1: Ja, dat, het is op de Grote Markt. Ik denk dat de meeste mensen bekend zijn op de Grote Markt in Goes. Mm-hmm. Nou ja, dat is een heel groot plein en je kon via 6 kanten kon je er langs. Behalve de 7e kant niet. Daarom moest het afgebroken worden.
0: Ja. U klinkt geërgerd.
1: Ja, kijk, je moet zo zien dat de attractie die ze hebben afgebroken, die kost 2.500 euro. Wij leggen dat als ondernemers allemaal samen neer. Want het was allemaal gratis toegankelijk. En als er dan ook nog twee oplossingen wordt aangedragen. Kijk, we zullen inderdaad een fout hebben gemaakt, over een lijntje heen zijn gegaan, die we niet kunnen zien liggen. Maar dan vind ik het heel flauw dat het afgebroken moet worden om 2:00 middags, terwijl het vol staat met kinderen. Ja. Die tot 4:00 erop hadden willen spelen.
0: Ja. Ja, de gemeente zal zeggen, regels zijn regels, meneer Katsman.
1: De gemeente die schuilt zich achter de veiligheidsregio. Die zeggen van de veiligheidsregio zegt dat het niet kan. En vanochtend hebben wij overleg gehad met handhaving. Toen zei die al van hij staat iets te ver op de veiligheidsroute. Toen hebben wij gevraagd, kan het ja of nee? Toen zei die nou, die zei weet je wat? Die zei, we gaan het evalueren en volgende week krijg je daar bericht over. Dus dat, dan zeg je in principe het kan.
0: Ja.
1: En als het dan een paar uur later terugkomt en zegt, nu moeten we het afbreken. Als hij toen had gezegd van nee, dit kan niet, hadden we hem ter plekke afgebroken, hadden we hem verplaatst.
0: Ja, dus u gaat nu, neem ik aan, de rekening van 2.500 euro dan neerleggen bij de afdeling handhaving van de gemeente Goes.
1: Ja, nou ja, ik heb hele goede contacten met de wethouder vandaag erover gehad. Want de wethouders, 3 wethouders waren ook bij de opening van de Goese Dagen. En die waren alle 3 not amused. Die zeggen ook, dit is een schoolvoorbeeld hoe een gemeente nou tegenover ondernemers gaat staan. En volgens mij moeten we alles samen gaan doen.
0: Ja. Maar goed, puntje bij paaltje, wie gaat er nu betalen?
1: Ja, dat wordt een hele grote discussie. Want de attractiehouder die wil heel graag nog een keertje terugkomen. Mm-hmm. Maar ja, er zullen wel centjes voor moeten komen. Dus dat zal de komende dagen denk ik wel een puntje worden van aandacht.
0: Ja, wie gaat u nu gewoon vragen om dit op te lossen?
1: Onze centrummanager mag in conclave gaan met de gemeente Goes.
0: Ja, met maar 1 uitkomst, dat u niet nog een keer voor de kosten moet opdraaien, denk ik.
1: Nou, dat, ja. Kijk, ik ga dat niet hardop zeggen, maar dat bedoel ik wel, ja.
0: Oké, nou ja, dan hebben we dat niet gehoord. en dan nu, is het hele feest dan nu in het water gevallen? Of valt dat ook wel weer mee voor vandaag?
1: Nou ja, kijk, alle kinderen zijn vertrokken, want er is geen spelletje meer voor de kinderen. En het muziekprogramma begint vanavond om 6:00. We zitten sinds 2:00 eigenlijk met een beetje uitgestorven marktplein. En ja, we hopen dat we dat om 6:00 weer vol krijgen. Maar ja, het was natuurlijk leuk om iets voor die kinderen te doen.
0: Absoluut. Wanneer gaan jullie in de herkansing?
1: Aankomende woensdag weer. Hè. We hebben nog 2 woensdagen waar we ons wel strikt aan de regels kunnen voldoen. En dan hopen we dat het wel allemaal in orde is.
0: En wie weet met een heel groot springkussen dan opnieuw?
1: Als de kosten ergens vandaan komen, wel ja.
0: Hou ons op de hoogte, Gijs Katsman, namens de ondernemersvereniging in Goes. Dank voor de toelichting.

0: Ilse de Lange en Something Good maakt het zo'n 16 minuten over 4. Een zonnige, warme dag opnieuw. Ja, dat weet ik er dan van te maken. Maar voor de details moeten we toch echt luisteren naar Jules Gernaert. Dag Jules.
1: Goedemiddag, Floris-Jan.
0: Vertel. Ja,
1: gaan we proberen natuurlijk, hè, voor zover die er zijn en die ook onbekend zijn. Want het lijkt allemaal sterk op elkaar de laatste dagen met die noordoosten tot noordenwind. Dan weet je één ding vrij zeker. Het is dus zonnig met een paar kleine stapelwolken die het soms proberen. Maar dat mag zeer weinig betekenen allemaal. Het is een zeer zonnige dag. Met ook weer windkracht 4 tot 5 en op het water zelfs af en toe windkracht 6 nu. De Kering meldt windkracht 6 en ook de Bergsediepsluis bij Tolen. Af en toe windkracht 6. Dus het is een klein beetje doorwaaid, om het zo maar te zeggen, voor zomerbegrippen. En de temperaturen lopen het een van, nou, in de wind aan het water, graad of 5, 26. 25 voor Aardkerken, 26 voor Brouwershaven. Maar toch alweer 30 voor Kruidingen. En het kan nog een klein beetje bijkomen. Dus een behoorlijk warme zomerse dag, inderdaad. Maar wel met wat verkoeling dus aan de zeekant. En de wind blijft nog eventjes doorwaaien, maar het loopt van avond neemt wat af. Vandaag blijft er windkracht 2 tot 4 over en het blijft ook meestens helder. En het wordt toch een behoorlijk warme nacht met een minimumtemperatuur tussen de 18 en de 20 graden.
0: En dan morgen is het een soort herhaling van zetten?
1: Nou, een klein beetje nog, want we houden nog het meest zonnige weer vast, maar er komen ietsje meer wolkenvelden, of beter gezegd, er komen een paar wolkenvelden, zeker later in de dag. De ochtend is weer prachtig, met een zwakke tot matige wind. In de middag komt er dan een matige tot vrij krachtige en wellicht ook weer aan zee af en toe krachtige wind uit het noorden op gang. Dat is dan het begin van de aanvoer van wat koelere lucht, maar dat is allemaal nog relatief morgen, want de maximumtemperaturen zijn zo'n 24 tot 30 graden. Maar morgenavond ga je die noordenwind toch wel wat voelen. En dat doen we zeker op de vrijdag. Dan is er af en toe veel bewolking. Het blijft wel vrijwel overal droog, denk ik, met af en toe wat zon. En de maximumtemperatuur loopt dan uiteen van 22 tot 27 graden. Boven de 25 graden uiteraard vooral in Zeeuws-Vlaanderen. En in het weekend zijn we toch een beetje terug bij af wat temperatuur betreft. Is ook wel weer lekker natuurlijk een keertje. Zaterdag moet je denken aan maxima van 20 tot 24 graden. En zondag van 18 tot 22 graden. Wat doet het weerplaatje erbij? Wel, het hoge drukgebied wat boven Schotland lag en nog ligt, trekt dan langzaam wat naar het oceaangebied weg. Omweersbuien in Frankrijk gaan naar Duitsland toe, dus die raken ons in principe niet. Maar er is wel wat koeler en dus een beetje onstabiele lucht ook met die noord-noordwestenwind in dit weekend. Dat betekent wat meer bewolking, af en toe nog een redelijke zonnige periode, maar ook kans op een paar kleine buien, als dat wellicht een druppel op een gloeiende plaat blijken te zijn.
0: En wil je nog meer over het weer, dan kun je natuurlijk ook altijd terecht op onze website, oproepzeeland.nl/weer. Jules, dank je wel, hè.

0: Miley Cyrus and the End of the World. Zover is het gelukkig nog niet. Ja. Nou wel, ja, misschien toch wel een beetje. Voor de eigenaar van een telefoon die inmiddels helemaal onder de pindakaas zit. Het ging mis bij de pindakaasvloer van Wim T. Schippers in Rotterdam. Straks meer daarover. Eerst ander nieuws van vandaag. Mensen denken dat de prijzen de afgelopen 2,5 jaar veel harder zijn gestegen dan dat in werkelijkheid ook zo is. Dat zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Mensen schatten de inflatie rond de 8%, terwijl die in werkelijkheid maar 3% is. Het gebeurt wel vaker dat mensen die inflatie verkeerd inschatten, maar nu neemt dat wel toe, zegt het CBS.
1: Ja, en dit past eigenlijk, die hoge gevoelsinflatie past een beetje in dat beeld van dat lage consumentenvertrouwen. Mensen hebben toch wel te maken met veel onzekerheid, horen veel negatief nieuws, ook over die olieprijzen bijvoorbeeld, naar aanleiding van de sluiting van de Straat van Hormuz. Dat speelt allemaal mee en dat zorgt ervoor dat mensen toch wat minder uitgeven dan dat ze eigenlijk hadden kunnen doen gezien die stijgende lonen.
0: Vooral sinds de energieprijzen in 2022 hard zijn gestegen, schatten mensen de prijsstijgingen veel hoger in dan ze dus daadwerkelijk zijn. De Fietsersbond en ook de Nederlandse Tourfietsunie zijn een petitie begonnen. Ze willen dat de fietspaden in natuurgebieden in Flevoland beter worden onderhouden. Veel fietspaden en bruggen zijn daar in slechte staat. Veel routes zijn dus al afgesloten. De organisaties vragen nu aan de provincie om met gemeenten en beheerders afspraken te maken over onderhoud, geld en verantwoordelijkheden, zegt Lianne Snel van de Fietsersbond.
2: Onze hoop is vooral dat er in de toekomst niet meer paden verdwijnen en dat die natuurgebieden, die recreatieve fietspaden in natuurgebieden, dat die behouden blijven. En wij willen hier wel een streep trekken van nu moet er wel echt iets gebeuren om ervoor te zorgen dat er in de toekomst niet meer fietspaden verdwijnen.
0: De pindakaasvloer van Wim T. Schippers is sinds afgelopen vrijdag weer te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen en is razend populair. Volgens een woordvoerder van het museum zijn er 40% meer kaarten verkocht dan de verwachting was voor deze periode. Die vloer is opnieuw te zien vanwege het recente overlijden van Schippers, die 83 jaar is geworden. Volgens de woordvoerder maakt de vloer veel discussie los over kunst onder bezoekers. Het ging niet helemaal goed dit weekend. Iemand heeft zijn telefoon erin laten vallen. En er is een bezoeker in de vloer gaan staan. Ja, hoe je dat dan weer doet, weet ik ook niet. Maar goed, iemand is in de vloer gaan staan. Dus hij moest in allerijl gerepareerd worden. Tegelijkertijd is het ook zo dat mocht je niet van pindakaas houden, dan moet je het hele museum maar mijden. Want volgens een woordvoerder is de vloer in het hele museum te ruiken.

0: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
0: 22 juli, demodag, scootmobielen.
1: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Het is hier natuurlijk alweer dagen bloedheet, maar hoe is dat eigenlijk in Ierland? Dat gaan we zomaar eens even vragen aan Evelien Dingemansen, na een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Om 16:30 worden we bijgepraat door Esme B. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Er komt voorlopig nog geen vervanger voor de Terneuzense wethouder Sonja Suy. Haar partij Top Gemeentebelangen wil het zomerreces gebruiken om na te denken, nadat Suy vorige week totaal onverwacht werd weggestemd als wethouderskandidaat. Omdat het een geheime stemming was in de gemeenteraad, is niet duidelijk wie Suy steunt en wie niet. De eerste Goese Dagen zijn vanmiddag voortijdig gestopt. De organisatie moest de festiviteiten met onder andere springkussens op de Grote Markt afbreken omdat er niet voldoende ruimte was om eventuele hulpdiensten door te laten gaan bij een calamiteit. Gijs Katsman van de ondernemersorganisatie in Goes reageerde geërgerd.
6: Je kon via 6 kanten kon je er langs, behalve de 7e kant niet. Daarom moest het afgebroken worden.
5: Volgende week kan de organisatie in de herkansing, dan worden de Goese Dagen opnieuw georganiseerd. Het Watersnoodmuseum heeft vorig jaar een tekort van 4 ton. Heeft over vorig jaar een tekort van 4 ton, moet ik zeggen. Dat blijkt uit het jaarverslag. Het museum kan het tekort opvangen met eigen reserves. De provincie tikte de organisatie recent nog op de vingers omdat de financiële administratie niet op orde zou zijn. Het was bijvoorbeeld niet duidelijk hoe subsidies van de provincie en de gemeente Schouwen-Duiveland waren besteed. Die problemen zijn nu opgelost, zegt het museum. En het scheepvaartverkeer in Antwerpen is weer opgestart. Na een lek van fluorwaterstofzuur gisteravond in een container aan boord van een schip waren kades tot halverwege deze middag dicht en mochten er geen schepen varen. 30 havenmedewerkers werden onwel door het lek en 1 iemand raakte ernstig gewond. Alle locaties in de haven zijn na metingen van de brandweer vrijgegeven op 1 containerterminal na. Sluit ik af met het weer in Zeeland. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit noordoost tot noord. Het is 25 graden aan zee tot 31 landinwaarts. Morgen is het ook nog zonnig, dan is er wel meer bewolking dan vandaag. Vanaf vrijdag wordt het wat koeler met 22 tot 27 graden. In het weekend is er ook kans op een paar kleine buien. Tot zover. Meer nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Hey, if you wanna dance, van Miles Smith. Dat maakt het 6 minuten over 4:30. Wat krijg je verder in het komend half uur? Nou, in Terneuzen blijft er nou onduidelijkheid over die weggestemde wethouder vorige week. Mag ze nou wel door of toch niet? Crisisbegeleiding bij je thuis, Emergis, die doet dat en dat werkt goed. Om 4:15 hoor je daar meer over. Maar eerst gaan we naar Ierland toe. Want ja, het is hier nou toch al een hele tijd puffen. Eveline Dingemansen, goedemiddag.
1: Goeiedag.
0: Is dat bij jou ook zoveel warmer dan normaal?
1: Ja, dat is gewoon niet normaal. En ook zo lang achteraan elkaar. Maar het is gewoon wat nog niet koud geweest.
0: Nee, maar bij jou regent het toch altijd?
1: Ja, dat zeggen ze in Ierland. Maar dat is een slag en waar.
0: Nee, is het land er een beetje op gebouwd, zeg maar? Kan iedereen een beetje goed mee omgaan?
1: Nee. Mensen zijn glad van de kaart, of je het zo warm is.
0: En hoe merk je dat dan?
1: Ja, gewoon dat het ook niet druk is op de straten. Het is op strand druk natuurlijk. Hè? Want ja, dat komt allemaal door dorp hier zo.
0: Ah, ja. Want hoe pak je het zelf aan om er toch een beetje mee om te kunnen gaan?
1: Nou ja, goed, wij zitten hier lekker op het terras onder de parasols. En ja, nu zit er een behoorlijke wind op het moment. Een paar dagen uit het noordoosten en dat is heerlijk. Dus want hier aan de kust wordt het toch niet zo warm als in het binnenland, hoor. Want hier is het ongeveer zo'n graad of 3,24. Mm-hmm. Dus dat is heerlijk. Maar in het binnenland, ja, daar is het toch wat mee 30, 32 graden op het moment.
0: Ja, want even, jij zit met 24 graden te zeggen dat het daar allemaal zo zwaar is en moeilijk.
1: Nou, ik zeg niet dat het moeilijk en zwaar is.
0: Nee, nou ja, goed.
1: Maar ik vind het wel lekker hier.
0: Oh, nee, dat is het goed. Nee, want 24 graden
1: nee,
0: daar.
1: Nee, ik bedoel, het is zo extreem voor Ierland. Dat het ja, zo precies. Lang en ook zo warm wordt. Want zo warm worden record en record broken hier op het moment in het Nederland.
0: Ja, bijzonder toch, hè?
1: Maar dat ben de mensen hier gewoon niet gewend. Nee. En ja, maar natuurlijk wegen weten genoeg, dus ja. We mogen onze slang ook weer niet gebruiken om de tuin drinken te geven.
0: Oh nee?
1: Nee, dat mag niet mee. Maar ja, ik zag, ik let het toch echt mijn mooie groentetjes niet verkommerd, hoor, mijn mooie blom.
0: Dus je bent dit gewoon toch een beetje ongehoorzaam?
1: Ja, ik ben ongehoorzaam. En er is geen maas die had zit, dus. Alleen ik.
0: Nou, en gelukkig luisteren ze niet mee naar de Nederlandse radio, dus dan zal het wel goed komen.
1: Nee, daarom ook.
0: En ik hoorde je net zeggen, je zit op het terras. Bedoel je op je eigen terras of zit je ergens bij een etablissement?
1: Nee, ik zit lekker op mijn eigen terras.
0: Ah, oké.
1: Het wordt op het moment helemaal verbouwd. Dus het is een beetje een bouwput op het moment. Maar ja, dat geeft niet. We zitten gewoon lekker buiten.
0: Gelukkig. En wat zit er in de glazen?
1: Ik heb op het moment een aperolletje. En mijn vriendin is ook net aan de land. Die heeft een glaasje witte wijn.
0: Oh, heerlijk. Heerlijk. Nou, geniet ervan, dames. Doe ze daar allemaal de hartelijke groeten vanuit Zeeland. En spreken we jou graag volgende week weer.
1: Nou, dat weet ik niet, want ik denk dat ik dan in het vliegtuig zit.
0: Oh jee, nou, spannend.
1: Maar nee.
0: Wordt dat nog eens een
1: keer? Ik ben in Engeland.
0: Ah.
1: En want het zijn de kadat dat er een hele rik mijn rol is voor ik ben. Want daar rij je namelijk nu een visa voor nu hebben.
0: Ja, zeker, ja.
1: En ik dacht dat ik er je naam en dat haak nog niet. Oh. Dus dat moest ik nog aanmaken.
0: Oh, jeetje, wat een gedoe. Nou, dan blijft dat even een cliffhanger dus voor de luisteraars. Hebben we volgende week Eveline Dingemansen in onze uitzending. Je hoort het volgende week rond dit tijdstip. Eveline, dankjewel. En een heel fijne middag dan nog. En proost natuurlijk. Hoi.

0: Van Morrison, The Bright Side of the Road. Een opname voorkomen of zo kort mogelijk houden. Dat is de insteek van het IHT-team van Emergis. Een IHT is dan weer een Engelse afkorting. En het staat voor Intensive Home Treatment. Intensief thuisbehandeling dus. Deze vorm van hulp die bestaat 10 jaar... en is bedoeld voor jongeren, maar ook voor volwassenen die in een crisis op het gebied van de mentale gezondheid zitten. Enkele weken lang bezoeken dan hulpverleners elke dag die cliënt als dat nodig is. Patricia Wagemans is een van hen. Zij kreeg hulp via beeldbellen.
1: Hoe is het gegaan sinds gisteren?
2: Ja, het gaat eigenlijk wel. Ik sta de medicatie, die slaat goed aan. En ik ben ook wat rustiger. Dus nee, dat gaat goed. Ja, ik ben Patricia Wagemans. Ik ben 54 jaar en ik woon in Oude Tongen op Goeree Hoofdvlakkee.
3: Ik heb net een stukje gesprek tussen u kunnen volgen en uw behandelaar bij Emergis. Dat gaat via de computer.
2: Ja.
3: Hoe bevalt u dat?
2: Dat bevalt prima. Het was in eerste instantie woon ik in Sint-Anderland. Toen ik hulp nodig had, heb ik eerst opname gehad bij Emergis. En toen mocht ik naar huis en toen kreeg ik via videobellen. Iedere week had ik gesprekken. En dat heeft enorm geholpen.
3: Kunt u eens vertellen hoe u dat geholpen heeft?
2: Door je gedachtegang te veranderen. Door tools die je krijgt, boeken die je kan lezen, opmerkingen die ze maken van je moet dit eens proberen, je moet dat eens proberen. En die aanpakken. En dan proberen om dat te volbrengen. En dat hielp. En ook de medicatie natuurlijk. En die wordt heel goed begeleid. Dan is iedere dag vragen van hoe gaat het met de bijwerkingen en hoe voel je jezelf eronder. Dus dat helpt ook enorm.
3: Het idee erachter is dat je natuurlijk de hulp krijgt die je nodig hebt, maar dan wel thuis. In uw geval was u thuis bij uw ouders. Ja. Denkt u dat het ook geholpen heeft dat u thuis kon blijven in plaats van dat u bijvoorbeeld elke keer op en neer moest naar Kloetingen? Of...
2: Ja. Maar bij mij kan ook medicatie en dan mocht ik ook geen auto rijden. Dus sowieso was het voor mij lastig om dan naar Kloetingen te gaan. Het was toch een klein uurtje rijden vanaf Pama. En toen op een gegeven moment stelden ze dit voor. Nou ja, hartstikke fijn dat dat ging. Dus, en op het laatst ging ik er ook naar uitzien, naar de gesprekken.
3: Ja?
2: Ik vond het jammer dat ze over waren.
3: Wat was het wat u er fijn aan vond?
2: Ja, gewoon gezellig. Want op een gegeven moment ga je natuurlijk ook een beetje lopen. Als het dan weer beter met je gaat, ga je ook weer een beetje lopen geinen en over andere dingen. Nou, dat was gewoon prettig. Gewoon dat je van je af kan praten.
3: Okay, via beeldbellen is het voor u. Voelt dat dan ook nog anders dan dat er iemand tegenover je zit? Of zeg je van nou, dat is echt gewoon ook bijna hetzelfde. Het voelt ook gewoon goed. Ik kon alles zeggen wat ik wilde zeggen.
2: Nee, het voelt gewoon goed. Want als ik zeg, ja, Richard, heb ik vaak gezien dat ik toen volop in mijn emotionele fase zat. Heel veel huilbuien en dingen. Maar dan word je gewoon een goed begeleider, weer rustig wordt. En er zit eigenlijk geen verschil in. Van of dat hij nou live tegenover je zit of via de laptop. Nee.
1: Ja, dan krijg je de afspraak morgen via de mail of voor ja. Overmorgen.
2: Is goed.
1: Ja,
2: dan zie ik wel laat. Ja,
1: okay.
2: Is goed. Hey, bedankt weer. Doeg.
0: Patricia Wagemans was dat en dus iemand van Emergis waar ze samen mee sprak. Marieke Kerklaan, die had haar in dit interview gesproken. Jaarlijks helpt Emergis door de provincie 1100 mensen op deze speciale manier met zo'n intensive home treatment.

0: Olivia Dean en So Easy. De gemoederen in Terneuzen zijn duidelijk nog niet bedaard na vorige week. Toen werd een van de kandidaat-wethouders, Sonja Sui, plotseling weggestemd door de gemeenteraad. Maar door wie, dat is nog altijd niet duidelijk, omdat zo'n stemming nou eenmaal geheim is. Pas na de zomer moet duidelijk worden hoe deze kwestie verder afgehandeld gaat worden. Dat is vandaag bekendgemaakt. Wethouder en partijleider van Top Gemeentebelangen, de partij ook van Sonja Sui, dat is Jeroen de Buk. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Even voor de duidelijkheid, een van uw politieke vrienden, dus als of het CDA of Pro of de VVD, heeft u, ja toch zou je kunnen zeggen, een mes in de rug gestoken tijdens die stemming door tegen uw wethouderskandidaat te stemmen?
1: Of wij zelf, waar ik absoluut niet van uitga. Maar ja, het komt vanuit een van de 16 coalitievernoten. En dat maakt het ook lastig. We zullen er verder mee moeten. We gaan het volop mee in gesprek. Maar het komt uit onze kant.
0: Ja, en u bent er dus nog niet achter wie dat is geweest dan?
1: Nee, dus het zal ook heel lastig worden om uit te gaan vinden. Ja, wie is het nou uiteindelijk geweest? En uiteindelijk wil je het ook weten. Want ja, wat doe je dan met die informatie? Kijk, het gaat erom, denk ik, vooral als partijen nu, dat je naast elkaar gaat staan en met elkaar werkt aan dat vertrouwen wat toch wel een verzoende klap heeft gekregen.
0: Ja. U schrijft nu vandaag dat u de tijd wil nemen voor zorgvuldige reflectie. Wat bedoelt u daarmee?
1: Ja, vooral, hè, kijk, dit is eigenlijk gebeurd in de vergadering vlak voor het zomerreces. Dus ook een aantal raadsleden zijn ook al met zomerreces ook al op vakantie vertrokken. We hebben wel al de eerste gesprekken zijn al geweest, hè, tussen de wethouders en ook de fractievoorzitters van de vier partijen die de coalitie vormen. Gewoon met elkaar eens in de ogen kijken van jongens, wat is hier nou gebeurd? Staan we allemaal, hebben we allemaal dezelfde visie, hebben we dezelfde blik? Dus vooral echt heel veel met elkaar nu in gesprek gaan. Daar moeten we echt wat tijd voor nemen. Ook om mevrouw Sui daar ook rust in te kunnen geven. En ook echt te laten indalen wat hier allemaal gebeurd is. Het gaat ook voor onszelf. En de zomer helpt daar qua tijd helpt daar niet bij.
0: Even zomaar een paar korte vragen om het helder te krijgen. Ik lees dat u nog altijd pal achter uw wethouderskandidaat Sonja Sui staat, toch?
1: Zeker, want anders zouden we haar ook niet voorgedragen hebben.
0: Nee, precies.
1: Dat is ook altijd wat Top Gemeente Belangen gedaan heeft en uitgedragen heeft.
0: Ja, en u vindt haar ook nog steeds geschikt voor de post?
1: Wat ons betreft wel.
0: Ja, dan zou je toch kunnen zeggen, als je daar dan nu maanden over gaat nadenken, dan laat je haar toch eigenlijk gewoon een beetje bungelen voordat ze duidelijkheid heeft na de zomer.
1: Nou, daarom zeg ik. Ja, dat snap ik. Daarom zijn we ook. We zijn ook volop in gesprek met mevrouw Sui. Het is juist dat we met elkaar praten en niet over elkaar. Dus dat is ook wel een punt wat we zeker te harte nemen. Kijk, het is ook een raadsvergadering kan pas na het zomerreces opnieuw worden of uitgeschreven of pas in de reguliere cyclus. Mm. Dus dat maakt het ook heel lastig. We kunnen nu geen extra raadsvergadering met het zomerreces. Vinden wij niet gepast bijeenroepen. Met mensen allemaal van vakantie terughalen om mevrouw Sui alsnog te benoemen. Kijk, en ik zou ook heel erg gewerkt moeten worden, want we willen voorkomen uiteraard, hè, als we mevrouw Sui opnieuw zouden voordragen, dat hetzelfde nog een keer gebeurt. Want dat wil je helemaal niet. Dat wil ik haar zeker niet aandoen.
0: Nee, maar dat ik het toch even goed begrijp. U bent van de grootste partij binnen de coalitie. U heeft flink wat in de melk te brokkelen, zou je zeggen. Dan moet u toch gewoon met de vuist op tafel slaan bij de andere drie en zeggen, ja, jullie zorgen maar dat er niet tegengestemd wordt en dat er nu duidelijkheid is dat we dit gewoon in de eerste vergadering na de zomer kunnen regelen en dat ze gewoon onze wethouder wordt.
1: Zeker. En ik denk dat gebeurt ook. Natuurlijk, we hebben ook gezegd van dit is wat wij hebben afgesproken. Dit hadden we moeten doen. Wat ons betreft gaan we dit ook doen. Maar ik zeg het eerlijk, dat gevoel hadden wij ook vlak voor deze stemming. En dat is anders gelopen dan gedacht. Dus daar ga je ook over nadenken.

0: naar andere partijen moeten zoeken om mee samen te werken, want een van deze partijen is gewoon onbetrouwbaar gebleken.
1: Ja, kijk, dan wordt het heel, het is heel moeilijk om dat nu te zeggen, omdat je niet weet vanuit welke partij het komt. Dus dan zou je moeten zeggen, ja, het is een van de drie, dus we stoppen hier helemaal mee. Dat doet ook geen goed aan het hele proces en gewoon aan het besturen van Terneuzen. En we hebben natuurlijk al een hele turbulente tijd achter de rug. Vanuit de verkiezingen, formaties, allerlei gesprekken, verschillende coalities, opties die uitgewerkt zijn. Uiteindelijk is deze optie, hebben we deze met elkaar geformeerd. Dus Terneuzen verdient ook een bestuur wat vooruit staat. En wij zullen ook met elkaar echt hier. En we hebben elkaar al een keer in de ogen gekeken de afgelopen week. En dat gaan we zeker de komende weken nog meer doen. Want ik ben het eens. Dit kan niet zomaar gebeuren. Dit is niet van, oh, dit is gebeurd en we gaan weer verder met elkaar. Nee, hier is wat gebeurd. Hier is iets in het vertrouwen gebeurd. Het kan zeggen van eens, maar nooit meer. Want als nog vaker dit soort verrassingen met elkaar gebeuren, ja, dan zijn we echt op de verkeerde weg bezig. En dat verdient Terneuzen ook niet.
0: Nee, dus u zegt eigenlijk wel tegen uw coalitiepartijen, dus voor wie dan ook, die moet het zich aantrekken, maar dit is een laatste waarschuwing.
1: Nou, dat zeker, maar dat zullen de anderen ook, als het andersom was geweest, dan hadden die boodschap waarschijnlijk ook overgekomen. En ik hoop ook dat in ieder geval degene die het uiteindelijk was, ook, dat er ook heel veel zelfreflectie op dit moment plaatsvindt. Met alle reacties en alle gesprekken die plaatsvinden. Dat degene die het heeft gedaan, het ook zichzelf enorm aantrekt van en zich realiseert, welke situatie heb ik hier nou veroorzaakt.
0: Ja, nou, wat je er ook van vindt, laten we hopen dat het in Terneuzen rustiger gaat worden de komende maanden.
1: Laten we het hopen, ja, want er is genoeg werk te doen.
0: Wethouder en partijleider van Topgemeente Belangen, Jeroen de Buk. Hartelijk dank voor de toelichting.
1: Graag gedaan.

0: openstaande vacatures? Deel ze. Kijk op adverterenInZeeland.nl.
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
1: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Teres om op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen.

0: sparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
1: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
8: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren steeds vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die het meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan de normen voor schone lucht te voldoen. In Utrecht zijn 2 kinderen onwel geworden na het eten van cannabissnoepjes. Die hadden ze dit weekend gevonden bij de parkeerplaats van een school. Het gaat nu weer goed met de kinderen, zegt de politie. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgevingen wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat de droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen nu al hun blad laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon. Dan wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Omroep Zeeland verkeersinformatie. 2 meldingen van de ANWB. Op de Deltaweg staat file tussen de afrit Kortgene en Wolfarsdijk. 3 kilometer file, 5 minuten vertraging. En op de N57 in de richting van Zeeland heb je file tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis. 5 minuten vertraging. Daar staat 5 kilometer aan file.
10: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder 1 dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
11: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
12: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteren-in-zeeland.nl.
13: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was.
3: En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
14: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
15: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
16: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
17: Hans, alleen de prijs is anders.
18: Als je Vodafone Mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
18: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: besparen.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema. Omroep
4: Zeeland. Jarenlang was het onbespreekbaar, maar nu staat het toch echt te koop. Het waterschapskantoor in Terneuzen. Een definitief afscheid van Zeeuws-Vlaanderen? Vraagteken. Ik vraag het zo meteen aan het waterschap. Het is 6:05 en dit krijg je verder in het komend half uur. Hoe kon het toch gebeuren dat een Zeeuws bedrijf maandenlang chemicaliën leverde voor chemische wapens die Saddam Hussein gebruikte in Iran om daar oorlog te voeren in de jaren 80? Er wordt nu onderzoek naar gedaan. Zo meteen de details. En Oostburg heeft een eenhoorn, Huls de vos, een goes heeft een gans. En die laatste kan vanaf vandaag ook praten. We spreken hem zo meteen. En in de Zeeuwse Kamer, gaat het over vuurwerk. Elke plaats in Zeeland heeft recht op een vuurwerkshow. Hoe denk jij daarover? Reageer nu alvast door een appje te sturen naar 0118-499999. Een heel goedemiddag en wat goed dat je luistert naar Zeeland komt thuis. Het besluit was vorig jaar al gevallen, nu is het dan ook officieel. Het waterschapskantoor in Terneuzen staat te koop. Het waterschap gaat verder met één kantoor, het hoofdkantoor in Middelburg. Waterschapsbestuurder Carlijn Michielsen, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
4: Even misschien toch naar de iets wat hobbelige weg hier naartoe. Waterschappen Zeeuwse Eilanden en Zeeuws-Vlaanderen fuseerden in 2011. En toen werd er afgesproken, nee, we houden die twee kantoren aan allebei de kanten van de Westerschelde. Vergaderingen waren ook bijvoorbeeld om en om in Terneuzen en Middelburg. Maar nu is dat toch echt afgelopen. Is dat pure geldkwestie?
5: We hebben als bestuur gezegd in deze periode dat we een onderzoek gingen doen. En dat hebben we uitgevoerd naar de efficiëntie en doelmatigheid van zaken. En daar is inderdaad uitgekomen dat we met één hoofdkantoor verder gaan. En dat wil ik wel benadrukken, we zitten als waterschap overal. We werken ongeveer 600 mensen. En de helft werkt op het hoofdkantoor, maar de andere helft werkt in de buitendienst, op rioolwaterzuiveringen. En daar hebben we diverse steunpunten voor in de regio. Dus we zitten door heel Zeeland als waterschap.
4: Ja, dus de mensen die zeggen van weer een overheidsdienst die ons de rug toekeert, die moeten eigenlijk gewoon niet piepen.
5: Nou, we moeten goed kijken wat het waterschap in zijn dagelijkse praktijk doet. En het lijkt ons goed. En het bestuur heeft zo besloten op basis van het onderzoek wat we gedaan hebben om in ieder geval ten aanzien van de hoofdkantoren het efficiënter en doelmatiger te doen met één kantoor.
4: Ja, en dat wordt dus het kantoor in Middelburg. Dat in Terneuzen staat nu te koop voor 5,25 miljoen euro. Spreekt u even de innerlijke makelaar in u aan? Ben koper, wat heeft u mij te bieden?
5: Bedoelt dat ik dan een verkooppraatje maak voor het gebouw?
4: Ja,
5: het is een prachtig gebouw,
4: ja.
5: Hoor, dat kan ik u verzekeren. En we hebben het altijd goed onderhouden. Er zijn ook huurders die ook nog graag zouden willen blijven huren. Maar wij beëindigen wel onze contracten. En dat is aan de nieuwe degene zeg maar, die het koopt om daar opnieuw mee in overleg te gaan. Al dan niet gewenst. Dus er liggen goede mogelijkheden. En het is een prachtige locatie. Midden in het centrum van Terneuzen met een eigen parkeergarage. Dus ik hoop ik zo voldoende reclame heb mogen maken.
4: Nou is het wel zo, op dit moment zitten er natuurlijk nog huurders in het pand. Hè? Sabewa, Rijkswaterstaat. Staan die dan binnenkort gewoon op straat?
5: Het is zo zeg maar dat we hebben wel duidelijkheid gegeven ten aanzien van de beëindiging van de huur. Maar een nieuwe eigenaar, die kan wel degelijk ook, daar hebben de partijen belangstelling voor om nieuwe huurcontracten af te sluiten. Dus daar is dan overleg mogelijk. Maar dat is dan natuurlijk aan degene die komt.
4: Ja.
5: En mocht dat niet zo zijn, dan is het inderdaad zaak dat Sabewa ook gaat kijken naar een andere locatie. Maar daarom halen we het zo ver mogelijk naar voren toe. Om ook alle partijen voldoende gelegenheid te geven om dat goed te bekijken.
4: Ja. En stel dat het verkocht wordt, nou laten we even uitgaan dan van 5 miljoen euro. Dan heeft u lekker ineens een hoop geld extra in kas. Heeft u al nagedacht waar u dat aan uit wil geven?
5: Nee, dat hebben we niet. Want het is natuurlijk zo, zeg maar, dat dat je er eerst nog tot een verkoop moet komen. En dan ga je ook met de algemene vergadering daarover met de nieuwe begroting beslissen waar je dat aan gaat besteden. Dus dat dat doe je pas nadat je zaken hebt afgerond. Dus eerst is de eerste stap en dan het vervolg.
4: Ja, maar met alle dijkverzwaringen en andere maatregelen in het vooruitzicht kunt u dat geld volgens mij goed gebruiken, toch?
5: Het waterschap doet heel erg veel. We hebben een begroting van 180 miljoen in de exploitatie. En we hebben ook een investeringsprogramma met inderdaad de dijkversterkingen, zoals u zegt, die minimaal, die ook zeker de omvang heeft van onze jaarbegroting als het niet meer is. Dus daar kunnen we inderdaad zeker zaken goed besteden.
4: Nou, hou ons op de hoogte van de verkoop en de vorderingen in deze. Carla Michielsen van het waterschap, hartelijk dank voor de toelichting.
5: Dankjewel voor het interview.
4: Altijd. Dan gaan we naar Goes, want die stad heeft sinds vandaag een heuse mascotte. Mascotte werd vanmiddag in de binnenstad onthuld in bijzijn van de kinderburgemeester en ook de ondernemersorganisatie Goes. Je hoort Gijs Katsman daarvan.
0: Goes is bekend om de gans en wij moeten dat wel breed uitdragen en de kinderen moeten natuurlijk een knuffel gehaald hebben. En wat is er nou leuker dan de gans? Want die ontarmt iedereen in Goes.
6: Waarom de gans? Wat betekent de gans voor Goes?
0: Ja, Goes is ganzenstad. Dus ja, daar kan je maar één mascotte bij bedenken en dat is de gans. En we zien ze overal in de straat lopen in Goes en daar zijn we heel blij mee. Dus ja, daarom hebben wij nu in de binnenstad onze grote gans.
6: En waarom heet Goes ganzenstad?
0: Toen Goes stadsrechten kreeg, is de gans in het logo gezet. En daarom is het Goes ganzenstad. En we kunnen dat daar ook zien op het oude stadhuis.
6: De mascotte is er, maar die heeft nog geen naam. Waarom heeft die eigenlijk nog geen naam?
0: Omdat de kinderen vandaag 2 weken de tijd krijgen om een naam te bedenken. En over 2 weken hebben we dan de uitreiking van de mooiste naam. Dat wordt niet Gijsgans, maar dat wordt een andere naam. En die wint de prijs.
6: En wat is het doel van een mascotte?
0: Dat wij Goes ganzenstad uitdragen en dat de kinderen kunnen knuffelen met onze mascotte.
6: Hoe ziet die gans er eigenlijk uit?
0: Ja, levensgroot, groter dan mij. Wit natuurlijk, met een hele grote gele snavel. En ontzettend knuffelbaar.
6: Nou, ik sta hier met de kinderburgemeester en wethouder. En jullie hebben net de mascotte mogen onthullen. Hoe was dat om te doen?
7: Superleuk, want ja, niemand weet nog hoe die eruit ziet. En superleuk om hem te onthullen. En dan ziet iedereen hoe die nieuw is.
6: En was dat ook een beetje spannend om te doen?
7: Nee.
6: Nee?
7: Ik ben het wel gewend.
6: Wat stoer. En wat vond jij ervan?
8: Nou, ik vond het heel leuk. Ik ben een beetje warm. Maar ik vond het wel heel leuk.
6: En waarom vind je hem leuk?
8: Nou, ik vind ze ook heel grappig, want bij sommige mascottes zijn ze erin genaaid en het pakt me deze niet. En hij is wel heel leuk omdat hij zo groot is, dus ik heb nog nooit zo'n grote mascotte gezien. Dat vind ik ook wel heel leuk.
6: En wat vind jij van de gans?
7: Ik vind hem, wat Ruben ook zei, superleuk. Hij heeft ook leuke oogjes. Hij is stukken groter dan die van mij. Hij heeft grote vleugels en ik vind hem super grappig.
6: De gans heeft nog geen naam. Hoe vinden jullie dat hij moet gaan heten? Dan begin ik even bij jou.
7: Gijs de Gans.
6: Gijs de Gans. En waarom?
7: Omdat daar heb je eerst Gijs en daarna Gans. Dus dat vind ik gewoon grappig.
6: En wat is de naam die jij in je gedachten hebt?
8: Goesie.
6: Wat vinden jullie eigenlijk sowieso van ganzen, van de echte ganzen?
7: Ze zien er best leuk uit. Alleen als ze poepen en je stapt erin, dat is niet zo leuk.
6: Nee, en dat doen ze veel, hè? En wat vind jij van ganzen?
8: Nou, ik vind het wel grappig. Ik vind de kuikentjes er altijd heel leuk ook ervan. Maar ik vind het wel, alleen vind ik niet zo leuk dat ze overal helemaal onderscheiden. Dat is niet zo heel...
6: Zouden eigenlijk een ganzentoilet moeten beginnen?
8: Ja, dat zou heel handig zijn.
4: De bijdrage was van Eva de Wit. En tijdens de onthulling van de mascotte mochten mensen dus een naam verzinnen, inleveren. Op 29 juli wordt de uiteindelijke naam bekendgemaakt. Ik stem voor Goesie. Kwart over vijf is het. Gilles Gernaert, die heeft voor ons de weersverwachting. Gilles, neem ons mee.
9: Nou, morgen nog één dag in deze serie. Maar dan gaat het hoge drukgebied bij Schotland toch wat wegglijden naar de oceaan. Ondertussen wordt de hitte in Frankrijk een beetje getemperd, in het noorden althans. In het midden van Frankrijk heeft het wel 35 graden, morgen ook wat minder. Daar ontstaan een paar onweersbuien bij. Die komen wat naar het noorden, via Noordoost-Frankrijk, misschien Ardennen. Maar gaan toch de komende twee dagen naar Duitsland verplaatsen. Dus die treffen ons niet. Maar wel krijgen we dus een verandering met morgen overdag een matige tot vrij krachtige noordenwind in de middag en avond. Dus niet noordoost, maar noord. Dat betekent niet lagere temperatuur, hoor. Het wordt eerst nog 24 tot 30 graden. Maar morgenavond ga je de verandering een beetje merken. Ondertussen is het nog steeds morgen zonnig met een paar wolkenvelden. Iets meer ook dan vandaag. En vannacht is het dan nog steeds warm met minimumtemperaturen van zo'n 19 graden. Dus morgen nog een warme dag. Maar die noordenwind zorgt voor koelte. En dat gaan we vooral vrijdag merken. Dan is het nog maar tussen aanhalingstekens 22 tot 27 graden.
4: Goh, daar moeten we dan misschien weer aan gaan wennen, zo langzamerhand.
9: Ja, het gaat gelukkig per dag, want in het weekend is het wel een ander verhaal. Dan zit je met 22 graden gemiddeld op zaterdag en met 20 graden gemiddeld tot de zondag. We snakken natuurlijk naar een paar buien, al was het alleen maar voor de tuin. Er is wel kans op een paar buien in het weekend, maar dat zal zeker nog geen zoden aan het dijk zetten.
4: Gilles Gernaert, dankjewel, hè.

0: Pink was dat met Walk Me Home. Hoe kon het toch gebeuren dat een terneuzend bedrijf, KBS Holland, voor lange tijd chemicaliën leverde voor chemische wapens die Saddam Hussein gebruikte in Iran, in de Irak-Iran-oorlog in de jaren 80. Journalist Teun Dominicus van Follow the Money die houdt zich daarmee bezig en is op zoek naar mensen die meer weten over dat terneuzendse bedrijf. Ik sprak hem eerder vandaag en vroeg hem allereerst maar eens even wat die chemische wapens eigenlijk met mensen deden in Iran die daardoor getroffen werden.
1: Het veroorzaakt voor hele nare blaren. En als het dodelijk wordt, is het als er blaren in de longen komen. En die blaren barsten open, waardoor je longen vollopen met vocht. En dan stik je.
0: Ja, en dat deed Saddam dus ook, het gebruiken van deze wapens op grote schaal?
1: Op grote schaal. Ja. We hebben dan echt over duizenden doden. Een van de grootste aanvallen met chemische wapens in de geschiedenis van de 20e eeuw.
0: Ja, en dan zou je denken, dan is het een kolossale stap naar terneuzen. Maar dat blijkt dan toch iets minder het geval te zijn. Maar even dan naar terneuzen dus toe. Daar zit het bedrijf KBS Holland op dat moment. Wat is dat voor bedrijf?
1: Volledige naam Koninklijke Braafmoer en Scheers. Het is een ingenieursbureau dat ook handel dreef. Het produceerde geen chemicaliën, maar het kocht en verkocht. Hmm. Een handelshuis en een ingenieursbureau.
0: En wat voor chemicaliën waren dat dan? Waar handelden ze allemaal in?
1: Nu wordt hij altijd heel leuk. Ik heb geschiedenis gestudeerd, dus voor mij zijn deze stoffen ook altijd nieuw. Ja. Thiodoglycol, thionylchloride en dimethylamine. En dat zijn stoffen waarmee chemische wapens worden gemaakt. Ik denk dat de eerste beste luisteraar ook denkt, waar gaat dit over?
0: Ja.
1: Maar in het wereldje van scheikundigen is het vrij duidelijk. Als jij thiodoglycol op deze schaal gaat kopen, dat is nog maar een hele kleine stap naar mosterdgas bijvoorbeeld. Mm.
0: Mm. Maar zou het ook kunnen dat je er iets anders mee deed? Kon je deze chemicaliën ook voor iets anders gebruiken dan foute toepassingen zogezegd?
1: Bij sommigen wel, bij sommigen minder. En daarbij zou altijd benadrukt moeten worden is de hoeveelheid.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld bij thiodoglycol was gewoon heel duidelijk, dit is een directe voorloper van mosterdgas. En er zijn ook vrij veel rapporten verschenen. Op dat moment ook meldingen bij ministeries, bij experts, dat ze zeiden van ja, als je deze hoeveelheid koopt, is civiel gebruik bijna uit te sluiten.
0: Ja, want wat zou je er civiel mee kunnen? Ik hoorde mensen iets zeggen over een zwembad mee schoonmaken, dat soort dingen. Moet ik daar dan aan denken?
1: Dat was eentje. En eentje was heel specifiek voor landbouw.
0: Ja.
1: Zou ook voor landbouwpesticiden gebruikt kunnen worden. Maar bijvoorbeeld dat KBS Holland is bijvoorbeeld in april 84 ook echt gewaarschuwd door Buitenlandse Zaken van deze spullen worden gekocht onder het mom van landbouwbestrijdingsmiddelen. Maar is dat niet? Weet dat.
0: Over hoeveel van die chemische spullen ging het eigenlijk? Hoeveel is er vanuit Terneuzen naar Irak gegaan?
1: Tonnen. Dan hebben we het echt over tonnen.
0: En ik las dan dat het bedrijf eigenlijk, ondanks al die waarschuwingen, dan zei van, oh, nu we het zelf hebben gehoord, dus niet vanuit het ministerie opgelegd hebben gekregen, maar nu we zelf een waarschuwing hebben gehad dat het mogelijk foute boel was, zijn we meteen gestopt met het leveren.
1: Van sommige stoffen. Sommige stoffen zijn ook doorgegaan. Maar bijvoorbeeld ook materiaal voor het productieproces. Dus voor in de fabrieken die gifgasfabrieken draaien te houden. Die zijn gewoon die kant op blijven gaan.
0: Goed, dus voor de duidelijkheid. We hebben een bedrijf dat chemische spullen naar Irak stuurt. En zowel het bedrijf zelf als het kabinet is ervan op de hoogte dat nou ja, eigenlijk zo goed als helemaal zeker is dat het foute boel is. Maar toch besluiten al die partijen in Nederland dus om dat gewoon door te zetten.
1: Correct. Ik ben heel erg op zoek naar mensen van KBS Holland. Ofwel lager personeel, ofwel mensen van de douane, ofwel mensen uit de haven die in de jaren 80 met deze zaak te maken hebben gehad. Want ik zit boordevol vragen. En ik zou iedereen die er iets meer van weet graag oproepen om contact op te nemen.
0: Ja, en ik kan me wel voorstellen dat die mensen dan denken, ja, voor je het weten, word ik dan aan de schandpaal genageld door die journalist uit Amsterdam?
1: Nou, ik bescherm mijn bronnen.
0: Oké. Okay.
1: Ik bescherm altijd heel netjes mijn bronnen. En ik ben hier wel van, als jij in de haven hebt gewerkt en je werkt in de haven en je moet een schip inladen, dan ben jij hier niet aansprakelijk voor.
0: Nee.
1: Want jij bent ook in loondienst. Ik wil weten, hoe is dit aan de top gegaan?
0: Dat vertelde journalist Teun Dominicus van Follow the Money. Weet jij nou meer over KBS Holland in die tijd, dat voormalig bedrijf uit Terneuzen? Neem dan contact met ons op via de e-mail. Dat kan via nieuws@omroepzeeland.nl.

0: day and never been better. Er is verwarring over de vuurwerkregels, want de Zeeuwse gemeenten die hadden samen afgesproken dat helemaal niemand met oud en nieuw vuurwerk zou mogen afsteken, ook verenigingen niet. Maar de gemeente Veren wil in sommige gevallen dan toch weer een uitzondering maken.
1: Bij de komende jaarwisseling is vuurwerk verboden. Maar verenigingen en stichtingen kunnen volgens de wet een ontheffing aanvragen. De Zeeuwse gemeenten hebben samen afgesproken zulke ontheffingen niet te verlenen. Maar Veren zegt dat in uitzonderlijke gevallen wel te willen doen voor oude, bestaande evenementen.
2: Een evenement met, laten we zeggen, een hele langdurige staat van dienst, aantoonbaar zorgvuldige organisatie en een hele bewezen veiligheidsaanpak, willen we onder zeer strenge voorwaarden wel bekijken.
1: Zegt burgemeester Frederik Schouwenaar. Een burgemeester kan dus ontheffing verlenen en het afsteken van vuurwerk toestaan aan verenigingen. Dat geldt niet alleen in Veren, maar overal in Zeeland. Dat zegt burgemeester Frank Weerwind van Terneuzen, die spreekt namens alle Zeeuwse gemeenten.
3: Zijn er tradities uit het verre verleden met grote shows en dergelijke, dan is het een stukje couleur lokaal dat een burgemeester kan wegen. Maar nogmaals, de algemene lijn is dat wij het landelijk vuurwerkverbod als burgemeesters in Zeeland volgen.
0: Ja, bij mij in de studio nog even verslaggever Marcel de Kranen. Marcel, we hoorden je net al een poging doen om het helder uit te leggen. Maar het is toch echt wel verwarrend, hè?
1: Ja, het duurde bij mij ook even voordat het kwartje viel. Omdat de communicatie hierover niet al te duidelijk is geweest in eerste instantie. Kijk, het zit dus zo. Er is een algemeen vuurwerkverbod. En gemeentes kunnen ontheffingen verlenen aan verenigingen en stichtingen. En nu hebben de 13 Zeeuwse gemeenten met elkaar dus gezegd, dat doen we niet. Tenzij er een reden voor is, bijvoorbeeld ja, een festival dat al heel lang bestaat. Je hoorde Frank Weerwind het hebben over de couleur lokaal. Nou, ik zou eerlijk gezegd geen festival weten in Zeeland waarbij traditie is dat er heel veel vuurwerk wordt afgestoken. Correct me if I'm wrong. Maar dat zijn een beetje de redenen om het toe te kunnen staan.
0: Ja, maar de verwarring komt dan uit Veren eigenlijk.
1: Ja, Veren heeft gemeend hier afzonderlijk over te moeten communiceren, terwijl het een beslissing is van die 13 gemeenten. Ja, en dan krijg je natuurlijk verwarring. Want het lijkt nu net van, oh, in Veren mag er wat meer dan in die andere gemeentes waar wat minder mag. Maar dat is dus niet zo, want die regels zijn overal gelijk. Er zijn ook in Veren helemaal geen aanvragen geweest van, joh, mogen wij dat als vereniging met oud en nieuw doen? Wel is er een groep mannen in Oostkapelle die professioneel, semi-professioneel al met shows bezig is. Maar ook zij hebben nog geen ontheffing aangevraagd. Dus ja, waarom Veren nu heeft gedacht van, laten wij maar eens deze alleingang inzetten, geen idee.
0: Nee, nou, hopelijk wordt dat nog duidelijk. We hebben gelukkig nog een half jaar de tijd natuurlijk. Het doel van dat vuurwerkverbod was natuurlijk ook het voorkomen van overlast. Hoe zit dat dan?
1: Nou, ik denk dat dat nog wel een hele zware dobber wordt. Want denk alleen maar eens aan de handhaving. Je kan gewoon niet in iedere straat een agent neerzetten. Er is nu al een tekort in Zeeland, dus wat ga je dan doen? En ik denk dat het ook nog voor sommige jongeren nog wel extra leuk wordt om bijvoorbeeld in een straat vuurwerk af te steken, de gouden vandoor te gaan, om de hoek te gaan kijken hoe snel de politie erop afkomt. Dus je kunt een soort kat-en-muisspel krijgen. Ja, en dan is er nog iets. Kijk, die gemeenten zeggen nu geen ontheffingen. We gaan een hele strakke lijn hanteren. Ja. En in het uitzonderlijke geval heel misschien wel een ontheffing. Het is nogal een stap, hè. We hebben jarenlang, decennia lang, ik weet niet eens hoe lang, hebben we vuurwerk gehad en nu opeens weer niet. Je zou als gemeente ook kunnen zeggen, we organiseren per gemeente een mooie vuurwerkshow. Ja. Om mensen te verleiden om niet zelf met allerlei legaal en illegaal vuurwerk aan de slag te gaan, maar om gewoon samen naar zo'n hele mooie vuurwerkshow te gaan kijken. In Frankrijk doen ze dat bijvoorbeeld. Ja. Fantastisch.
0: Ja, nou, eventueel zou dat dan dus kunnen als dat in de couleur lokaal en de geschiedenis van een gemeente zit.
1: Ja, maar nogmaals, ja, sla er maar de Zeeuwse encyclopedie er maar op na. Maar als mensen misschien een idee hebben, mogen ze bellen, mag dat?
0: Zeker, ja, laat het vooral even weten.
1: om te weten wat dat dan zou moeten zijn. En dan even voor de duidelijkheid, oud en nieuw is dan natuurlijk uitgesloten.
0: Precies. Ja. Marcel, dank je wel. Ja. En straks in Zegt U Maar, daar gaan we het er ook uitgebreid nog over hebben. Met jou thuis of onderweg, wat vind jij, zou elke plaats in Zeeland een vuurwerkshow mogen organiseren? Laat het even weten en bel alvast naar 0118-499999. En dan is het 6:02 en gaan we naar het Zeeuwse nieuws om te horen wat het laatste nieuws is in onze provincie. We worden bijgepraat door Esme Beg. Goedemiddag.
4: Middag. Het Belgische Openbaar Ministerie vermoedt dat het lek aan een container aan boord van een schip in de haven van Antwerpen is ontstaan tijdens laad- en loswerkzaamheden. Gisteravond lekte giftige dampen van fluorwaterstofzuur. Tientallen havenmedewerkers raakten onwel. Eén iemand raakte zelfs zwaar gewond. In totaal zouden 150 mensen last hebben gehad van de giftige dampen. Uit voorzorg lag het scheepvaartverkeer in de haven van Antwerpen tot begin deze middag stil. Het Belgische OM is een strafrechtelijk onderzoek gestart. De mannen die op 1 april werden opgepakt in een drugslab in Oud-Vossemeer beweren dat ze andere werkzaamheden deden en niets te maken hadden met het maken van drugs. Vandaag stonden de vier voor het eerst voor de rechtbank tijdens een voorbereidende zitting. In het lab dat in werking was toen de politie er binnenviel, werden de synthetische drugs amfetamine en MDMA gemaakt. De advocaten van alle vier de verdachten vroegen om ze voorlopig vrij te laten, maar daar ging de rechtbank niet mee akkoord. Er komt voorlopig nog geen vervanger voor de Terneuzense wethouder Sonja Suy. Haar partij Top Gemeentebelangen wil het zomerreces gebruiken om na te denken, nadat Suy vorige week totaal onverwacht werd weggestemd als wethouderskandidaat. Wethouder en partijleider van Top Gemeentebelangen Jeroen de Buk.
5: Dit is eigenlijk gebeurd in de vergadering vlak voor het zomerreces. Dus ook een aantal raadsleden zijn ook al met zomerreces, ook al op vakantie vertrokken. We hebben wel al, de eerste gesprekken zijn al wel geweest, hè, tussen de wethouders en ook de fractievoorzitters van de vier partijen die de coalitie vormen. Gewoon met elkaar eens in de ogen kijken van jongens, wat is hier nou gebeurd? Hebben we allemaal dezelfde visie? Hebben we dezelfde blik?
4: Omdat het een geheime stemming was in de gemeenteraad is niet duidelijk wie Suy steunt en wie niet. De 12e editie van de Baloise Ladies Tour gaat straks om 6 uur van start in IJsendijken met een proloog van 3,8 kilometer. De komende 5 dagen wordt er dan nog gefietst verschillende etappes in onze provincie en in Vlaanderen. De Baloise Ladies Tour geldt als een belangrijke voorbereidingswedstrijd op de Tour de France Femme die op 1 augustus begint in de Zwitserse Lausanne. En op het sportpark van FC de Westhoek in Burghaamstede wordt ook gesport vanavond. Daar speelt tweede divisionist Hoek een oefenwedstrijd tegen profclub NAC Breda. De Bredase ploeg is op trainingskamp in Burghaamstede. En de aftrap is om 7 uur. Het weer dan nog in Zeeland. Het blijft vrijwel onbewolkt. Vannacht is er minder wind en liggen de minima van tussen de 18 en 20 graden. Morgen is het even warm als vandaag, maar is er wel iets meer bewolking. Vanaf vrijdag is het wat koeler met 22 tot 27 graden. In het weekend is er dan ook nog kans op een paar kleine buien. Tot zover. Meer nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
6: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
7: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
6: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
8: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
7: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
9: 22 juli, demodag scootmobielen.
8: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
10: Omroep Zeeland.
11: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Floris-Jan Sietsema.
10: Omroep Zeeland.
0: Een nieuwe editie van Zegt U Maar Vandaag. En je kan natuurlijk bellen naar 0118 499999 om te reageren op de stelling van vandaag. Die stelling van vandaag die gaat over het vuurwerk. Zou jij vinden dat er in elke plaats in Zeeland een vereniging een vuurwerkshow mag organiseren? We gaan het er zo meteen over hebben, maar bel nu alvast naar 0118 499999.

The Bee Gees en The Nights on Broadway. We hebben het over één specifieke nacht die van oud op nieuw in deze zegt u maar. En de vraag is, mag er dan door een vereniging in een gemeente vuurwerk afgestoken worden? Want de Zeeuwse gemeenten hebben gisteren gezegd nee, eigenlijk niet. Er mag eigenlijk onder geen voorwaarden toch vuurwerk worden afgestoken. Tenzij er een eeuwenoude traditie is die al heel lang teruggaat, waarin er toch inderdaad vuurwerk werd afgestoken, al dan kan een gemeente daarnaar kijken onder hele strikte voorwaarden. Maar in beginsel is het antwoord dus nee. Ja, wat vind jij eigenlijk? Zou er in elke plaats in Zeeland een vereniging zo'n vuurwerkshow mogen organiseren? Laat het weten door te bellen naar 0118 499999. Laat van je horen. Sylvia van den Hogenhof heeft dat gedaan en zij zegt, in eigen gemeente door deskundigen een gezellige vuurwerkshow. In Portugal doen ze dat ook altijd. Dan kun je daarna meteen je hele buurt, je dorp of je gemeente het allerbeste toewensen met een gezond lichaam. Ja, dat zijn altijd de mooie momenten. En het leuke is natuurlijk ook, zoals Sylvia zegt, dan heb je meteen iedereen bij elkaar. En dan heb je meteen een hele leuke bijeenkomst. Nou, wat denk jij? Reageer. Vind jij dat in elke plaats in Zeeland een vereniging zo'n vuurwerkshow zou mogen organiseren?

0: Je luistert naar Zegt u het maar op deze woensdag de 15 juli. En zoals een tijdje inmiddels al op maandag tot en met donderdag is daar een stelling bij. En dan is het de bedoeling dat je daarop reageert in de uitzending door te bellen of een appje te sturen. En waar het gisteren bijvoorbeeld ging over bloed doneren. Ben je bloeddonor, ja of nee? En hoe denk je daar dan over? Hoe belangrijk vind je dat? En maandag ging het over de tolheffingsplannen van België. Nou, vandaag gaat het over vuurwerk. Wat vind jij er nou van dat in elke plaats misschien wel een vuurwerkshow georganiseerd zou moeten worden? Jouw mening is van harte welkom in deze uitzending. En bel even naar het vertrouwde nummer. Je weet dat nummer inmiddels waarschijnlijk wel te dromen. Iemand die dat nummer heeft gedraaid is Petra ten Haken. Goedenavond, zegt u maar.
1: Nou, het is gewoon, we kunnen toch gewoon het vuurwerk gewoon op het water doen, net als anders met de kermis.
0: Petra, heb je toevallig je radio nog aanstaan?
1: Ja, ja.
0: Oh, okay. Misschien kan je die even zachtjes zetten. Nou.
1: Even wachten, toch?
0: Geen probleem, rustig aan.
1: Oh, shit. Ja, ik heb zo'n raar dingetje gekregen. Wacht even. Nee.
0: Oh.
1: Oké. Okay. Ook niet. Nou, ik wil gewoon zeggen, het doet het gewoon allemaal op het water.
0: Mm-hmm.
1: En dan is het gewoon toch overal opgelost. Nee, Rotterdam kan het ook met z'n allen steeds doen. Kunnen wij het hier, zeker in Vlissingen, aan het water. Mm-hmm. Net als bij de kermis heb je ook vuurwerk en dat gaat allemaal via het water, dus waar hebben we het over?
0: Ja, en dan zou een gemeente dat moeten betalen, denk ik? Of wie zou dat moeten betalen?
1: Ja, natuurlijk wel.
0: Ja, oké. Okay.
1: Gemeente geeft zoveel geld uit aan andere zaken, wat belachelijk is. Dus
0: dan zou dit ook moeten kunnen, ja.
1: Dan moet zeker dat kunnen.
0: Ja, oké. Okay. Nou, helder. Dank voor de bijdrage, Petra. En succes met je radio.
1: Ja, dankjewel. Ik krijg hem niet uit.
0: Geen probleem. Dan blijft hij lekker op Omroep Zeeland staan. Dat vinden we geen probleem.
1: Oké.
0: Fijne avond en tot de volgende keer.
1: Doei.
0: Dag. We blijven even in de buurt, want we gaan in Vlissingen naar Klaas Otto. Goedemiddag, zegt u maar.
2: Hey, Floris-Jan. Goedemiddag, ja, maar Klaas. Floris-Jan, ik heb het even zitten luisteren over dat vuurwerk.
0: Ja.
2: Als er een verbod komt, is er een verbod. Waar je het ook af wil steken. Niet op het water, niet op het land, niet op het plein, niet op een voetbalveld. Een verbod is verbod.
0: Ja.
2: Maar moet ons nou alles ontnemen worden door de overheid? Mag we dan in één keer per jaar vieren dat we zo gelukkig dat jaar met z'n allen geweest zijn?
0: Mm-hmm.
2: En zo'n fijn jaar achter de rug hebben.
0: Ja.
2: Nou, daarvoor steken we een mooie vuurpijl af en een paar knallen. Waarom mag dat nou niet meer?
0: Ja, nou ja, omdat tijdens die afgelopen jaarwisseling 1239 mensen gewond zijn geraakt door vuurwerk.
2: Ja, het zou wel een reden hebben.
0: Ja.
2: Maar is dat nu sinds de telling of is het altijd al geweest? Ik bedoel, ik ben 78 jaar en ik teken al van mijn 10e jaar vuurwerk af. Dan is het toch altijd die gewonde geweest, maar daar hoorde je nooit niks over.
0: Nee, maar dan, misschien is het dan toch wel belangrijk om eens een keertje er iets aan te doen dat er zoveel mensen gewoon gewond raken?
2: Absoluut.
0: Ja.
2: Maar dan, verbod is verbod. Ja. Niet op het einde van de zomermarkt op de boulevard, vuurwerk. Niet op het einde van de kermis van Vlissingen, vuurwerk. Okay. Nee, verbod is verbod.
0: Okay.
2: Dus, voor elk evenement.
0: Maar dus, Klaas, aan de ene kant zeg je, ik hou heel erg van vuurwerk. Maar aan de andere kant zeg je, het is niet een beetje. Als het niet is, is het niet.
2: Nee, een verbod moet je handhaven.
0: Hmm.
2: En waar het ook is. Niet op het water, niet op het land. Nou. Een verbod is een verbod.
0: Okay.
2: En als je het niet wil verbieden, moet je het overal toelaten.
0: Oké, helder. Duidelijke lijn, Klaas. Dank je wel voor je bijdrage.
2: Oh, graag gedaan, Floris-Jan. Doei, doei.
0: Dag en tot de volgende keer. Een reactie is er binnengekomen van Jan. En die zegt, als er in een gemeente deskundige mensen zijn die zonder gevaar een vuurwerkshow kunnen verzorgen, dan zou ik dat leuk vinden. Wie zou de kosten moeten betalen? Ja, misschien de inwoners dan. Misschien zijn onkosten van vernieling die rond de Oud en Nieuw nu handenvol geld kosten voor gemeenten minder. En kan het geld dan voor shows daar gevonden worden? Dat vind ik echt een briljante oplossing, Jan. Als al die prullenbakken niet meer worden opgeblazen, dan zou je zeggen, dan heb je een hoop geld over wat je dan in een vuurwerkshow kan steken. Laat die zich nog een vuurwerkshow die door de gemeente wordt georganiseerd, zolang het volk maar met zijn tengels van het vuurwerk afblijft. Nou, Aad, dankjewel ook voor jouw bijdrage in deze, zegt u maar. Hij zegt nog, er is al lang aangetoond dat we qua vuurwerk namelijk barbaren zijn en geen grenzen kennen. Waarvan akte. Dan gaan we naar Katz toe, want vanuit Katz zijn we gebeld door Henk Ingelsen. Goedemiddag, zegt u maar.
3: Goedendag, met Henk Kees Ingelsen. Ja, ik wil ook even reageren. Ik ben het op zich wel eens dat er ergens een mogelijkheid moet zijn om vuurwerk af te steken. Alleen inderdaad door een professionele professionals, dus mensen die pyrokast zijn. Dus eigenlijk voor elke gemeente een, ja, of zelf een vuurwerkshow moet organiseren, of dat door een goed erkende vereniging laten doen. Wel als het inderdaad door ja, op een veilige manier gebeurt en de professionals zijn. Maar het nadeel is wel, bijvoorbeeld, ik zit zelf in Noord-Beverland. Stel, er wordt hier één vuurwerkshow georganiseerd, dat zou dan, noem maar wat, in Wissekerken zijn.
0: Ja.
3: Denk, ik zit hier in Katz, zou ik denk weinig van zien.
0: Ja, en om nou je oud en nieuw dan in Wissekerken te... Niks tegen Wissekerken natuurlijk, excuus, maar...
3: Nee,
0: precies, maar als je het niet in je eigen dorp viert, dat is ook zo wat, ja.
3: Ja, dus het is een beetje lastig om te zeggen dat elke kern dan weer een voor een vuurwerkshow, dat wordt erg kostbare zaak natuurlijk. Want heb je hier nog een dorp, noem maar wat, heb je hier een klein dorp, een Plankendorp, ja. Die zullen ook eens willen zien, ja, het wordt een beetje lastig natuurlijk dan.
0: Ja, dus wat zouden we dan eens moeten verzinnen?
3: Ja, ik kijk, in ieder geval één show is beter dan helemaal niks, denk ik.
0: Dat is waar.
3: Dus dat ze in ieder geval er wel iets voor een compensatie is in plaats van dat je helemaal niks meer hebt. Dan biedt in ieder geval een mogelijkheid voor gezelligheid aan mensen te kunnen samenkomen. Dan kunnen mensen zelf van kiezen van oké, ik ga er naartoe of niet.
0: Ja, ja.
3: En misschien een uitgestrekte gemeente zegt oké, we doen het op twee plekken, twee wat kleinere shows. Dan zou je dat eventueel nog kunnen overwegen.
0: Ja. En dan is natuurlijk de vraag, wie moet dat gaan betalen? En dan zegt Jan dus, nu is er heel veel geld wat naar die vernielingen gaat. Als je natuurlijk hoopt dat er minder vernielingen zijn, dan zou je daar je geld vandaan kunnen halen.
3: Ja, dat zou lijken. Misschien ik wel, als het er echt zo werkt inderdaad. Hè, want ik vrees toch dat er best wel veel illegaal vuurwerk afgestoken gaat worden.
0: Ja, dat is de ellende, hè?
3: Ja, dat denk ik wel. Dat moet ik wel een beetje. Maar goed, het zal wel, vermoed ik wel, uit gaan maken in het aantal vernielingen in algemene zin, dus daar zou wel een deel van dat geld vandaan kunnen komen, inderdaad.
0: Ja, hoe was uw eigen afgelopen jaarwisseling? Werd daar vuurwerk afgestoken?
3: Hier in Katz is meestal relatief rustig. Soms het ene jaar is wat meer, een ander jaar is wat meer, maar, of minder. Dit laatste keer was toen, dus toch wordt er wel wat afgestoken. En hij is allemaal heel gemoedelijk, dus...
0: En doet u daar zelf dan ook aan mee?
3: Nee, zelf heb ik maar één keer in de 20 jaar dat ik hier woon een keer vijf pijlen afgestoken, meer niet, maar voor de rest...
0: Okay. Maar dat was geen succes?
3: Nee, ja, dat wel, maar ik vind wel een beetje, ik kijk liever naar dat ik het zelf afsteek.
0: Dat is waar, en dat is ook een stuk goedkoper, daarna
3: kijken.
0: Ja, dat
3: ook inderdaad, dat vind ik ook een beetje zonde van mijn eigen geld.
0: Precies. Nou, meneer Engelsen, hartelijk dank voor uw bijdrage vanuit Katz en doen ze daar allemaal de groeten.
3: Ja, hartstikke bedankt, fijne uitzending nog verder.
0: Hartelijk dank, tot de volgende keer.

0: Telefoon vanuit Schravenpolder van Wim Dorst. Goedemiddag, zegt u maar.
1: Ja, goeiedag, ik ben Wim Dorst.
0: Hallo.
1: Ik vind het allemaal een beetje onzin, hoor.
0: Wat, het vuurwerk of het verbod?
1: Oh, het verbod.
0: Oh, want?
1: Ja, de traditie is het gewoon.
0: Ja.
1: Ja, waarom zou je het verbieden?
0: Nou ja, omdat er dus ruim 1200 mensen gewond raken de afgelopen jaarwisselingen. Dat is natuurlijk wel een beetje erg veel.
1: Het ligt niet aan het vuurwerk, hoor.
0: Oh, waar ligt het dan aan?
1: Ja, aan de mensen.
0: Ja, dat is waar.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ik word aangevallen bij vuurwerk en bij flessen bier, daar is wel niks aan.
0: Nee, nee.
1: Dat is toch een leuk feestwezen.
0: Ja, ja. En dan is eigenlijk dus het verbieden van vuurwerk niet de oplossing.
1: Nee, dat vind ik niet, hoor.
0: Nee, maar ja, wat zou dan wel de oplossing zijn?
1: Ja, gewoon ergens de vreugdevuur. Dat kan wel.
0: Een groot vreugdevuur?
1: Ja.
0: En dan dus met ja, takken en zo?
1: Ja.
0: Zoals ze dat ook bij Scheveningen in Den Haag gaan doen?
1: Ja, dat kan
0: toch
1: ook?
0: Ja, alles kan natuurlijk in principe. En dan zou een gemeente dat moeten organiseren, denk ik, hè?
1: Ja, of zo. Dat kan toch, hè?
0: Ja.
1: Je hebt toch genoeg geld.
0: Oh, nou, ja, ook dat.
1: Ja.
0: Oké, dus eigenlijk, Wim, is jouw voorstel, doe dan maar helemaal geen vuurwerk meer. Maar dan zeg jij, dan is het wel een goed idee als ze

tevreden gehouden moeten worden. Nou ja, het is dus niet zomaar een uitzondering. Het gaat dan wel om verenigingen die een lange staat van dienst hebben in het afsteken van vuurwerk. We gaan dan verhalen over Oostkapelle. Maar dat is het dan ook. Dat is allemaal nog erg onduidelijk. Het is niet zo dat in Veren gewoon iedereen gezellig vuurwerk mag afsteken. Want dat zou natuurlijk helemaal lastig zijn.

0: Er komt er nog een goede vraag binnen van iemand die zich afvraagt. Ik probeer even te achterhalen wie. Co Dieleman, die zegt, hoe zit het dan eigenlijk met karbietschieten? Er zijn natuurlijk ook regio's, ook in onze provincie, waar ook inderdaad karbiet wordt afgeschoten. Nou, karbiet viel altijd al niet onder de vuurwerkregels, maar je moest daarvoor een speciale toestemming krijgen. De plaatselijke algemene verordening, de APV, die moest er ook op aangepast zijn. En dan was daar vaak wel een afspraak over te maken onder bepaalde voorwaarden. Dat moet dan op ruime afstand zijn van woningen en stallen en de openbare weg. Ook dat mag natuurlijk alleen op 31 december. Maar voor zover ik nu kan achterhalen, heeft dat niet per se iets met elkaar te maken. Is dat het vuurwerkverbod daar los van, ook in de huidige situatie zoals die nu bedacht is. Maar goed, dat gezegd hebbende, ronden we deze editie van Zegt u maar af voor vandaag. Je kan natuurlijk nog altijd stemmen via onze website op de stelling dat jij vindt dat elk dorp zo'n vuurwerkshow zou moeten hebben. Tussenstand is 60% is het daarmee eens en 30% is het ermee oneens.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: 22 juli, demodag scootmobielen.
2: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Piep er niet zomaar tussenuit. Maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terlezom.nl.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terlezom.nl.
11: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Met nu het nieuws van 6 uur.
1: Omroep Zeeland.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die de meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan normen voor schone lucht te voldoen. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden, omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt bovendien veel rook vrij. Voor zover bekend raakt er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. In Marokko is journalist Ali Lerumrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar de journalist mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch over het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie, het Koningshuis en andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven, zolang het onderzoek loopt. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Warren Schultz. Na 161 kilometer was hij in Nuvers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als 2e en Jasper Philipsen als 3e. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, maar ook zon. Het wordt opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
5: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
6: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
7: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
15: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
14: Nog niet helemaal dus.
15: Tja, die administratie. Toevallig tips?
14: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
15: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
14: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
16: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema. Omroep
17: Zeeland. Op Schouwen-Duiverland is het aantal boetes voor zogenaamde buitenslapers in 1 jaar tijd spectaculair gestegen. Hoe kan dat? Je hoort zo meteen de burgemeester. Het is 6:05. En dit krijg je verder in het komend half uur. Een vooruitblik op de wedstrijd Hoek-NAC van vanavond, die gespeeld wordt in Burghaamsteden. Nieuws uit binnen- en buitenland. En over 1:50 dan praat Sjoe Gernaertje bij over de weersverwachting. Wil je reageren op deze uitzending? Heb je een vraag of een opmerking? Dan stuur je gewoon even een appje naar de studio. Naar 0118-499999. Een heel goedenavond en wat fijn dat je luistert naar Zeeland komt thuis.

0: Shannon Spyro en Material Lover. Het aantal boeten voor buitenslapers op Schouwen-Duiverland is in 1 jaar tijd verzesvoudigd. Volgens de gemeente komt dat onder meer doordat campers populairder zijn geworden en vakantiegangers op zoek zijn naar manieren om te besparen op hun overnachting. Want campings zijn duurder geworden. BOA's die controleren natuurlijk en 's nachts gaan ze dus op pad naar populaire locaties en delen dan waarschuwingen uit. En als je later dan op dezelfde plek nog steeds ligt te slapen, dan riskeer je een boete van €170. Burgemeester Jack van der Hoek legt uit waarom er eigenlijk gecontroleerd wordt.
1: We willen graag dat de plekken in de natuur schoon, heel en veilig blijven. Ook omdat we voldoende recreatieplaatsen hebben voor de mensen bij ons die het eiland bezoeken. Daarom is die controle.
2: €170 boete. Ik ging mee op controle. Dat werd best nog wel uitgedeeld. Mensen zeiden dat ze het niet zagen. Moet er misschien nog meer voorlichting komen?
1: Ja, proberen goed voor te liggen op het moment dat we de mensen daar treffen. Maar we hebben ook borden neergezet bij al die plekken waar het niet mag. Zeker bij de plekken die heel erg in trek zijn. Of waar je, zeg maar, als je de weg niet weet, redelijk makkelijk van denkt. Nou, hier is een parkeerplaatsje leuk aan het water. Hier ga ik staan. Als mensen daar even een ogen de kost geven, dan kun je duidelijk zien dat je daar niet mag staan. En ook in combinatie met de RECON wordt er vooraf ook aangegeven wat op het eiland wel of niet mag. En er is ook nog zoiets als een eigen verantwoordelijkheid. Als je ergens naartoe gaat, verdiep je even in hoe werkt dat op dat eiland.
2: Nu is het aantal bekeuringen de afgelopen paar jaar explosief gestegen. Op het laatst zelfs al 600%. Heeft u enige idee hoe dat komt?
1: Nou, we zijn er meer op gaan letten, dus de controle is geïntensiveerd. En je ziet de trend ook na corona dat steeds meer mensen gaan kamperen en ook wild kamperen. En dat is de reden waarom we denken dat het zo'n toename heeft.
2: Kunt u er nog iets tegen doen? Want kennelijk is daar dan overlast van, dus bekeurt u daarvoor. Maar is er nog iets om dit te voorkomen, dat het nog verder gaat stijgen?
1: Ja, voorlichting. Nogmaals, via de RECON. Als mensen zich even verdiepen in wat kan er wel en niet op het eiland staat. Op de websites staan duidelijke borden bij de plekken waar men niet mag recreëren. En dat is het eigenlijk wel. Er is ook een eigen verantwoordelijkheid, zeg ik altijd maar, voor mensen om zich daar van tevoren goed van te vergewissen. Als ik in het buitenland ergens mijn auto neerzet, zeker als ik daarin wil overnachten, dan kijk ik ook even goed of dat mag.
2: Want je wil niet ineens een boa op je raam hebben kloppen die je wakker schudt met handhaving. Dit mag je niet.
1: Precies. En die Franse agenten zijn volgens mij nog een stuk strenger. Ja.
0: Dat zei burgemeester Jack van der Hoek in gesprek met verslaggever Michael Komans. En zijn reportage waarin hij ook op pad is geweest 's nachts vind je online. Op onze site, in onze app en natuurlijk ook in onze televisieuitzending.

0: Stevie Wonder was dat met Superstition. 6:15 is het. Jules Gernaert, dat is onze weerman van dienst. Jules, hoe zien de komende uren en dagen eruit?
1: En het blijft nog eventjes doorwaaien, maar het loopt vanavond net wat af. Vandaag blijft er windkracht 2 tot 4 over. En het blijft ook meestens helder. En het wordt toch een behoorlijk warme nacht met een minimumtemperatuur tussen de 18 en de 20 graden.
0: En dan morgen is het een soort herhaling van zetten?
1: Nou, een klein beetje nog, want we houden nog het meest zonnige weer vast. Maar er komen ietsje meer wolkenvelden, of beter gezegd, er komen een paar wolkenvelden. Zeker later in de dag. De ochtend is weer prachtig met een zwakke tot matige wind. In de middag komt er dan een matige tot vrij krachtige en wellicht ook weer aan zee af en toe krachtige wind uit het noorden op gang. Dat is dan het begin van de aanvoer van wat koelere lucht, maar dat is allemaal nog relatief morgen. Want de maximumtemperaturen zijn zo'n 24 tot 30 graden. Maar morgenavond ga je die noordenwind toch wel wat voelen. En dat doen we zeker op de vrijdag. Dan is er af en toe veel bewolking. Het blijft wel vrijwel overal droog, denk ik. Met af en toe wat zon. En de maximumtemperatuur loopt dan uiteen van 22 tot 27 graden. Boven de 25 graden uiteraard vooral in Zeeuws-Vlaanderen. En in het weekend zijn we toch een beetje terug bij af wat temperatuur betreft. Is ook wel weer lekker natuurlijk een keertje. Zaterdag moet je denken aan maxima van 20 tot 24 graden. En zondag van 18 tot 22 graden. Wat doet het weerplaatje erbij? Wel het hoge drukgebied. Wat boven Schotland lag en nog ligt, trekt dan langzaam wat naar het oceaangebied weg. Onweersbuien in Frankrijk gaan naar Duitsland toe. Dus die raken ons in principe niet. Maar er is wel wat koelere en dus een beetje onstabiele lucht ook met die noord-noordwestenwind in het weekend. Dat betekent wat meer bewolking. Af en toe nog een redelijke zonnige periode. Maar ook kans op een paar kleine buien. Al zal dat wellicht een druppel op een gloeiende plaat blijken te zijn.
0: We zijn maar helemaal op de hoogte. En mocht je meer willen weten over het weer, omroepzeeland.nl/weer vind je altijd alle details. Jules, dankjewel.

0: And Every Breath You Take. Straks een vooruitblik op de wedstrijd Hoek NAC in Burghaamsteden vanavond. Wat zijn de verwachtingen? Maar eerst ander nieuws van vandaag uit de rest van het land. De Noordzee is uitzonderlijk warm. Vanochtend om 8 uur was het zeewater bij het KNMI-meetstation voor de Zuid-Hollandse kust 20,4 graden Celsius. En dat is een record voor deze tijd van het jaar. Voor de zee geldt sinds 24 mei al een hittegolf. De Noordzee is sinds de jaren 80 ongeveer nu een halve graad per decennium opgewarmd. Meer dan 90% van de extra hitte die wereldwijd wordt vastgehouden wordt opgenomen door zeeën en oceanen. De man die is aangehouden na beschietingen van een woning in Wormerveer blijkt een 28-jarige inwoner van Bussum te zijn, dat meldt de politie. Zijn rol bij het incident wordt nog onderzocht. Gisteravond aan de Elzenstraat in Wormerveer ging het flink mis. Een ruit in een woning werd beschoten. Meerdere hulzen werden eraan getroffen. Buurtbewoners schrokken zich te pletter. Je hoort er eentje in gesprek met de collega's van NH.
1: Knijterhard, want ze horen het, weet ik veel, kilometers verderop horen ze het ook hartstikke hard. Ik kan nagaan hoe hard het hier was. Dood ik. Ik sta nog te shaken. Dat was geen vuurwerk. Dat was een soort bit van, ja, ze hebben het over een AK-47, maar volgens mijn man is het de Kalasnikov.
0: Soorten met van AK-47. We zijn echt weer in Noord-Holland. Prachtig. Dan naar de gierzwaluw. Het vogeltje heeft het behoorlijk moeilijk. De hitteslachtoffers zijn het, vertelt Kerstin Steinhart van de vogelopvang in Utrecht. Ze krijgen heel veel babygierzwaluwen binnen. En dat komt hierdoor.
2: Dan zitten die nestkasten vaak, nou, tenminste die komen ook voor op het zuiden. En ook de dakpannen die zijn in het zuiden. En daar nestelen ze in. En die worden zo heet dat ze er niet meer tegen kunnen. En dan, ze zijn klein, ze zijn kwetsbaar. Ze zijn compleet afhankelijk van hun ouders voor voer. En dan worden ze zo heet. En dan is het kiezen van, goh, wat ga ik doen? Ga ik hier levend verbranden? Of spring ik eruit? Maar springen ze eruit, dan kunnen ze nog niet eens vliegen. Dus dan komen ze, als het goed gaat, misschien levend op de grond. Nou, en dan hoop je dat mensen de gierzwaluw naar ons toe brengen.
0: Soms zijn mensen bang om het beestje te pakken, omdat ze bang zijn voor hun geur die er dan voor zou kunnen zorgen dat het vogeltje door de ouders wordt afgewezen. Dat gaat bij dieren wel eens zo. Maar volgens Kerstin Steinhart hoeven mensen zich daar geen zorgen over te maken.
2: Vogels die zijn niet op geur georiënteerd, maar die zijn op geluid en op ogen georiënteerd. Dus het aanraken is voor een aantal vogels absoluut niet. Ja, dat maakt de ouders niks uit. Maar voor het vierenkleed is het niet altijd geschikt. Het ligt eraan, je moet wel proberen schone handen te hebben. Daarom zeggen we eigenlijk, neem een handdoekje of iets in je handen. Want het vierenkleed moet natuurlijk wel schoon en netjes blijven.
0: En dan terug naar eigen provincie. Na een onrustig begin van de week waarin de technische commissie opstapte, moet de focus bij Hoek vanavond weer op het voetbal liggen. Op het programma staat de tweede oefenwedstrijd in voorbereiding van het nieuwe voetbalseizoen. Verslaggever Mark Samson blikt vooruit op het duel van vanavond.
3: Op Sportpark van Zuijen van FC De Westhoek nemen de Zeeuws-Vlamingen het op tegen keukenkampioen divisieclub NAC Breda. Hoe gek het ook klinkt, toch ging het deze week niet alleen over de wedstrijd bij Hoek. Maandag maakte de technische commissie van Hoek bekend per direct haar taken neer te leggen. En dat terwijl trainer Gerard de Nooyer juist heeft aangegeven zijn selectie nog graag te willen versterken. Vandaag verschuift de aandacht dan toch weer naar het veld. Hoek begon de voorbereiding vorige week overtuigend met een 1-5 overwinning op het Schouws elftal. Vandaag tegen profclub NAC Breda wacht de eerste echte test. De Bredanaars zijn deze week op trainingskamp in Burghaamsteden en sluiten dat af met hun enige oefenwedstrijd op Zeeuwse bodem. Voor Hoek is het daarmee een uitstekende kans om te zien waar de ploeg op dit moment staat richting de start van het nieuwe seizoen. Om 7 uur is de aftrap voor Hoek tegen NAC.
0: En natuurlijk vind je de uitslag en alles omtrent die wedstrijd later vanavond bij ons op de site en in

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Zou Paula na vandaag in een groot zwart gat vallen? Dan gaan we straks eens aan de vraag. Het is vandaag haar laatste werkdag en nu gaat ze dan van haar pensioen genieten. Maar dat is voor sommige mensen nog best lastig. Eerste Zeeuwse nieuws van 6:30. Esme Beg, goedenavond.
6: Duurt voor mij nog even dat pensioen. Goedenavond. De mannen die op 1 april werden opgepakt in een drugslab in Oud-Vossemeer beweren dat ze andere werkzaamheden er deden en die niks te maken hadden met het maken van drugs. Vandaag stonden de vier voor het eerst voor de rechtbank tijdens een voorbereidende zitting. In het lab dat in werking was toen de politie er binnenviel, werden de synthetische drugs amfetamine en MDMA gemaakt. De advocaten van alle vier de verdachten vroegen om ze voorlopig vrij te laten, maar daar ging de rechtbank niet mee akkoord. Het Belgische Openbaar Ministerie vermoedt dat het lek aan een container aan boord van een schip in de haven van Antwerpen is ontstaan tijdens laad- en loswerkzaamheden. Gisteravond lekten giftige dampen van fluorwaterstofzuur. Tientallen havenmedewerkers raakten onwel. 1 iemand raakte zwaar gewond. In totaal zouden 150 mensen last hebben gehad van de giftige dampen. Uit voorzorg lag het scheepvaartverkeer in de haven stil tot halverwege deze middag. Het Belgische OM is een strafrechtelijk onderzoek gestart. 4 minderjarige jongeren zijn maandagavond in Middelburg mishandeld door, volgens de politie, 3 70-plussers. Er zou ruzie zijn ontstaan nadat jongeren eieren hadden gegooid tegen woningen bij de Fazantenhof. 1 van de jongeren raakte gewond en moest naar de huisartsenpost. De politie onderzoekt de zaak, maar heeft nog niemand aangehouden. In IJzendijken wordt op dit moment de proloog van de Baloise Ladies Tour verreden. Tot en met zondag worden verschillende etappes door onze provincie en Vlaanderen gefietst. De Baloise Ladies Tour geldt als een belangrijke voorbereidingswedstrijd op de Tour de France Femme, die op 1 augustus begint in het Zwitserse Lausanne. En op het sportpark van FC de Westhoek speelt Hoek vanavond een tweede oefenwedstrijd. Tegenstander is profclub NAC Breda, die op trainingskamp is in Burgh-Haamstede. De aftrap is om 7 uur. Het weer in Zeeland dan nog. Vannacht is er minder wind en liggen de minima tussen de 18 en 20 graden. Morgen is het even warm als vandaag, maar is er iets meer bewolking. Vanaf vrijdag koelt het iets meer af, 22 tot 27 graden. In het weekend is er dan ook nog kans op een paar kleine buien. Tot zover, meer nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
7: Omroep Zeeland. Goedenavond.

0: Sofia. Alvaro Soler en Sofia. Het is vandaag de allerlaatste werkdag van Paula de Nooijer, de directeur van de stichting Voor, ook wel vroeger de Pontus Scholengroep. En op die laatste dag is er dan ook nog eens onze Zeeuw van de Dag. Paula, goedenavond.
1: Hallo allemaal.
0: Hoe is de dag verlopen?
1: Ja, het was warm, hè?
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Ja, nee, het was een leuke dag. We hebben weer lekker wat gedaan en nog wat laatste dingen afgerond. En nou ja, we zijn nooit klaar, maar goed. Het is wat het is. En de eer is nu aan Melinda, mijn opvolgster.
0: Ja, maar is het, zeg maar, met een gerust hart kon je de deur achter je dicht trekken?
1: Ja, zeker wel, zeker wel. Ja hoor, we hebben een goede overdrachtsperiode gehad en... ja, dat gaat helemaal goed komen. Er zijn goede andere collega's die kunnen ondersteunen en helpen. Dus de wereld vergaat niet zonder mij, hè. Zo is het ook nog.
0: En hoeveel dozen moest je nog met troep uit je kantoor meenemen?
1: Nou, dat viel wel mee, want we hebben al een keer eerder archiefvernietiging laten komen. En we bewaren eigenlijk alles nu digitaal. Dus ik heb wel nog de laatste kast even een beetje uitgeruimd. En ik hoefde verder nog niet zoveel op te ruimen meer. Dus dat is het voordeel van digitaal bewaren.
0: Ja, dat is waar. Maar ik zat ook te denken aan bijvoorbeeld... je hebt vast wel eens een keer dan wat gekregen of zo van een of andere relatie. En dat zet je dan ergens neer op in een hoekje op een bureau. Wat heb je dan nog? Zo'n papier... Ja. Ding, zo'n gewicht of zo.
1: Ja, ik had inderdaad wel een paar leuke dingetjes gehad. Een keer zo'n brief openen.
0: Ja,
1: van
0: precies,
1: iemand.
0: Dat soort dingen, ja.
1: Ja, ja, ja. Dus
0: die zijn mee naar huis gegaan?
1: Die heb ik wel mee naar huis genomen, ja. Ja. Ja. Die mevrouw leeft ook niet meer, dus dat vind ik dan echt heel mooi om dat ook bij me te hebben nog.
0: Nou. En nu, volgt dan het grote niets?
1: Nou, eerst lekker op vakantie. En daarna gaan we lekker inderdaad... genieten van veel vrije tijd en lekker sporten en weg wanneer we willen. Ja. Dus en de kinderen en de kleinkinderen wonen dichtbij. Dus,
0: en is dat dan iets om naar uit te kijken? Of is het ook iets waarvan je denkt, nou, ik zal mij benieuwen of ik toch nog het werk ga missen?
1: Nou ja, ik denk dat werk zeker gaan missen. En de collega's ook. Maar goed, ik kies er zelf heel bewust voor om eerder te stoppen. Mm. En dat is dan een keuze die je maakt en wel overwogen. En ik denk, werk is heel fijn en ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan. Maar er zijn ook heel veel andere leuke dingen en daar gaan we dan nu eens naar kijken.
0: Ja, leven om te werken is ook zo wat, hè?
1: Ja, zo is dat. Ja. Moet net andersom zijn, hè?
0: Precies. En heb je nog, zeg maar, dan ook allemaal dingen waarvan je dan de afgelopen jaren hebt gedacht, dat ga ik vooral nou eens doen als ik lekker met pensioen ben gegaan?
1: Ja, ik heb zoiets van, ik wil misschien wel leren piano spelen. Nou. Ik heb van mijn zwager al twee pianolessen gehad voor mijn verjaardag. Dus, en ik heb wat tekenspulletjes gekregen en... en lekker veel buiten zijn en sporten. Ik bedoel, ik zit nu meer dan 8 uur achter een bureau. En dat ga ik dan nu echt niet meer doen.
0: Nee, dus ook wel niet dan 8 uur achter de piano. Want dan zijn we nog niks opgeschoten natuurlijk.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Nee. Dus eerst op vakantie, waar gaat de reis naartoe?
1: We gaan naar de Dolomieten.
0: Oké, en dan zeg je net, het was warm vandaag. Ik weet niet hoe het weer is in de Dolomieten eigenlijk.
1: Ja, op dit moment is het daar niet zo mooi. Het gaat echt heel erg hard omweren. Maar tegen de tijd dat wij er zijn, dan hoop ik dat het mooi weer is.
0: Gelukkig maar.
1: Ja.
0: Nou, heel veel plezier daarbij. En ook bij het oppakken van nieuwe hobby's inderdaad. En het genieten van alle vrijheid. En dank je wel dat je vandaag natuurlijk onze Zeeuw van de Dag wilde zijn.
1: Nou ja, dank je wel dat jullie me genomineerd hebben, want zo voelt het dan ook wel.
0: Nou, mooi. Hebben we toch samen met je afscheid kunnen nemen van het werkzame leven en het andere leven kunnen aftrappen.
1: Zo is dat.
0: Dank je wel. Een fijne avond toch.
1: Oké, dag.

0: Miles Smith, Niall Horan en Drive Safe. Nieuws waar we vandaag veel aandacht aan hebben besteed is het speciale IHT-team. Intensive Home Treatment. En dat bestaat 10 jaar. Jaarlijks worden door Emergis 1100 mensen thuis met een ernstige mentale crisis geholpen. Enkele weken lang bezoekt dan zo'n hulpverlener elke dag de cliënt als dat nodig is. Gebeurde ook bij Patricia Wagenmakers. In korte tijd maakte zij veel mee in haar leven. Stond helemaal op zijn kop en dat zag ze gewoon allemaal even niet meer zitten. En dan werd er dus iets over besproken via videobellen met iemand van Emergis.
1: Door je gedachtegang te veranderen. Door tools die je krijgt, boeken die je kan lezen. Opmerkingen die ze maken van je moet dit eens proberen, je moet dat eens proberen. En die aanpakken. En dan proberen om dat te volbrengen. En dat hielp. En ook de medicatie natuurlijk. En die wordt heel goed begeleid. Dan ze iedere dag vragen van hoe gaat het met de bijwerkingen? En hoe voel je jezelf eronder? Dus dat helpt ook enorm.
0: Vertelde Patricia. Ze werd behandeld door Richard Koereman van dat Intensive Home Treatment Team.
2: De Intense Home Treatment. En eigenlijk in Nederlandse taal is het eigenlijk intensieve behandeling aan huis. Dus wij bieden eigenlijk psychiatrische zorg in Zeeland bij de mensen thuis. Dat is met name om een opname te voorkomen of een opname te verkorten.
3: En dat doen jullie dus, zoals je al zegt, bij de mensen thuis. Waarom doen jullie dat?
2: Ja, omdat je eigenlijk onze visie is ook wel. Omdat je eigenlijk herstellen doe je in je eigen omgeving. Dus je kan iemand klinisch opnemen. Maar uiteindelijk moet iemand toch weer terug naar huis. En is eigenlijk gebleken door mensen thuis intensief op te volgen. En intensief kan dan echt wel. Moet je me voorstellen dat we soms dagelijks, soms meerdere keren per dag bij iemand langskomen. Een kortdurend, 2 keer 3 weken.
3: Aan wat voor soort klachten moet ik denken?
2: Ja, mensen, voornamelijk angst en stemming is de hoofdzakelijke klacht. Dus mensen die ernstig depressief zijn of veel last hebben van angst en paniekstoornissen. En daarbij ook wel vaak suicidaal zijn. Dus het leven niet meer zien zitten. En daar proberen wij dan zorgen dat iemand. Daar richten we onze behandeling op. Zeg maar, om dat, die klachten te verminderen. Ook mensen met een psychotische stoornis komen bij ons in beeld. Of met een bipolaire stoornis, manisch depressief.
3: Nou, dat is niet niks wat u dan tegenkomt.
2: Nee, eigenlijk alle soorten specialistische GGZ-patiënten krijgen we tegen. Dus ook mensen met verslaving. Dus het is wel vaak in de heftigste fase dat we bij de mensen thuiskomen. Dus ik moet denken, eigenlijk iemand die eigenlijk klinisch opgenomen moet worden, daar komen we bij thuis.
3: Wat vindt u mooi aan uw werk?
2: Ja, het is heel divers. Het is wel kortdurend. Dus dat maakt ook wel dat het heel dynamisch is. Je ziet echt mensen wel opknappen. Dus we komen echt in de crisis. En je ziet wel het lijkt relatief een korte tijd. Maar omdat we zo intensief aan de slag zijn met een enthousiaste groep verpleegkundigen, begeleiders en psychiaters, merken we wel dat mensen snel herstellen. En dat maakt het werk wel heel mooi en ook wel heel dankbaar.
0: En dat vertelde Richard dus, Richard Koereman van dat IHT-team. Met zijn collega's helpen ze dus 1100 mensen per jaar die in zo'n crisissituatie zitten. Verslaggever Marieke Kerklaan maakte de reportage.

0: Atomic Kitten en Hole Again. Om 7:10 gaan we terugblikken op de dag van vandaag. In Goes, de eerste Goese dag vandaag, moet mensen naar de stad trekken, want vooral door de week zijn er steeds minder mensen vanwege de concurrentie met internet. Ondernemer Gijs Katsman vertelde erover aan Remco vanmorgen.
1: Als we terugkijken naar 15 jaar geleden, wat er in een stad liep. En dat gaat niet alleen over Goes, maar ook over Middelburg en Terneuzen. En als je kijkt wat er nu door de week door een stad loopt, dan hebben we wel echt zorgen.
0: Als extra uithangbord krijgt de binnenstad van Goes een eigen mascotte. Vanaf vandaag loopt hij rond. Het is een gans. En hij moet nog een naam krijgen. Suggesties zijn welkom. In Goedemorgen Zeeland was het natuurlijk weer een editie waarin op pad werd gegaan door collega's Veerle en Elsa. Doen ze de hele zomer elkaar opdrachten geven, telkens in een andere plaats. In Biggenkerken werd er vandaag gekookt met zeewier. Veerle moest met behulp van kok Marieke een zeewierburger maken. Is dat haar gelukt?
2: De burgers liggen op het bord. Lekker zeesla sausje erbij. Die heeft Marieke dan toch voor ons gemaakt. Beetje vals gespeeld.
3: Ik laat met zijn vork liggen. Vind ik niet horen bij een burger.
2: Ja, eten.
3: Ik gebruik alleen dit lepeltje.
2: Zit er ook een rozeetje bij?
3: Nee, ik ben niet van de rosé.
2: Ik ben heel benieuwd naar het moment suprême.
3: Dit had wel ietsje mooier gekund, hè?
2: Sorry, jij kunt volgens mij niet eens koken. En dan ga je nog kritiek leveren ook.
3: Dit had iets mooier gekund. Dankjewel.
2: Dankjewel, iets smakelijker, Elsa. Het is heel lekker.
3: Het is heel lekker.
2: Hallo. Echt heel lekker. Oh, dit vind ik heel erg lekker.
3: Oké. Opdracht geslaagd.
2: Ja, ik vond het leuk. Ik heb veel geleerd en misschien ga ik even op mezelf proosten. Vind je dat goed?
0: En ik geloof dat ze het erg lekker vonden. En in Zeeland komt thuis ging het over het waterschapskantoor in Terneuzen. Dat staat te koop. Lange tijd was een vertrek ondenkbaar, maar nu gaat het toch door. Ik vroeg aan waterschapsbestuurder Carla Michielsen om het pand eens even goed te verkopen. Als een echte makelaar.
4: Bedoelt dat ik dan een verkooppraatje maak voor het gebouw?
0: Ja,
4: het is een prachtig gebouw, hoor. Dat kan ik u verzekeren. En we hebben het altijd goed onderhouden. Er zijn ook huurders die ook nog graag zouden willen blijven huren. Maar wij beëindigen wel onze contracten. En dat is aan de nieuwe, aan degene zeg maar, die het koopt, om daar opnieuw mee in overleg te gaan. Al dan niet gewenst. Dus er liggen goede mogelijkheden. En het ligt. Het is een prachtige locatie, midden in het centrum van Terneuzen, met een eigen parkeergarage. Dus ik hoop ik zo voldoende reclame heb mogen maken.
0: En misschien is het maar goed dat Carla Michielsen waterschapsbestuurder is en geen makelaar. Tot zover. Zeeland komt thuis voor vandaag, om bijna 7:07. We sluiten af met Liefs uit Londen van Bluff. Het laatste nieuws, dat vind je natuurlijk altijd 24 uur per dag bij ons. Online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Een heel fijne woensdagavond.

Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Auping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl. 22 juli, demodag, scootmobielen.
1: Comfort & More, van Hotweg 2F, Middelburg.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Waarmee? Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
7: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
8: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
9: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Dooral Negens met het NOS-journaal. De politie heeft 7 mannen opgepakt die worden verdacht van het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters. De mishandeling was begin juni voor de WK-uitzwaaiwedstrijd tussen Nederland en Algerije in de Kuip. De politie heeft beelden waarop is te zien dat de Algerijnen worden geschopt en geslagen door een groep mannen. Een van de slachtoffers raakte zwaar gewond. De aangehouden mannen komen uit Rotterdam, Schiedam, Capelle aan de IJssel en Den Haag. Omdat het om voetbalgeweld gaat, krijgen ze een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in de door ebola zwaar getroffen regio Ituri in de Democratische Republiek Congo staken omdat ze niet worden uitbetaald. Op een aantal plekken werd al eerder gestaakt, maar sinds vandaag ook in het grootste ziekenhuis van de regio in de stad Bunia. Een aantal medewerkers zegt tegen persbureau AP dat ze nog geen enkele vergoeding hebben gekregen sinds de ebola-uitbraak in mei begon. Volgens officiële cijfers zijn er nu

0: 754 ebola-patiënten overleden. Artsen zonder grenzen noemt de snelheid waarmee het virus zich verspreidt ongekend. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk. Maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Søren Warenschold. Na 161 kilometer was hij in Nevers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede, Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het zo'n 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon, wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. Precies 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer, met aan boord het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht. 34 inzittenden overleefden dat ongeluk niet. Tijdens een herdenking vanavond op de vliegbasis benoemde burgemeester Dijsselbloem onder meer de grote onduidelijkheid waar mensen in bleven zitten na de ramp en het spreekverbod dat hulpverleners kregen opgelegd. Daarvoor bood hij excuses aan. Ook luchtmachtcommandant Steur maakte excuses namens Defensie. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is één persoon verdronken. 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. De oorzaak van het bootongeluk is niet bekend. 7 mannen zitten vast voor het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters begin juni. Dat gebeurde voor een uitzwaaiwedstrijd in de Rotterdamse Kuip. De mannen komen allemaal uit Zuid-Holland en krijgen sowieso een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in Congo staken opnieuw omdat ze niet worden uitbetaald.

0: betaald. Volgens persbureau AP gaat het om medewerkers van het grootste ziekenhuis in de regio Ituri. Ze zeggen sinds de uitbraak van ebola in mei niet uitbetaald te zijn. Zorgmedewerkers in Congo hebben vaker gestaakt om deze reden. Het weer. Vanavond is het zonnig, droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd. Omroep Zeeland.
2: Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me. And we're gonna sing it together tonight.

organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer. Door miscommunicatie wisten brandweer en hulpverleners niet dat er een fanfarekorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Burgemeester Dijsselbloem stond tijdens een herdenking vanavond stil bij het leed van de nabestaanden. Zo kregen ze geen antwoord op vragen en kregen hulpverleners een spreekverbod opgelegd. Behalve Dijsselbloem bood namens Defensie ook luchtmachtcommandant Steur excuses aan. De politie heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen bij een tijdelijk kantoor van de gemeente Den Haag vorige maand. De nacht van 15 op 16 juni rukten hulpdiensten uit nadat er meldingen waren binnengekomen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. De verdachten komen alle 4 uit Den Haag. Een van hen, een man van 40, zit nog vast. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken, 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. Er komt steeds meer Sahara-stof richting Europa. Volgens wetenschappers is de hoeveelheid woestijnzand toegenomen de afgelopen jaren. Mogelijk door veranderingen in luchtstromen. Het is slecht voor de gezondheid om de stof in te ademen. Zeker voor mensen die al luchtwegproblemen hebben. Het weer. Vanavond is het zonnig, droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Door Almegens met het NOS Journaal. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Ongeneeslijk zieken in Frankrijk kunnen binnenkort hulp bij zelfdoding krijgen. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel daartoe aangenomen. Onder strenge voorwaarden, zoals onbehandelbare pijn, mogen ongeneeslijk zieke volwassenen een dodelijk middel toegediend krijgen. De wet was na een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, die door rechtse partijen wordt gedomineerd. De regering besloot daarop dat het lagerhuis het laatste woord zou krijgen. Volgens de Franse grondwet mag dat. De Europese Commissie heeft een plan geaccepteerd van het sociale medium X, waarin staat hoe het platform transparanter wil worden. Techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regelgeving. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Nu krijgen onderzoekers gratis toegang tot bepaalde data. De Europese Commissie noemt de voorgestelde maatregelen een belangrijke stap in de goede richting. De politie in Den Haag heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen vorige maand bij een kantoor van de gemeente. Hulpdiensten rukten toen uit na meldingen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. Het weer, vanavond nog lang warm, vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. De Eindhovense burgemeester Dijsselbloem en Defensie hebben tijdens de herdenking van de Hercules-ramp excuses gemaakt voor de nasleep ervan. Op 15 juli 1996 stortte een militair toestel neer op vliegbasis Eindhoven. Hulpverleners wisten niet dat er een muziekkorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Nabestaanden bleven zitten met vragen en kregen geen erkenning. De Oekraïnse minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïnse media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïnse krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, waarna de regering besloot dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. De Europese Commissie noemt plannen van sociale medium X om transparanter te worden een stap in de goede richting. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regels. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, vanavond nog warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. President Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de baai van San Francisco bij de voormalige gevangenis Alcatraz is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië vanavond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Afgelopen dag in de eerste halve finale werd Frankrijk uitgeschakeld door Spanje. Het weer. Vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee? De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de Amerikanen negeerde de tanker meerdere waarschuwingen en probeerde het schip de door de VS ingestelde blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Een Amerikaans vliegtuig schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van het schip, waardoor het niet verder kon varen. De VS blokkeert de straat van Hormuz sinds dinsdagavond om schepen van en naar Iraanse havens tegen te houden. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië afgelopen avond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland, maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Het weer, vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.